leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv en onze website.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Oh.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er 10 schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog 100 te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Rutgers ontdekt dat zijn opa een schalkhaarder was, begint een persoonlijke zoektocht naar de waarheid. Een meeslepend verhaal over familie, geschiedenis en de impact van keuzes in oorlogstijd. Zondag in Zeedok, om 16:30.

Zeeland komt thuis. Elke werkdag tussen 4 en 7. Met nieuws uit Zeeland. Sport, weer en verkeer. Zegt u het maar. En natuurlijk ook muziek. Dat is lekker thuiskomen. Elke werkdag van 4 tot 7 op Omroep Zeeland Radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden en ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. Defcon 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

missen? Gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland. Gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival Defcon 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Kieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen, welkom op deze warmste dag van de week. Opnieuw zon, zwakke zuidoostenwind draait vanmiddag naar het westen. Dan kan het ietsjes afkoelen. Maar het wordt vandaag 34 tot 38 graden. Met in Zeeland nog steeds code oranje. En dat was het ook vannacht in Arnhem-Muiden, waar fans van Jan-Paul van Hekken zagen hoe hij zijn eerste WK-doelpunt ooit maakte. We waren erbij, zijn broer bel ik over een half uur. En verder in het nieuws vandaag. De provincie gaat ammoniak in de lucht meten. Het is een proef van 2 jaar om te zien of het lukt om rondom natuurgebieden minder stikstof uit te stoten. In Middelburg is vannacht een auto uitgebrand aan de Weide. Douw-Dwarsstraat 2 is in de wijk Douwendalen. Nog onduidelijk wat er dan precies is gebeurd. En zwembad De Spetter in Tolen, daar hebben ze niet makkelijk. Was al later open gegaan en gaat maandag alweer dicht. Voor ongeveer een week, want de coating van de tegels laat weer los. Dat is een beetje een tegenvaller voor De Spetter in Tolen. Maar we gaan wel beginnen. Jij en ik ook vanochtend. Zijn we samen. She's crazy like a fool.

0: Boney M en Daddy Cool. Nadruk op dat laatste woord cool, want een beetje koelte kan geen kwaad misschien vandaag op deze warme vrijdag 26 juni. Stikstofdag is het ook. Vandaag presenteert minister Jamie van Essen zijn lang verwachte plan om de stikstof aan te pakken. Hoe ingrijpend zijn die maatregelen voor de boeren? Is natuurlijk de vraag. Prinses Alexia is jarig, tweede dochter van koning Willem-Alexander, wordt 21. En waarom heet het dorpje Turkije in Zeeuws-Vlaanderen eigenlijk zo? En wat is de link met het land Turkije? Nou, een lezing vanavond in IJzendijke door de Turkse ambassadeur. 19:30 in museum Het Bolwerk. En het lijstje van Peter is ook net weer binnen. Het is Internationale Dag tegen Drugsmisbruik. Ook Internationale Dag voor slachtoffers van foltering. En, oh, dit is een leuke. En ik hoor heel graag jouw grote droom. Want het is Droom Grootdag. En als jij groot droomt, laat me dat vooral weten. Via de app 0184999999 lijkt me leuk om jou te horen. Ja, die grote droom van het Nederlands elftal, ze zijn weer een stukje verder. 3-1 tegen Tunesië. Jan-Paul van Hekken die scoorde ook uit Arnhem-Muiden. En het dorp Arnhem-Muiden ontploft al zo'n beetje toen dat gebeurde. Zijn eerste treffen op een WK. En Omroep Zeeland's Mischa Tromp die was bij dat feest in Arnhem-Muiden, waar iedereen natuurlijk vooral keek naar hun eigen voetballer uit het dorp.
1: Voorzet en van Boas van Belzen, een heel mooi petje op en een hele mooie wedstrijd denk ik die je tot nu toe hebt gezien.
2: We zijn hier om Jan-Paul te supporten natuurlijk. En een beetje de steun achter de rug te moeden. En we hopen natuurlijk dat Nederland zo ver mogelijk komt en Jan-Paul ook.
1: Wat vind je nu hoe hij tot nu toe speelt?
2: Ik vind hem een van de beste van Nederland. Tot nu toe Frenkie, JP en Gakpo vind ik de drie beste.
1: En dan natuurlijk de hamvraag, worden we wereldkampioen?
2: Ja, dat... Ik denk het wel. En Jan-Paul, de winnende goal.
3: Ja, ik vond het wel een mooie wedstrijd. Goed gespeeld. En de sfeer is ook goed hier. Ja. Echt op zijn RMU's.
1: Ja, want leg dat eens uit. Hoe is dat op zijn RMU's?
3: Nou ja, gezelligheid, hè? Je kan het zien. Hey, gewoon lol. Ja.
1: Nou, die eerste helft, dan gebeurt er nogal wat. Hè? Zeker die eerste minuten. Meteen die eerste twee doelpunten. Hoe, ja, ja. Wat gebeurt er toen bij u?
3: De eerste was natuurlijk wel eigen doel natuurlijk. Hè?
1: Ja, maar die telt ook.
3: Ja. Ja, dat was fantastisch natuurlijk. Ja. Ja, dus ja. Er zit wel meer in hoor, van Nederland. Dus even afwachten nog.
4: Straks gaan ze de tweede helft 3-0, 4-0, dan klappen ze er overheen.
1: Rondom Van Hekken is natuurlijk de laatste tijd ook wel wat nieuws naar buiten gekomen. Een mooie transfer gemaakt. Maakt dat u als, ik neem aan dat u ook Arnhem-Muidenaar bent, nog extra trots?
4: Ja, zeker trots. Wij leven mee met JP. JP is een van ons. Als hij bij ons in de kantine loopt, maakt met iedereen een praatje. Hij is gewoon een van ons. En we volgen JP met alles dat hij doet. Ja, schitterend.
1: Ik sta hier tegenover een trotse supporter, zie ik al.
4: Zeker.
1: Maar de hamvraag is natuurlijk ook, wordt JP met Oranje natuurlijk ook wereldkampioen?
4: Ja, is wel te hopen, ja. Op het moment spelen ze goed en gewoon die lijn zo doortrekken. En we gaan het zien, hè. Ja. Straks tegen Marokko, want Marokko gaat eraan. Ja.
1: Kijk, Johan Albers, gedebuteerd normaal, nu in een oranje t-shirt. Ja, de eerste helft net gezien. Hoe was het?
5: Ja, trots. Trots natuurlijk op Jan-Paul, die het heel goed doet. Ja, en trots ook dat het hier zo in Arnhem-Muiden zo goed verloopt. Dus ook gedeputeerde sporters, daar genieten we van.
1: Ik zei net al tegen u, gedeputeerde normaal, hè? Dat is een andere setting dan nu. Ja, hoe is het nou voor u om naar zoiets te gaan?
5: Ja, heel leuk. Met vrienden, met dorpsgenoten samen geniet ik ook van. Maar morgen is gewoon weer het wekkertje vroeg en om 9:00 in de vergadering. Maar wel met een oranje stropdas.
1: Is dat nog extra bakjes koffie morgenochtend of valt dat
5: wel
1: mee?
5: Er gaat wel een extra bakje koffie in, zeker.
1: Wat verwacht u nog van Hekken?
5: Ja, ik hoop, we krijgen echt wel wat corners mee. En dan zie ik hem echt wel lekker in het strafschopgebied bezig. Het zou wel heel mooi zijn als hij op deze avond of deze nacht nog een doelpuntje mee zou pikken.

Sheriff in het echt, Jan-Paul van Hekken, dan heel hard in Arnhem-Muiden. Toen Jan-Paul van Hekken dus een doelpunt scoorde. De wedstrijd eindigde 3-1 en Nederland gaat door naar de volgende ronde, de knock-outfase. Voetbalwedstrijd tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag.

Talk to me om 6:15. Ja, talk to me, praat met me, dat kan altijd. 0818-499-999. Droom groot, dag is het. Dus als je ergens groots over droomt, laat me dat vooral even weten. Via 0118-499-999. Ko Grinwis, die komt nu net met een appje. Die laat, of die vraagt iets aan me. Hou je het nog vol met die warmte? Nou, het slapen was wel een uitdaging vannacht. Veel wakker gelegen. Dat ik dacht van, moeder, wat is het heet? Dat dacht ik af en toe. Maar tegelijkertijd dacht ik van, ja, het heeft ook helemaal geen zin om dat te denken. Want het is nou eenmaal zo. Dus het was een nacht met uitdagingen. Laat ik het daarop houden. Ko, dankjewel voor je appje. Opnieuw zon vandaag. Een zwakke zuidoostenwind draait vanmiddag naar het westen. Het wordt 34 tot 38 graden. Komende nacht opnieuw zeer warm en droog. Morgen de laatste tropische dag met een toenemende kans op onweer. En zondag is het dan koeler. Afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 6:50. Hoogwater om 9:09. Zon gaat onder. Vanavond 7:10. En de watertemperatuur dan. De zee bij Vlissingen, Westkapelle en Cadzand, daar zie ik 22 graden op dit moment. De Westerschelde bij Kloosterzanden 23. De Oosterschelde bij de Plompe Toren 21 graden. Bij de Oesterdam 25. Grevelingenmeer is 26 graden. En het Veersemeer 27 graden. Ko, jij vroeg wel aan mij hoe het met mij gaat. Hoe gaat het eigenlijk met jou? Hou jij het uit in de vrachtwagen waar jij altijd in rijdt? Nou, je kunt me appen 0118 499 999.

0: David Bowie en Let's Dance om 7:09. Op deze vrijdag. Waar ben je mee bezig? Misschien een beetje aanpassen, hè, vanwege de hitte. Maar dan kun je natuurlijk nog steeds van alles doen. Voel je vrij om te vertellen waar je naartoe gaat vandaag. Wat je bezigheden zijn. 0118-499-999. Helene Verduin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Zeg, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Dat is leuk, hè?
0: Jouw moeder in Oostburg, hoe oud wordt ze vandaag?
1: Ja, vandaag wordt ze 89 jaar.
0: Allemachtig.
1: En dat is toch wel heel bijzonder. 89, je zal het maar worden.
0: Nou, zij is het. Hoe vindt ze dat? Weet je dat?
1: Ja, ze vindt het geweldig. Ik heb ze gisteren nog even gebeld. Zeg, mama, hoe gaat het? Nou, het gaat fantastisch, zei ze. Ik zeg, heb je zin in je verjaardag morgen? Jazeker. Dus ze doet het een beetje in een klein verband. En zondag nog een paar. Maar ze heeft er helemaal zin in. En ze zegt, het gaat helemaal goed. Ik hou het lekker de boel een beetje gesloten. En 's nachts zet ze even wat open om een beetje te koelen. Dus mama doet het heel goed.
0: Nou, mama van Helene. Hoe heet je moeder eigenlijk?
1: Mama, die heet Betsy de Hulu de Noot.
0: Betsy, gefeliciteerd namens ons allemaal.
1: Alleen, nou, dat zal ze leuk vinden.
0: Helene, je bent er niet bij vanavond.
1: Nee, ik ben er helaas niet bij. Anders was ik er zeker bij geweest. Maar ik zit weer op een hele bijzondere plek, Remco. We komen elkaar af en toe zo tegen in het land.
0: Ja, zeker. Dwingelo, Drenthe is dat, geloof ik. Hè?
1: Ja,
0: wat doe je daar nou toch weer?
1: Drenthe. Ja, nou, er was iemand die ging op vakantie en die zocht oppas voor haar huisdieren.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk ook gewoon heel belangrijk. En zeker in deze tijd niet zo warm is. Dus ik mag op een poes passen en op 3 kippen.
0: Ja.
1: En dat is gewoon leuk. En ja, vanmorgen had ik dan weer een stuitermomentje. Want ik was natuurlijk vroeg wakker. En ik deed de poes even naar buiten. En die kwam terug met een levende buis.
0: Die kwam even een cadeautje brengen voor je moeder.
1: Ja, die kwam een cadeautje brengen. Dus dat wordt nog een uitdaging. Want die muis zit nog hier ergens in huis.
0: Ja, oh.
1: Dus die moet ik nog gaan zien te vangen.
0: Ben je bang voor muizen?
1: Nee, ik ben boerendochter, hè. Dus nee hoor. Grappig, hè?
0: De natuur, dat blijft wel een ding bij jou. Ik vind dat leuk. Dat je altijd als ik jou bel, dan zie je een dier.
1: Ja, dat is grappig inderdaad. Want we hebben elkaar al vaak gesproken. En dan zit ik weer aan de Oosterschelde.
0: Ja.
1: En soms zit ik weer ergens anders. Dat maakt allemaal niet uit. Maar nu heb ik dus een klein muisje. En ik heb er al even over nagedacht hoe ik dat ga doen. Remco, heb je nog tips of ideeën?
0: Blokje kaas, zou ik zeggen. Deur openzetten, zodat hij weg kan. Kat even weghouden. Ik heb geen flauw idee.
1: Maar blokje kaas is wel een goeie. Dus ik ga daar straks eens even mee aan de slag. Voordat het heel heet wordt, ga ik zorgen dat het in orde komt.
0: Helene, in gedachten doen we er een strik omheen om die muis. Niet in het echt. En die sturen we naar jouw moeder, naar Betsy. Betsy, gefeliciteerd. We nemen er eentje op je. Helene, dankjewel. Jij een hele fijne dag, hè?
1: En jij ook een hele fijne dag, Remco.

town. Ed Sheeran en die English girl in an American town. Helene, gefeliciteerd en nogmaals. En leuk dat je eventjes belde naar Zeeland tot wakker. Ik kreeg ook een berichtje van Jackie Vinken. Die heeft ook iets te vieren vandaag. Vandaag ben ik 1 jaar getrouwd, dus is het een bijzondere dag voor ons. Helaas moet ik werken, maar het is wel een hele leuke dag. En zijn wederhelft heet Allah. Dankjewel Jackie voor jouw berichtje op 0184999999. Ondertussen heeft de muziekwereld weer afscheid moeten nemen van iemand, van David Clayton Thomas. 84 werd hij, overleden in een ziekenhuis in Canada. Wie was dat ook alweer? Nou, je kent hem van de band Blood, Sweat and Tears. En die ken je weer van dit.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemorgen, Omroep Zeeland, met het nieuws van inmiddels 7:02. Voetballer Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden heeft zijn allereerste doelpunt ooit gemaakt op een WK-voetbal. Dat was in de wedstrijd vannacht tegen Tunesië, die Nederland met 3-1 won. En dit zei hij er zelf over.
2: Ja, zeker. Eerste goaltje voor het Nederlands elftal op een WK, dus...
1: Hartstikke mooi gedaan. Nederland speelt in de nacht van maandag op dinsdag zijn eerste knock-out-wedstrijd tegen Marokko. In Arnhem-Muiden werd de wedstrijd vannacht natuurlijk ook gevolgd. Ja, ze scandeerden daarna van Jan-Paul van Hekken. En die andere Zeeuw op het WK, Godfried Roemeratu uit Oost-Soeburg, is uitgeschakeld met zijn ploeg van Curaçao. Roemeratu kwam alleen in de tweede wedstrijd op het veld. De politie heeft een verdachte aangehouden voor de overval op de Kanovijver in Vlissingen 18 jaar geleden. De 46-jarige man woonde destijds vlakbij de Kanovijver. Hij is nu aangehouden vlak aan de grens met België. Bij de overval werd het echtpaar dat de Kanovijver toen beheerde 's nachts mishandeld. Er zijn in elk geval twee daders. De politie gaat ammoniak in de lucht meten. Het is een proef van 2 jaar met sensoren op de kop van Schouwen en bij de manteling op Walcheren. En ook gebruikt de provincie satellietgegevens. De metingen moeten duidelijk maken of het lukt om rondom natuurgebieden minder stikstof uit te stoten. En de sensoren die ze daarvoor gaan gebruiken, die worden gemaakt door een bedrijf in Sint-Anneland. En zwembad De Spetter in Tolen gaat maandag voor ongeveer een week weer dicht. De speciale laag die op de tegels was aangebracht, laat op sommige plekken los. Die coating moest voorkomen dat stukjes van de tegels vallen. De Spetter ging ook al pas weken later open dan gepland vanwege datzelfde probleem met de tegels. En het weer, opnieuw zon, een zwakke zuidoostenwind draait vanmiddag naar het westen en het wordt 34 tot 38 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Goedemorgen.

0: Eurythmics en Sweet Dreams. Droom groot dag is het. Heb je nog een grote droom? Laat me dat vooral weten. 0118-499-999. Het is ook de dag van de duinen. En de Zeeuw van de Dag straks die wil daarom aandacht voor nieuwe duinen. Want die werken soms veel beter dan een traditionele dijk, zegt hij. En het WK voetbal met Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden. Voor het eerst gescoord op een WK.
1: Van Hekken bij de eerste paal. Daarna nog aangeraakt. Nummer 3.
0: Ja, dat is een mooi moment voor Jan-Paul en ook voor zijn familie die erbij was in het stadion in Kansas City. Maar eens even bellen met broer Huip van Hekken. Goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Hoe is het daar bij jou?
2: Ja, momenteel gaat het hartstikke goed eigenlijk. We zijn net met de bussen met alle familie zijn weer teruggekomen. En ik zie nu hier dat er een klein feestje aan de gang is, dus... Daar ga ik zo naartoe.
0: Dus eventjes die wedstrijd. Dit is eigenlijk wel het moment, hè, dat doelpunt.
3: Gakpo op het 5 meter gebied. En die valt erin dus. Van Hekken bij de eerste paal. Daarna nog aangeraakt. Nummer 3 voor het Nederlands elftal.
2: Nou, ik stond naast mijn broer Klaas. En we stonden allebei gigantisch te springen. En keken rond me heen. En ook de overige familieleden gingen eigenlijk helemaal uit hun plaat. Dus... Dat was hartstikke leuk.
0: En zelf zei hij dit erover.
4: Eerste goaltje voor het Nederlands elftal op een WK. Dus,
0: Hij klinkt zo onderkoeld.
2: Ja, nee, klopt. We hebben hem na de wedstrijd nog even gesproken. En hij moest ook een beetje lachen naar ons, zei hij. Ja, het is wel een beetje zoals die is eigenlijk. Wel, van binnen is iedereen natuurlijk hartstikke blij. Het is hartstikke leuk.
0: Wat gaat er in zijn kopje rond, weet jij dat?
2: Nou, heel rustig en... Met die viering hebben we het natuurlijk al even gezien dat hij zo'n vuistje maakte. Dus dat was hartstikke mooi. Maar ik denk gewoon dat hij vooral hartstikke blij is dat hij gewonnen heeft. En dat je dan nog je goal kan maken is natuurlijk helemaal hartstikke mooi.
0: Jij bent daar al wedstrijden achter elkaar om jouw broer te steunen. Hoe is dat voor jou om daarbij te zijn?
2: Ja, hartstikke leuk. Sowieso een WK meemaken is hartstikke leuk. Vorig jaar natuurlijk een paar wedstrijden voor het EK geweest in Duitsland. En... Nu nog een WK in Amerika en dat met je broer erbij, dat is natuurlijk heel bijzonder.
0: De Van Hekken Academy, hoe gaat het daarmee ondertussen?
2: Gaat goed, zeker. We houden het allemaal goed bij hier zo in Amerika. Dus af en toe een ochtendje, tenminste eigenlijk iedere ochtend zitten we wel even met z'n allen. Ja, verloopt positief eigenlijk.
0: Want wat is dat, de Van Hekken Academy?
2: Ja, dat... Japan is ooit, tenminste een tijd terug, op het idee gekomen om wat met z'n vieren te gaan beginnen. Ook voor de kinderen in Zeeland. Om daar toch ons steentje aan bij te dragen. Dus we organiseren verschillende voetbalkampen, voetbalclinics. Daarnaast geven we nog personal training. En ook is de bedoeling dat we op basisschool actief gaan zijn. Om daar sport en bewegen... voor de kinderen te verzorgen.
0: Dan kan dit doelpunt van Jan-Paul op het WK ook wel een extra randje geven natuurlijk. Dat je kan zeggen tegen die kinderen op school... joh, kijk eens hoe ver je kunt komen.
2: Ja, dat kan zeker inderdaad. Maar dat idee hadden we toch wel over onze broer. Dus.
0: Huip, dank je wel. Geniet er nog van. Goeie vlucht terug naar huis. En doe Jan-Paul de groeten namens Zeeland. We zijn trots op hem.
2: Ja, kijk, is goed. Ik ga het doorgeven en dank voor je belletje en nog een fijne dag.
5: Dit is Omroep Zeeland.

0: dance all night.
1: Miles Smith en Nice to Meet You op Omroep Zeeland. 7:15 is het. Ik kreeg een melding van de AWB over de N254. Dat is de weg Middelburg richting Borselen. De Sloeweg is dat, zeg ik even uit mijn hoofd. In elk geval richting Vlissingen-Oost. Daar is de weg dicht op dit moment vanwege een ongeluk. Details weet ik nog niet, gaan we voor je achterhalen. Maar hou er rekening mee dat die belangrijke weg op dit moment dicht is. Tussen Middelburg en, richting het Sloeggebied. Daar heb je op dit moment problemen. Straks de zeer van de dag over de dag van de duinen.

0: Billy Joel en The River of Dreams. Vrijdagochtend om 7:12.
1: De ziel van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: En de dag is bijzonder voor mensen die bezig zijn met duinen. Waar je natuurlijk lekker kunt lopen of in kunt liggen, van de natuur genieten. De Stichting Duinbehoud heeft vandaag zijn Dag van de Duinen. Mark Jansen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zeeuw van de dag die geen zeeuw is, dat is dan wel weer leuk.
2: Ja, ik ben inderdaad... van oorsprong kom ik uit Nijmegen, daar ben ik geboren en opgegroeid in Den Haag. Maar ik kom af en toe in Zeeland hoor, dat mooi stuk gelukkig in Nederland.
0: Zeker, en ja. Je kent ook de duinen hier, want je werkt tenslotte voor Duinbehoud. En vandaag is het de Dag van de Duinen. Wat is dat voor dag?
2: Eén keer per jaar proberen we altijd wat aandacht te geven aan mooie dingen die we kunnen vinden in de duinen. Knelpunten die we tegenkomen. En dan nodigen we mensen uit om een aantal lezingen bij te wonen, excursies bij te wonen. En te luisteren over wat er gebeurt in het duingebied. En te genieten van de duinen.
0: Heel veel dus eigenlijk, maar misschien ook wel de zorgen vanwege klimaatverandering en de zeespiegel die stijgt. En jij wil aandacht voor nieuwe duinen. En toen dacht ik, een nieuw duin? Kun je zomaar een nieuw duin aanleggen dan?
2: Nou, waar we dit jaar aandacht voor vragen is de toekomst van het strand. En op het strand, daar gebeuren allerlei dingen. Onder andere dat op het strand nieuwe duintjes ontstaan. En die nieuwe duintjes hebben wij nodig om onze kust veilig te houden. Dus dat is een van de dingen waar we aandacht aan besteden. Van hoe gaan we om met het strand? Hoe gaan we om met de jonge duintjes op het strand? Hoe gaan we om met de broedvogels op het strand? Kortom, hoe zorgen we dat de natuur op het strand in stand blijft? En hoe zorgen we dat Nederland veilig blijft?
0: Want dan denk je misschien, nou, leg gewoon een dijk aan. Maar een duin is soms beter?
2: Een dijk aanleggen kan, maar het is heel duur. Een dijk aanleggen. En die moet je ook onderhouden voortdurend. Terwijl die duinen, als je daar een beetje handig mee bent, ontstaan die vanzelf door de natuur. Je moet een beetje zand suppleren. Maar dan ontstaat een hele mooie natuur die je kunt gebruiken, zowel voor de kustveiligheid, maar ook voor de broedvogels op het strand.
0: Ja, ja.
2: En ook voor de mensen die willen genieten van de natuur.
0: Dan moet ik eigenlijk gelijk denken aan Neeltje Jans, het voormalige werkeiland in de Oosterschelde, waar de Oosterscheldekering langs gaat. Daar zijn natuurlijk een jaar of, ja, wat zal het zijn, 40 geleden duinen ontstaan. Ook nog jong eigenlijk best
2: wel. Ja, dat is al heel lang geleden. En daar hebben ze inderdaad een combinatie gemaakt van wat we dan noemen een civiel technisch werk, een dijk, met eroverheen een mooi duinlandschap gecreëerd. En dat zien we op Neeltje Jans inderdaad heel mooi voor ons gebeuren. We hebben het ook gezien bij het flauwewerk op Goeree, de Kwade Hoek. Waar ook een asfaltdijk is begraven onder een heel mooi zandpakket. En er ontstaan hele mooie duintjes met mooie natuur erop waar mensen van kunnen genieten.
0: Wat is het mooiste dat je ooit hebt meegemaakt in een duin?
2: Nou, omdat dit jaar het thema is de toekomst van het strand, geniet ik altijd als ik op het strand, op zo'n heel mooi wijd strand met jonge duintjes, is een strandpleviertje tegenkom.
0: Oh ja.
2: Een vogeltje wat door het duingebied heen loopt en met jongen achteraan. En dan is een schitterend gezicht hoe die daar zit.
0: De duinen zijn geweldig en we hebben er gelukkig heel veel in Zeeland. Laten we ze koesteren. Nou, jullie gaan dat doen in elk geval op de Dag van de Duinen. Met alle mooie dingen, alle bedreigingen gaat het ook over. De Dag van de Duinen van de Stichting Duinbehoud. Mark, jij bent dan geen zeeuw, maar je bent wel de zeeuw van de dag. De hele dag.

Susanna Freek en Halverwege. Vandaag trouwens dan spelen ze op Concert at Sea. Tweede dag van dat grote muziekfestival op de Brouwersdam. De omstreden gevangenis Alligator Alcatraz in Amerika is nu echt dicht, melden de autoriteiten. In die gevangenis werden mensen vastgehouden die Amerika uit moesten. Vanwege dat strenge beleid van president Trump. Nou, die gevangenis staat midden in een gebied waar allemaal alligators en krokodillen leven. Dus ja, het idee is dan, laat je het wel uit je hoofd om te vluchten, omdat je dan wordt opgegeten. Gevangenen zaten daar onder slechte omstandigheden. Er was ook veel kritiek op die alligator Alcatraz. Maar die is nu dus dicht. Koning Charles gaat niet in Buckingham Palace wonen. Hij blijft in Clarence House, een stukje verderop in Londen. Buckingham Palace blijft wel het hoofdkwartier van de Britse monarchie. Grote Paleis wordt al 8 jaar lang gerenoveerd. En de vraag was steeds of de koning daar na de renovatie weer zou gaan wonen. Nou, het antwoord is dus nee, gaat hij niet doen. Andere koningen en koninginnen, zijn moeder Elizabeth, die woonde daar bijvoorbeeld wel. En meeuw Jantje heeft verbrande pootjes. Die kent Jan misschien wel uit ons verhaal van vorig jaar over de meeuw die elk jaar weer naar hetzelfde strandhuisje gaat bij Dishoek, omdat hij daar eten krijgt en dan komt hij dan elke dag even langs. Nou, Dierenwelzijn Zeeland hoorde dat een meeuw op het strand moeite had met opvliegen. Ze zijn even gaan kijken. Ze troffen Jantje met pijnlijke flappers. Ze hebben ook een foto gedeeld en dan zie je dat hij toch wel aan zijn pootjes allemaal pijnlijke plekken heeft. Waarschijnlijk door hete daken waar hij op heeft gestaan, want de daken zijn natuurlijk warm in deze hittegolf. Ze hebben de meeuw Jan naar de mikken gebracht om aan te sterken. En het idee is dat hij uiteindelijk toch weer wordt vrijgelaten. Jan, sterkte met je pootjes.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
2: Dumfries scherpe voorzet, eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
1: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
3: Begrijp het wel, maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dobber.
1: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisden ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
13: Omroep Zeeland. Goedemorgen en ja hoor, alweer een weerrecord gesneuveld. In Vlissingen werd het niet koeler, kouder, ja, hoe moet je het noemen, dan 24 graden vannacht. De warmste nacht ooit in Vlissingen sinds de meting begon in 1906. Vandaag opnieuw zon, zwakke zuidoostenwind draait vanmiddag naar het westen en dat wordt vandaag 34 tot 38 graden. Met in Zeeland nog steeds code oranje. En dat was het natuurlijk ook in IJsselmuiden, waar fans van Jan-Paul van Hekken zagen hoe hij zijn eerste WK-doelpunt ooit maakte. Verslag over een half uur. Verder in het nieuws. De provincie gaat ammoniak in de lucht meten. Een proef is dat van 2 jaar om te bekijken of het lukt om rondom natuurgebieden minder stikstof uit te stoten. In Middelburg is vannacht een auto uitgebrand aan de Weidouw-Dwarsstraat 2. En zwembadden Spetter en Tolen, daar zitten niet mee. Maandag gaan ze alweer voor een weekje dicht. De coating op de tegel laat los. Dat is een tegenvaller voor de mensen van de Spet. Daar balen ze zelf ook van, lieten ze aan ons weten. Omroep Zeeland, goedemorgen.

0: Mattia Bazar en Ticento na weer een plaknacht. Het werd niet koeler dan 24 graden in Vlissingen. Dat is een absoluut record. Nooit eerder hadden ze daar zo'n warme nacht. En ja, wat doe je dan? Dan kun je bijvoorbeeld naar het strand of de boulevard in Vlissingen. Gisteravond al ging Micha Tromp daarheen.
1: Robert, lekker aan het wandelen op de boulevard op dit moment. Nog even lekker laat op pad.
2: Afkoelen, ja, ja. Zeker. Ja, ja.
1: Was dat nodig om af te koelen?
2: Daar waar ik gelogeerd ben, ja, het bloed heet daarboven. Hè. Geen airco, dat is heel ouderwets nog. En even nog de wind door het lijf laten lopen, zodat je fatsoenlijk kunt slapen. Ja. Als normaal mens.
1: Ja. Doe logeert hier in de buurt?
2: Ja, hier op de boulevard, ja. Ah,
1: kijk.
2: Dus.
1: Nou, dan heeft u wel de mooie dagen uitgekozen.
2: Ja, ja, het is nooit goed, weet je. Je wil geen regen, maar als dan de zon schijnt en het is gelijk 33 graden, dat is dan ook weer niet goed, weet je.
1: Het wordt vannacht natuurlijk ook een ontzettend warme nacht, echt een plaknacht. Ja. Ja, hoe komt u daar dan doorheen? U zegt al, het is al best wel plakkerig bij mij boven. Hoe doet u dat?
2: Slaappil. Dat helpt altijd, ja.
1: Wat zou u voor mensen voor tips willen geven om inderdaad zo'n nacht een beetje door te komen? Is dat inderdaad de raampjes open vooral? En of heeft u nog andere tips?
2: Ramen tegen elkaar open s'nachts. Zodat er wind is. En hier in Zeeland is natuurlijk altijd wind. Dus de eerder genoemde slaappil. En wat nog meer, ja.
1: Ijsblokjes pakken misschien?
2: Ja, ik heb gelezen. Mensen die gooien dan hun dekbed in de vriezer. En halen die dan s'nachts eruit, ja. Ik heb dat uit Spanje geleerd. Uit Madrid, waar het ook onnoemelijk heet is in de zomer natuurlijk. En veel van die Madrilenen die gooien dan hun dekbed overdag in de vriezer. En s'nachts halen ze dat eruit en kunnen ze koel liggen. En dat is wel een interessante tip.
3: Het is warm, maar het waait er lekker bij. Dus is goed te doen.
1: Ja. U gaat ze straks naar huis, zei u net. In uw woning zal het ook wel lekker warm zijn.
3: Klopt, ja. Ja, ja. Maar het is zomer, dus dat hoort erbij.
1: Ja.
3: Raampje open vannacht en dan is morgen goed te doen.
1: Ja, want hoe vertoeft u dan thuis? Want is dat inderdaad alle ramen open? Of heeft u een airco bijvoorbeeld?
3: Nee, ik heb geen airco. Ik zet 's avonds alle ramen open. Ja. 's ochtends is het weer redelijk afgekoeld, gaat alles weer dicht.
1: Ja.
3: En dan 's avonds hetzelfde liedje, tot het weer volgende week weer lekker weer is.
1: Ja. En nog even lekker later op de avond ook nog eventjes een wandeling doen.
3: Precies, ja, ja, ja. Wat willen mensen meer?
1: Ja.
3: Ja.
1: Wat zou u de mensen voor tip willen geven om toch zo'n warme nacht door te komen?
3: Nou ja, je eigenlijk niet te druk maken, denk ik. Ja. En gewoon rustig gaan liggen en dan volgende week is het weer normaal.
1: Precies.
4: Heel warm vandaag, klopt. En samen met mijn vrouw lekker iets eten aan de zee vandaag. We waren toevallig in de buurt, dus moesten we langskomen aan de zee.
1: Ja. Is dat ook even lekker na zo'n warme dag, even uitwaaien?
4: Ja, we zitten wel de hele dag op kantoor in de airco. Maar s'avonds even komen verluchting zoeken aan de zee. Altijd leuk, hè? Ja.
1: Nu wordt het vannacht ook een hele warme nacht. Echt een plaknacht, om het eventjes zo te noemen. Hoe houdt u die warmte uit uw woning bijvoorbeeld?
4: Ja, met de airco.
1: Ja. En wat als u die nou niet hebt? Want ik kan me voorstellen dat u niet altijd een airco heeft gehad.
4: Ja, dan slapen we buiten, denk ik, vandaag.
1: Ja.
4: In de tent, in de tuin.
1: Ja. Wat voor tips zou u hebben voor mensen die dat dan niet hebben? Is dat inderdaad raampjes openzetten of bijvoorbeeld met ijsblokjes werken? Wat denkt u?
4: Ja, ik weet het niet. Ja, de raam openzetten, denk ik. Maar vannacht dan niet veel doen. Het blijft warm.
0: Ja, ja, we zullen ermee moeten dealen, zoals dat dan heet. Jurgen, goedemorgen.
5: Ja, hele goedemorgen.
0: Je hebt mij vanmorgen. Mag ik een liedje aanvragen? Ja, natuurlijk kan dat. Voor wie wil je wat horen?
5: Here Comes the Sun van de Beatles. Dat is wel toepasselijk voor vandaag, denk ik.
0: Want je wilde het ook echt voor een speciaal persoon horen, dacht ik.
5: Ja, klopt. Voor de hulpverlening die bij Kas staat en de meldkamer die extra mannen nodig heeft om alles een beetje in goede lijnen en medische lijnen te begeleiden, zeg maar.
0: Bij Kas,
5: een hele warme dag.
0: Concert at Sea, daar letten ze natuurlijk ook heel goed op de temperatuur. Wat voor noodhulpdiensten zijn er dan, weet je dat?
5: Ja, daar heb je hebt daar een soort kampement, tent met airco. Maar die airco die werkt niet tot 30 graden, 40 graden. En je hebt een aantal EHBO-posten. Maar je hebt daar echt een dorpje met ambulances en artsen die daar net buiten het terrein opgesteld staan.
0: Ja, ja.
5: En natuurlijk de ambulances, hè, die moeten gaan rijden als het nood aan de man is.
0: Waarvan we niet hopen dat ze hoeven te rijden, maar ze staan wel klaar.
5: Nou, het laatste jaar was het wel dat er toch een stuk of 7 richting ADHZ moesten rijden met spoed.
0: Oh.
5: Dus het wordt wel een drukke... Ja, het wordt druk, hè, op de dam. Hè. Het is het beton, dus het wordt nog warmer dan gasveld.
0: Ja, je weet er veel van. Hoe komt dat? Want je zit zelf in die sector?
5: Ja, ik ben ook nog vaak bij Kas geweest, hoor, 20 keer lang. Maar ik zit zelf in Rotterdam. Maar ik merk wel dat de asfalt een van de grootste miskende plekken zijn. Mensen denken, ja, ik sta op een dijk, het zal meevallen. Ik heb een zonnetje en een briesje. Maar op het asfalt is het gewoon temperatuurtechnisch gewoon veel en veel warmer. Hè? Als je op de 58 staat met je auto in de pannen, dan sta je gewoon in 50 graden. En dat zijn mensen die moeten toch een waterfles hebben, denk ik.
0: Oké, dan gaan wij nu voor de hulpdiensten die overal weer uitrukken. Bijvoorbeeld bij concertatie, maar ook dan maar gelijk maar op al die andere plekken die mensen gaan helpen vandaag op deze warme dag. Gaan we die plaat draaien die jij graag wil, Jurgen. Dankjewel, fijne dag wens ik jou in elk geval.
5: Ja, dankjewel, ik ga slapen.
0: Ja, je hebt net een nachtdienst achter de rug. Slaap ze. Deze wil je horen voor al die mensen die druk bezig zijn om ons veilig te houden op deze warme dag. De Beatles. Jurgen, dankjewel.

0: sterker. Ik zie hem al, de zon. De Beatles. Jurgen wilde dit horen voor al die hulpdiensten die vandaag ervoor zorgen dat als er iets gebeurt in de hitte, dat jij toch weer ergens veilig aankomt. Steven van der Gijzen, goedemorgen.
1: Remco, een hele goede morgen.
0: Toen ik vannacht wakker werd, keek ik natuurlijk gelijk even op de thermometer. Ja. Ik woon in Vlissingen en toen zag ik 24 graden. Wat maak je me nou, dacht ik.
1: Ja, nou inderdaad. We hebben al wat nachtelijke records achter de rug. Maar dit is de absolute topper tot nu toe, Vlissingen. Ja, daar kwam de temperatuur niet lager uit dan 24 graden. En nog nooit eerder is de nacht zo warm verlopen als deze nacht. Zelfs niet in de normaal nog warmere zomermaanden, juli en augustus. En Vlissingen staat zelfs op een landelijk tweede plaats met de warmste nachten ooit gemeten in Nederland. Nou, het moet niet gekker worden, zou je zeggen. Maar het wordt wel gekker vandaag. Want de echte hitte die volgt vandaag overdag. Het wordt 34 tot 38 graden in de volle zon. Ja, en met die hoge luchtvochtigheid dus drukkend warm vandaag. In heel Zeeland is code oranje actief voor die hitte. Ja, en buiten onze provincie is het zelfs een grote weeralarm actief voor die code rood voor die hitte. En wat mij betreft hadden ze Zeeland ook gerust een code rood kunnen geven, want een deel van Zeeland voldoet namelijk gewoon aan die voorwaarden vandaag. Echt eventjes opletten voor die hoge temperaturen. En hou je hoofd koel uiteraard. Nou, weinig wind. Vanmiddag wel een opstekende westenwind. Ja, dan zakt die temperatuur iets terug. Het wordt dan iets minder heet, maar dat is slechts tijdelijk. Want de temperaturen blijven nog altijd in heel Zeeland tropisch vanmiddag. Nou, vanavond een kleine kans op een lokaal warmteonweer. Dat is nog een beetje onzeker. Komende nacht opnieuw een plaknacht. Minima rond 22 graden. Ja, en morgen dan wordt het nog één keer zeer warm en tropisch, met temperaturen tussen de 31 en 35 graden. Met eerst veel zon en morgenavond kans op een aantal zware onweersbuien. Nou, zondag vallen meerdere pittige buien. Dan koelt het af naar 26 graden. En dan volgt een aangenaam koelere week. Volgende week is de hitte absoluut voorbij. 23 of 24 graden met geregeld zon en af en toe een kleine kans op een bui.
0: Steven, dankjewel. Tot over een uurtje. Het is nu opkomend tij. Hoogwater in Vlissingen om 9 voor 1. Laagwater vanavond 8 over 7. En de watertemperatuur de zee 22 graden. Oosterschelde bij de Plompe Toren 21. Aan de andere kant bij de Oesterdam 25. Grevelingenmeer, daar zie ik 26 graden. En het Veerse Meer op dit moment 27 graden.

0: Teddy Swims en Bad Dreams. Bliksemstart was het. Oranje vannacht tegen Tunesië. Versloeg Tunesië met 3-1 op het WK voetbal. Al na 2 minuten en 21 seconden stond Nederland met 1-0 voor. Dat kwam wel door een eigen doelpunt van Tunesië.
1: Dumfries scherpe voorzet, eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. Het eigen doelpunt van Skiri op de voorzet van Malen. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
0: Ja, er waren nog meer doelpunten. De andere werden gemaakt door Bropley en Jan-Paul van Hekken. Oranje is nu groepswinnaar. Neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. En dat is om 3 uur 's nachts, die wedstrijd, onze tijd. Na het verlies tegen Ivoorkust is Curaçao met Godfried Roemeratu uit Osuburg ook in de ploeg definitief uitgeschakeld op het WK. Het was voor het eerst dat dat land meedeed aan het WK, het kleinste land dat zich ooit kwalificeerde. Bondscoach Dick Advocaat vertrekt samen met zijn ploeg met opgeheven hoofd.
2: Geweldig wat dat ze het hebben mee mogen maken. Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. 3 uitwedstrijden, want ze hebben natuurlijk veel meer publiek dan wij. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
3: Ben je trots?
2: Op de spelers zonder meer, ja, en op het publiek ook.
0: Al dus de bondscoach Dick Advocaat. En dan Venezuela. Door de 2 aardbevingen daar zijn zeker 235 mensen omgekomen. Hebben de autoriteiten daar laten weten. Ook veel gewonden. Zeker 200 mensen zitten nog vast onder het puin. En de autoriteiten zijn bang dat het dodental nog fors zal oplopen. Die 2 bevingen die waren woensdag rond 6 uur 's avonds lokale tijd. Honderden gebouwen zijn ingestort in Venezuela. Zeker ook in Caracas. Ze zitten nog vast onder het puin. En de autoriteiten zijn bang dat het dodental nog fors zal oplopen. Die 2 bevingen die waren woensdag rond 6 uur 's avonds lokale tijd. Honderden gebouwen.

0: Zeeland.
1: Wanneer filmmaker Wouter Rutgers ontdekt dat zijn opa een schalkhaarder was, begint een persoonlijke zoektocht naar de waarheid. Een meeslepend verhaal over familie, geschiedenis en de impact van keuzes in oorlogstijd. Zondag in Zeedok, om 16:30.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: 22 juli, demodag scootmobielen.
3: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
5: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
8: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 19:30. Voetballer Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden heeft zijn allereerste doelpunt ooit gemaakt op een WK voetbal. Het was in de wedstrijd tegen Tunesië die Nederland met 3-1 won. En dit zei er zelf over.
9: Ja, zeker. Eerste goaltje voor het Nederlands elftal op een WK.
8: Nederland speelt in de nacht van maandag op dinsdag zijn eerste knock-out-wedstrijd tegen Marokko. De afgelopen wedstrijd werd natuurlijk ook gevolgd in Arnhem-Muiden.
10: JP is

0: Een van ons, als hij bij ons in de kantine loopt, maakt met iedereen een praatje. En we volgen JP met alles wat hij doet. Ja, schitterend.
1: En die andere Zeeuw op het WK, Godfried Roemeratu uit Oost-Soeburg, is uitgeschakeld met zijn ploeg van Curaçao. Roemeratu kwam alleen in de tweede wedstrijd op het veld. De provincie gaat ammoniak in de lucht meten. Het is een proef van 2 jaar met sensoren op de kop van Schouwen en bij de Manteling op Walcheren. En ook gebruikt de provincie satellietgegevens. De metingen moeten duidelijk maken of het lukt om rondom natuurgebieden minder stikstof uit te stoten. Die sensoren worden gemaakt door een bedrijf in Sint-Annaland. Zwembad De Spetter in Tolen gaat maandag voor ongeveer een week weer dicht. De speciale laag die op de tegels was aangebracht laat op sommige plekken los. Die coating moest juist voorkomen dat stukjes van de tegels vallen. De Spetter ging ook al pas weken later open dan gepland vanwege hetzelfde probleem met de tegels. In Middelburg is vannacht een auto uitgebrand aan de Weidouw-Dwarsstraat 2 in de wijk Douwendalen. Iets na 3 uur kwam de melding bij de brandweer en die had het vuur snel uit. De politie heeft mensen op straat gevraagd of zij verdachte dingen hebben gezien. Er waren ook veel mensen buiten door de voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal. En dan het weer. Het was de warmste nacht ooit gemeten op het weerstation in Vlissingen. Temperatuur zakte naar 24 graden en is nu weer aan het stijgen. In de landelijke ranglijst van warmste nachten staat deze nacht in Vlissingen op de 2e plek. En vandaag dan, opnieuw zon, een zwakke zuidoostenwind draait vanmiddag naar het westen en het wordt 34 tot 38 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Magda en de Munnik en het regen, zonnestralen op deze warme dag. Een dag waarop je misschien niks wil doen, of juist wel. Laat me dat vooral weten. Je kunt altijd even een appje sturen. 0118-499-999. Wat zijn de dingen die jou vandaag zoal bezighouden? Wat Arnhem-Muiden bezighoudt, natuurlijk de havendagen die bezig zijn, maar ook de voetbalwedstrijd van afgelopen nacht. 3-1, Nederland tegen Tunesië. Nederland won ook door dat doelpunt van Jan-Paul van Hekken. En Omroep Zeeland's Mischa Tromp was bij het feest in Arnhem-Muiden, want vannacht keken heel wat mensen samen naar die wedstrijd.
1: Voorzet en van Dijk. Boris van Belzen, een heel mooi petje op. En een hele mooie wedstrijd, denk ik, die je tot nu toe hebt gezien.
2: We zijn hier om Jan-Paul te supporten, natuurlijk. En een beetje de steun achter de rug te moeden. En we hopen natuurlijk dat Nederland zo ver mogelijk komt. En Jan-Paul ook.
1: Wat vind je nu, hoe hij tot nu toe speelt?
2: Ik vind hem een van de beste van Nederland. Tot nu toe Frenkie, JP en Gakpo vind ik de drie beste.
1: En dan natuurlijk de hamvraag, worden we wereldkampioen?
2: Ja, dat... Ik denk het wel. En Jan-Paul, de winnende goal.
3: Ja, ik vond het wel een mooie wedstrijd. Goed gespeeld. En de sfeer is ook goed hier. Ja. Echt op zijn RMU's.
1: Ja, want leg dat eens uit. Hoe is dat op zijn RMU's?
3: Nou ja, gezelligheid. Hè. Je kan het zien. Hey, gewoon lol. Ja.
1: En die eerste helft, dan gebeurt er nogal wat. Hè? Zeker die eerste minuten. Meteen die eerste twee doelpunten. Hoe, wat gebeurt er toen bij u?
3: De eerste was natuurlijk wel eigen doel natuurlijk. Hè?
1: Ja, maar die telt ook.
3: Ja. Ja, dat was fantastisch natuurlijk. Ja. Ja, dus ja. Er zit wel meer in hoor, van Nederland. Dus even afwachten nog.
4: Straks gaan ze de tweede helft 3-0, 4-0, dan klappen ze er overheen.
1: De rondom van Hekken is natuurlijk de laatste tijd ook wel het nieuws naar buiten gekomen. Een mooie transfer gemaakt. Maakt dat u als, ik neem aan dat u ook Arnhem-Muidenaar bent, nog extra trots?
4: Ja, zeker trots. Wij leven mee met JP. JP is een van ons. Als hij bij ons in de kantine loopt, maakt met iedereen een praatje. Hij is gewoon een van ons. En we volgen JP met alles dat hij doet. Ja, schitterend.
1: Ik sta hier tegenover een trotse supporter, zie ik al.
4: Zeker.
1: Maar de hamvraag is natuurlijk ook, wordt JP met Oranje natuurlijk ook wereldkampioen?
4: Ja, is wel te hopen, ja. Op het moment spelen ze goed en gewoon die lijn zo doortrekken en we gaan het zien, hè. Ja. Straks tegen Marokko, want Marokko gaat eraan.
1: Ja. Kijk, Johan Albers, gedeputeerd normaal, nu in een oranje t-shirt. Ja, de eerste helft net gezien, hoe was het?
5: Ja, trots. Trots natuurlijk op Jan-Paul, die het heel goed doet. Ja, en trots ook dat het hier zo in Arnhem-Muiden zo goed verloopt. Dus ook gedeputeerde sporters, daar genieten we van.
1: Ik zei net al tegen u, gedeputeerde normaal, hè? Dat is een andere setting dan nu. Ja, hoe is het nou voor u om naar zoiets te gaan?
5: Ja, heel leuk. Met vrienden, met dorpsgenoten samen geniet ik ook van. Maar morgen is gewoon weer het wekkertje vroeger om 9 uur in de vergadering. Maar wel met een oranje stropdas.
1: Is dat nog extra bakjes koffie morgenochtend of valt dat
5: wel
1: mee?
5: Er gaat wel een extra bakje koffie in, zeker.
1: Wat verwacht u nog van Hekken?
5: Ja, ik hoop, we krijgen echt wel wat corners mee. En dan zie ik hem echt wel lekker in het strafschopgebied bezig. Het zou wel heel mooi zijn als hij op deze avond of deze nacht nog een doelpuntje mee zou pikken.

Ja, ze riepen het er echt heel hard. Jouw bal van de hekken, jouw bal van de hekken. Nou, zijn broer, die bel ik over een uurtje eventjes in de Zeeland tot wakker. Die zit in Amerika en die zag ook hoe zijn broer op het veld dat doelpunt maakte.

0: individu.
1: George Ezra en Budapest. 12 minuten voor 8 is het. Ringrijden en chaise rijden, daar komt net nieuws over naar buiten. Die zijn nu immaterieel erfgoed. Het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland noemt vooral de samenwerking tussen mens en paard bijzonder. En ook dat ringrijders de hele dag betrokken blijven, van de eerste wedstrijd tot de finale. En dat maakt dan eigenlijk niet uit dat ze zelf de wedstrijd niet winnen. Nou ja, een beetje misschien wel. Maar ze blijven wel sportief en voor iedereen juichen. En het versieren van paarden en koetsjes is ook belangrijk voor die traditie, vindt het kenniscentrum. Dus ringrijden en chaise rijden zijn vanaf nu immaterieel erfgoed. Koning Charles gaat niet in Buckingham Palace wonen. Hij blijft in Clarence House, dat is een stukje verderop in Londen. Buckingham Palace blijft wel het hoofdkwartier van de Britse monarchie. Nou, dat grote paleis wordt al 8 jaar lang gerenoveerd. Vraag was ook of dan de koning terug zou keren daar. Nou, dat gaat hij dus niet doen. Andere koningen en koninginnen die woonden daar wel. Zoals Queen Elizabeth natuurlijk. Maar haar zoon die blijft in Clarence House wonen. En dan jouw berichten hier in Zeeland wordt wakker. Ik kreeg een berichtje van Michel Eindewegen. Die laat weten over de warmte. Van ja, het werken bij het distributie van onderdelen, dat gaat gewoon door. Ik ben op dit moment aan het lossen bij een klant. Werkt ze, Michel. Saartje laat weten dat wij, en dat zijn dan zij en haar man Herman, wij slapen en leven tussen twee ventilatoren. En dan is het wel uit te houden. En ik kreeg ook nog een berichtje van Bram de Wolf. Hij appte over een feestje vandaag en morgen in de Augustinuskerk in Middelburg, waar dat de rijkere orgel staat dat 250 jaar geleden in Axel is gebouwd, verhuisde naar Limburg en vorig jaar via een crowdfund weer naar Middelburg is gehaald. Bram, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Remco.
1: En dit weekend is wel bijzonder, want jullie hebben dat orgel extra mooi gemaakt.
2: Ja, nou, je zou kunnen zeggen dat we het compleet gemaakt hebben uiteindelijk. Dus er waren een aantal ornamenten die waren in de loop van de tijd, van de 250 jaar dat het orgel bestaat, die zijn zoek geraakt. En ja, omdat we dus in de Augustinuskerk gewoon heel veel ruimte over hadden boven de orgelkast, dachten we, ja, die moeten we er natuurlijk gewoon terug zien te vinden. We hebben ze niet gevonden, maar we hebben ze dus opnieuw laten bijmaken. En dat is prachtig gelukt.
1: En hoe zien die er dan uit, die ornamenten? Is dat iets groots of iets kleins?
2: Nou, kijk, het orgel zelf is klein. Tenminste, voor een orgel redelijk bescheiden. Je moet je voorstellen, het orgel heeft een middentoren. En op die middentoren staat een ensemble met instrumenten. Dat is een viool, een barok, hobo, strijkstok, een partituur en dan nog een marentak. En op de twee zijtorentjes staan twee, wat ze dan noemen, vlampotten. Dus dat zijn dan potten waar de suggestie wordt gewekt dat daar vlammen op branden.
1: Ja. En waarom wilden jullie dat zo graag terug hebben dan?
2: Nou ja, alles wat we gedaan hebben was er eigenlijk op gericht om het orgel gewoon helemaal authentiek terug te krijgen zoals het in Axel gestaan heeft. En dat is gelukt. Hè. Dus we hebben dat vorig jaar hebben we de proporties teruggebracht. Hè. Die orgelkast die was nogal geschandaliseerd, om het zo maar te zeggen. Nou, we hebben achterhaald hoe dat gezeten heeft. En het laatste wat dan wat we dan nog niet hadden, ja, dat waren die ornamenten.
1: En jullie vieren dat eigenlijk, hè, met dat festival van dit weekend, van vandaag en morgen, in de Augustinuskerk in Middelburg. En er gebeurt van alles. Vooral vanavond moet denk ik wel een mooi moment zijn. Om 8:00 het openingsconcert van het festival, waar die ornamenten dan ook te zien zijn voor het eerst.
2: Ja, dat gaat een heel bijzonder moment zijn. We hebben een concert waarbij het Belgische ensemble Psalentis zingt. Een vocaal ensemble, een vrouwenkoor. Echt een fantastische club, die hebben we vorig jaar ook gehad. André Poortvliet bespeelt het orgel en daar wordt muziek van Frescobaldi uitgevoerd. En daaraan voorafgaand wordt dus een toelichting gegeven door Barre Verkerken. Onze eigen Barre Verkerken, zeg ik dan altijd maar.
1: Uit Zeeland, hè?
2: Ja, uit Zeeraanse kerken. Die heeft die ornamenten die uit lindenhout zijn gesneden, die heeft hij fantastisch, daar meer dan fantastisch beschilderd. Jaap Geluk heeft ze gedeeltelijk verguld en dat is echt een heel mooi spektakel geworden, zo alles bij elkaar. Dus dat belooft wel wat.
1: Nou, dankjewel Bram de Wolf. Onthulling vandaag en dan vandaag en morgen dat festival derijkereorgel.nl voor alle informatie. Het Watersnoopmuseum doet een proef met een AI-persoon die je vragen kunt stellen over de ramp. Daar ga ik het straks over hebben, na het nieuws van 8:00.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Omroep Zeeland.
1: Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, kom dichtbij.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
4: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
9: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
13: Omroep Zeeland.
14: Michel Koenen met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
15: Jazeker, houden wij het vol.
16: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En even wat eten tussendoor. Hartstikke goed.
14: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. De laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dag Jaap.
10: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
10: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
10: Klopt.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen... zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop... zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
21: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
22: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
23: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
24: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
25: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
26: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
27: Goedemorgen, warme nacht, daar weet je zelf ook alles wel van. Maar ook een weerrecord. In Vlissingen werd het niet koeler dan 24 graden vannacht. De warmste nacht ooit in Vlissingen. Vandaag opnieuw zon, zwakke zuidoostenwind draait vanmiddag naar het westen. En het wordt 34 tot 38 graden. Bij het Watersnoopmuseum in Ouwekerk kun je praten met iemand die de ramp in Kruiningen heeft meegemaakt, maar die niet meer leeft. Het is wel een wonderlijk verhaal. Een kleinzoon wekt zijn opa als het ware weer tot leven. Die kleinzoon is straks aan de lijn. Dat is mooi. Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden heeft zijn eerste WK-doelpunt ooit gemaakt. Straks even bellen met broer Huib. En het is stikstofdag van vandaag. Het kabinet maakt bekend wat zij willen doen om de stikstofuitstoot tegen te gaan en te verminderen. De provincie Zeeland ondertussen gaat ammoniak in de lucht meten. Een proef van 2 jaar om te kijken of het hier lukt om rondom natuurgebieden minder stikstof uit te stoten. Omroep Zeeland op deze vrijdag. Van harte welkom.

0: Thomas Kitten en Whole Again op Omroep Zeeland op deze vrijdag. Als je wil weten hoe het is om de watersnoodramp van 1953 mee te maken, dan kun je dat vragen aan Jaap van der Peil, die niet meer leeft. En dat klinkt dan misschien een beetje gek, maar zijn kleinzoon werkt aan een AI-versie van Jaap. En die kun je dan alles vragen. Het Watersnoodmuseum in Ouwekerk test die AI-versie nu uit. Kleinzoon Arthur van der Torre, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Zeeland.
0: Ja, hoe kom je op het idee om je opa eigenlijk weer tot leven te wekken?
1: Ja, het is inderdaad, dat soort, ja, alle luisteraars zullen het beste weten, maar de watersnoodramp is op dit moment nog een zeer gevoelig onderwerp. Maar tegelijkertijd zijn die gesprekken gewoon heel belangrijk om te hebben. En vandaar, in het museum worden ook nog steeds overlevenden, dus ja, vrijwilligers uitgenodigd om deze gesprekken aan te gaan met mensen. Maar helaas, ja, zoals in het geval van mijn grootvader, ze overleven dus niet voor altijd. En daarom is het met AI zo boeiend om te kijken of we dat soort gesprekken kunnen, ja, immortaliseren met de hand van technologie.
0: Want eigenlijk wil je dus dat het verhaal van jouw opa bewaard blijft, dat wij ook zijn verhaal kunnen blijven horen. Waarom wil je dat? Waarom is dat voor jou belangrijk?
1: Bedoelt u voor mij persoonlijk of meer voor, laten we zeggen, maatschappelijk?
0: Nou, voor jou.
1: Juist. Nou, misschien dan inderdaad een beetje context over mij. Want ik ben Nederlander, maar ben in het buitenland opgegroeid, inderdaad. En dus in Luxemburg. En daar zo werd, ja, niet over de watersnoodramp geleerd. Dus vorige zomer, toen ik via mijn grootmoeder de getuigenis van mijn grootvader voor ogen kreeg, ja, dat heeft ongelooflijk indruk gemaakt. En toevallig was ik toen al op zoek naar een masterscriptie. Dus een project om aan te gaan. En toen ik dat las, wist ik gelijk dat ik het daarover wou doen. Ja, dus dat is van mij uit de reden, inderdaad.
0: En wat trof jou dan vooral in zijn verhaal, waardoor dacht jij van, ja, dit wil ik?
1: Ja, vooral, ja. De watersnoodramp is natuurlijk al een erg ongelooflijke gebeurtenis geweest. Van, ja, vooral van, je zou kunnen zeggen, een buitenlands perspectief is dat moeilijk te bevatten. Maar om dan tegelijkertijd achter te komen dat, ja, mijn grootvader, die ik mijn hele leven al gekend heb, dat meegemaakt heeft, dat ik daar niet van wist, dat is, ja.
0: Ja, dat lijkt me wonderlijk om dat inderdaad dan daar toch achter te komen. Jouw opa heeft de ramp meegemaakt trouwens in Kruiningen. Dan nu even naar wat er bij het Watersnoodmuseum nu wordt uitgetest. En het is nog een beetje een proefversie, hè? Maar staat er dan een beeldscherm waar ik jouw opa op zie? Of is er een hologram van jouw opa? Hoe ziet dat er dan uit?
1: Juist. Nou, het is waard om te noemen dat het voor nu nog experimenteel is. Dus wat ik nu zeg kan nog veranderen. Maar inderdaad, het is nu zo dat je een scherm voor je zult hebben met daarop mijn grootvader, dus Jaap, afgebeeld. Dat je iets in kunt geven in de vorm van spraak, misschien getypt, dat moeten we nog zien. En dat, ja, mijn grootvader dan op je antwoordt. Dus je kunt inderdaad vragen van, ja, kun je me vertellen over hoe het was de nacht tevoren of toen de dijken daadwerkelijk braken. Maar je kunt ook, ja, meer misschien kwetsbaar of emotionele vragen stellen van, ja, hoe was het voor u of hoe voelde u zich daarbij?
0: Ja, ja. En, dus als ik zeg bijvoorbeeld, voelde je je bang toen dat allemaal gebeurde? Ja. Dan geeft hij ook antwoord.
1: Ja, precies.
0: Wat apart, joh, om je grootvader op die manier te zien.
1: Ja, het is inderdaad, ik zie het zelf een beetje meer als een soort eerbetoon. Bijvoorbeeld, ja, net zoals mensen een schilderij zouden kunnen maken of een beeld zouden kunnen houden. Ja, ik ben toevallig meer van de technische kant. Dus dat is wat ik kan doen als eerbetoon.
0: Boeiend is het ook. Arthur van der Torre, dankjewel. Je bent er nog aan het sleutelen. Bij het Watersnoodmuseum in Ouwekerk kunnen sommige bezoekers dat ook uittesten. Mocht je naar het museum gaan ergens deze dagen, doe dat dan vooral eventjes, zodat Arthur daar weer mee aan de slag kan en de AI-versie van zijn opa, Jaap van der Peil, nog wat kan verbeteren. Ik ben zeer benieuwd als het klaar is. Wil ik absoluut zien hoe dat is om vragen te kunnen stellen aan jouw opa. Arthur van der Torre, dankjewel voor nu.

0: Taylor Swift, gezongen door, of niet, zij zingt. Taylor Swift, zij zingt Elizabeth Taylor. Volgens mij begint mijn gedachte een beetje door de warmte aangetast te worden. Stefan van der Grijzen, goedemorgen.
1: Remco, goedemorgen. Nou, dat is helemaal niet zo gek hoor.
0: Nee.
1: Ze zullen wel meer mensen hebben, denk ik.
0: Ja, joh. Want dit is wel dé vrijdag, hè, waar we de hele week eigenlijk al naar uitkijken.
1: Nou ja, naar uitkijken, dat weet ik niet zozeer. Oh. Voor de meteorologen is het wel een bijzondere dag. Maar ja, ik denk dat er eigenlijk heel veel mensen toch wel tegen opkijken deze dag. Want ja, na een bijzonder warme plaknacht met een recordhoge temperatuur van 24 graden in Vlissingen. Nog nooit eerder was het daar zo warm. En we hebben daar natuurlijk de afgelopen nachten al wat records gebroken. Nou ja, die temperaturen gaan vanmiddag volop stijgen. 34 tot 38 graden. Maar in steden met veel bebouwing zal de temperatuur vanmiddag zelfs rond de 40 graden liggen als we daar zouden gaan meten. Nou, volop zon, weinig wind, een hoge luchtvochtigheid en die hoge temperaturen die zorgen in Zeeland voor een code oranje voor extreme hitte. Buiten de provincie om is zelfs een weeralarm van kracht. Ja, in een deel van Zeeland, zeker het oostelijk deel van Zeeland, die komt ook gewoon aan die klassering in de loop van de dag, want de temperaturen gaan daar oplopen naar lokaal 38 graden. Het moet niet gekker worden. Nou, weinig wind nu. Vanmiddag dan gaat hij wel draaien naar het westen en dan krijgen we, ja, afkoeling wil ik haast zeggen, maar nog altijd tropische temperaturen dan. Dan zakken ze iets terug, maar het blijft gewoon bloedverziekend heet vandaag. Nou, vanavond op de meeste plaatsen droog. Er is een kleine kans op een lokaal warmteonweer, maar dat lijkt ten oosten van Zeeland te blijven. Komende nacht opnieuw een warme plaknacht. Temperaturen rond de 22 graden. En morgen wordt het nog één keer zeer warm, tropisch. Tussen de 31 en 35 graden, maar met eerst volop zon. Een kleine kans overdag op regen of onweersbui, maar vooral morgenavond een grotere kans op een paar zware regen- en onweersbuien. Nou, zondag wordt het allemaal nog wat minder warm, maar nog steeds zomer, 26, 27 graden met een paar pittige regen- en onweersbuien. En pas na het weekend kunnen we opgelucht ademhalen. Dan zakken de temperaturen terug naar 23 of 24 graden.
0: Stefan, dank je wel. Sterkte, want ik weet dat jij eigenlijk een hekel hebt aan dit soort temperaturen.
1: Ja, ik vind het verschrikkelijk, maar ja, ik wens iedereen eigenlijk vandaag veel sterkte.
0: Gaat lukken, joh. Hey, dank je wel. Opkomend tij met hoogwater in Vlissingen om 9:59. Laagwater vanavond om 7:08. Ik ga natuurlijk eventjes zwemmen straks ergens in een van de mooie Zeeuwse wateren die we hebben. De zee, 22 graden. Oosterschelde bij de Plompertoren, 21. Bij de Oesterdam, 25. Het Grevelingenmeer, daar zie ik dan weer 26 graden. En het Veersemeer, ja, dat is inderdaad een warme 27 graden op dit moment. Ik heb

0: De dijk en nergens goed voor. In Venezuela is het officiële dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. 235 doden zijn geteld. Wordt rekening gehouden dat dat gaat oplopen. Er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Over de omvang van de schade is nog weinig bekend. Duidelijk is wel dat Venezuela het niet aan kan, zegt correspondent Nina Jurna.
1: Venezuela is een land wat al heel lang in een humanitaire crisis verkeert. Er is een tekort aan ongeveer alles. En dus ook aan materiaal, aan hulpverleners, ziekenhuizen die niet goed functioneren. Dat is eigenlijk al jaren zo. Ja, en als je dan zo'n ramp krijgt van zo'n omvang, ja, dan kan het land dat gewoon niet aan. Het heeft de capaciteit niet.
0: En daarom is veel internationale hulp onderweg naar Venezuela. Ook Nederland stuurt een team dat zoekt naar overlevenden. Het aantal mensen dat zich bij een GGD laat testen op een SOA, seksueel overdraagbare aandoening, is opnieuw gedaald. Vorig jaar waren het er 147.000, daling van 8%, zegt het RIVM. De testcijfers bij huisartsen zijn er nog niet. Daar gaan de meeste mensen naartoe voor een test. In 17% van de gevallen werd een SOA vastgesteld, en dat is meer dan een jaar eerder. Gonorreu komt nog steeds het meest voor als geslachtsziekte. En dan het WK voetbal. Oranje heeft gewonnen afgelopen nacht in Kansas City met 3-1 van Tunesië. Na 7 minuten was het al 2-0. En in de tweede helft scoorde Jan-Paul van Eyken uit Arnhem-Muiden een hoekschop de 3-1 binnen. En daarmee is Nederland door naar de volgende ronde.
2: Wij gaan naar Mexico! We gaan naar Mexico! We gaan naar Mexico! We gaan naar Mexico!
0: Ja, dat gaan we zeker. In de stad Guadeloupe speelt Oranje de 16e finale tegen Marokko. En deze Mexicaan weet dat het wel eens gezellig kan worden.
3: Bring lots of tequila. Lots of tequila and then you guys will have a great time.
0: Oké, tequila staat al klaar. In elk geval, nieuws uit binnen-buitenland op Omroep Zeeland.

0: Thomas en Risk It All. Sylvia van de Hogehof, die appt me. Goedemorgen Remco, daar is toch wel weer iets om trots op te zijn als die Zeeuwse jongen, als bijna enige blonde jongen op dit WK-veld, te zien schitteren. En hoe? Zeker weten, Sylvia. Ze heeft het dan over Jan-Paul van Hekken uit Arnhemuiden, die zijn eerste treffer maakte op een WK. Straks bel ik eventjes met zijn broer Huip, die het ook allemaal zag gebeuren in Amerika. Sylvia schrijft ook, succes met deze warme dag. Gaat goed komen, toch in elk geval. Zeker als ik de tips van Linda van Ardenne misschien te harte neem. Zij laat weten, even lekker de polsen onder de koude kraan of een waterkruik vullen met koud water, alle overtollige lucht eruit laten, dan een uurtje in de vriezer voor het slapen gaan, dan in een kussensloop en lekker in je knieholtes in bed leggen. Had ik nog niet aan gedacht. Kan ik ook wel eens proberen. Het is nu 8:58.
1: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. Ringrijden en chaiserijden zijn nu immaterieel erfgoed. Het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland noemt vooral de samenwerking tussen mens en paard bijzonder. En dat ringrijders de hele dag betrokken blijven, van de eerste wedstrijd tot de finale. Het versieren van de paarden en koetsjes is ook belangrijk voor de traditie, vindt het kenniscentrum. De provincie gaat ammoniak in de lucht meten. Het is een proef van 2 jaar met sensoren op de kop van Schouwen en bij de manteling op Walcheren. En ook gebruikt de provincie satellietgegevens. De metingen moeten duidelijk maken of het lukt om rondom Zeeuwse natuurgebieden minder stikstof uit te stoten. De sensoren worden gemaakt door een bedrijf in Sint-Ammerland. Voetballer Jan-Paul van Hekken uit Arnhemuiden heeft zijn allereerste doelpunt ooit gemaakt op een WK voetbal. Dat was in de wedstrijd tegen Tunesië, die Nederland met 3-1 won. En dit zei hij er zelf over.
6: Ja, zeker. Eerste goaltje voor het Nederlands elftal op een WK. Dus
0: kan nog veel volgen misschien wel. Nederland speelt in de nacht van maandag op dinsdag zijn eerste knock-out wedstrijd. Dat is tegen Marokko. In Arnhemuiden werd de wedstrijd vannacht ook gevolgd.
7: JP is een van ons. Als hij bij ons in de kantine loopt, maakt met iedereen een praatje. We volgen JP met alles wat hij doet. Ja, schitterend.
0: En die andere Zeeuw op het WK, Godfried Roemeratu uit Oost-Soeburg, is uitgeschakeld met zijn ploeg van Curaçao. Roemeratu kwam alleen in de tweede wedstrijd op het veld. Zwembad De Spetter in Tholen gaat maandag voor ongeveer een week weer dicht. De speciale laag die op de tegels was aangebracht, laat op sommige plekken los. Die coating

0: Ik moest voorkomen dat stukjes van de tegels vallen. De sperter ging ook al pas weken later open dan gepland vanwege datzelfde probleem met die tegels. En het weer dan. Opnieuw zon. Een zwakke zuidoostenwind draait vanmiddag naar het westen en het wordt 34 tot 38 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker.

0: Misschien een beetje warm om zo dicht bij elkaar te staan. Maar goed, moet wel. Could I have this kiss forever? Whitney Houston en Enrique Iglesias. Op vrijdagochtend op Omroep Zeeland. WK voetbal met Jan-Paul van Hek uit Arnhem-Muiden. En zijn eerste doelpunt op een WK.
1: Van Hekken bij de eerste paal. Daarna nog aangeraakt. Nummer 3 voor het Nederlands elftal.
0: Dat is natuurlijk een mooi moment voor Jan-Paul zelf en voor zijn familie die erbij was in het stadion in Kansas City. Nou, eens eventjes bellen met de broer van Jan-Paul, Huib van Hekken. Goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Hoe is het daar bij jou?
2: Ja, momenteel gaat het hartstikke goed eigenlijk. We zijn net met de busje met alle familie zijn weer teruggekomen. En ik zie nu hier dat er een klein feestje aan de gang is, dus... Daar ga ik zo naartoe.
0: Eens eventjes die wedstrijd. Dit is eigenlijk wel het moment, hè, dat doelpunt.
3: Gakpo op het 5 meter gebied. En die valt erin dus. Van Hekken bij de eerste paal. Daarna nog aangeraakt. Nummer 3 voor het Nederlands elftal.
2: Nou, ik stond naast mijn broer Klaas. En we stonden allebei gigantisch te springen. En keken rond me heen. En ook de overige familieleden gingen eigenlijk helemaal uit hun plaat. Dus... Dat was hartstikke leuk.
0: En zelf zei hij dit erover.
4: Eerste goaltje voor het Nederlands elftal op een WK. Dus,
0: Hij klinkt zo onderkoeld.
2: Ja, nee, klopt. We hebben hem na de wedstrijd nog even gesproken. En hij moest ook een beetje lachen naar ons, zei hij. Ja, het is wel een beetje zoals hij is eigenlijk. Wel, van binnen is iedereen natuurlijk hartstikke blij. Het is hartstikke leuk.
0: Wat gaat er in zijn kopje rond, weet jij dat?
2: Nou, heel rustig en... Met die viering hebben we het natuurlijk al even gezien dat hij al iets zo'n vuistje maakte. Dus dat was hartstikke mooi. Maar ik denk gewoon dat hij vooral hartstikke blij is dat hij gewonnen heeft. En dat je dan nog je goal kan maken is natuurlijk helemaal hartstikke mooi.
0: Jij bent daar al wedstrijden achter elkaar om jouw broer te steunen. Hoe is dat voor jou om daarbij te zijn?
2: Ja, hartstikke leuk. Sowieso een WK meemaken is hartstikke leuk. Vorig jaar natuurlijk een paar wedstrijden voor het EK geweest in Duitsland. En... Nu nog een WK in Amerika en dat met je broer erbij, dat is natuurlijk heel bijzonder.
0: De Van Hekken Academy, hoe gaat het daarmee ondertussen?
2: Gaat goed, zeker. We houden het allemaal goed bij hier zo in Amerika. Dus af en toe een ochtendje, tenminste eigenlijk iedere ochtend zitten we wel even met z'n allen. Ja, verloopt positief eigenlijk.
0: Want wat is dat, de Van Hekken Academy?
2: Ja, dat... Japan is ooit, tenminste een tijd terug, op het idee gekomen om wat met z'n vieren te gaan beginnen. Ook voor de kinderen in Zeeland. Om daar toch wel een steentje aan bij te dragen. Dus we organiseren verschillende voetbalkampen. Voetbalclinics. Daarnaast geven we nog personal training. En ook is de bedoeling dat we op basisschool actief gaan zijn. Om daar sport en bewegen... voor de kinderen te verzorgen.
0: Dan kan dit doelpunt van Jan-Paul op het WK... ook wel een extra randje geven natuurlijk. Dat je kan zeggen tegen die kinderen op school... joh, kijk eens hoe ver je kunt komen.
2: Ja, dat kan zeker inderdaad. Maar dat idee hadden we toch wel over onze broer. Dus.
0: Huib, dank je wel. Geniet er nog van. Goeie vrucht terug naar huis. En doe Jan-Paul de groeten daar bij Zeeland. We zijn trots op hem.
2: Ja, kijk, is goed. Ik ga doorgeven en dank voor je belletje. En nog een fijne dag.

0: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Ik kreeg een foto van Robin Valentijn waarop ik hem zie samen met de schilder die bezig zijn om dat wisselhuisje in Capelle een mooie kleur te geven. De eerste Jip en Janneke afbeelding staat erop, zie ik. Hoe houden ze dat vol met deze hitte? Vooral is de verf er niet heel erg snel droog. Ga ik straks even aan ze vragen.
1: Op het strand, de camping of onderweg. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. 14 minuten voor 9 is het. PZC, maar ook andere kranten, andere media, die schrijven over de wedstrijd van afgelopen nacht. 3-1 voor Nederland tegen Tunesië. Gaan door, we gaan door naar de volgende ronde. Voetbalwedstrijd tegen Marokko. PZC is in Middelburg geweest. Verslag net op hun website van veel mensen die daar buiten, want het was lekker weer, naar een groot scherm zitten te kijken. Het was broeierig, maar het was mooi, begrijp ik in elk geval uit dat verhaal. Nou, op heel veel plekken natuurlijk is gekeken naar die voetbalwedstrijd. De wereldberoemde thrillerschrijver MJ Arledge is morgen in Goes. Bij boekhandel Het Paard van Troje gaat hij zijn nieuwe boek signeren. 14e deel is dat van de Helen Grace-serie. Speelt in Nederland, en dat is dan wel weer opvallend, dat die buitenlandse schrijver de thriller naar Nederland brengt. Komt ook terecht in de criminaliteit van de haven. Ben benieuwd of Zeeland dan ook nog een rol speelt in dat boek. Nou, morgen kun je het aan hem vragen aan Arledge. Hij is dan in Goes van 2 tot 3. En ik zag het bericht over Meeuw Jantje. Die heeft verbrande pootjes. Misschien ken je Meeuw Jantje wel uit ons verhaal van vorig jaar over de meeuw die elk jaar weer naar hetzelfde strandhuisje gaat bij Dishoek, omdat hij daar eten krijgt. Dierenwelzijn Zeeland hoorde dat de meeuw op het strand moeite had met opvliegen. Ze zijn gaan kijken en troffen Jan met pijnlijke flappers. Waarschijnlijk door de hete daken waar hij op heeft gestaan. Maar ze hebben Jantje naar de Mikken gebracht in Middelburg, naar de vogelopvang. En daar wordt hij dan natuurlijk goed verzorgd om uiteindelijk weer los te laten. Hoe is het ondertussen in Capelle bij dat wisselhuisje bij het station Capelle-Biezelingen? Afgelopen dinsdag zijn ze begonnen met het beschilderen van dat grijze huisje. Het moest allemaal veel leuker gaan worden. Robin Valentijn, goedemorgen. Robin Valentijn, goedemorgen.
1: Ja, daar ben je. Goedemorgen. Goedemorgen, Remco. Ja.
0: Ik denk dat de verf wel wil drogen. Met dit weer.
1: Het is wel een dingetje met dat warme weer. Maar het is gelukt.
0: Ja, wat is gelukt? Want je bent nog niet klaar. Waar zitten jullie op dit moment?
1: We hebben één kant is af. De gele kant is af, zeg maar. Het treintrafreel. En nu zijn we aan de voorkant bezig. We draaien een beetje met het zonnetje mee. En dan tot we het niet meer volhouden. En dan gaan we weer 's avonds of de volgende dag verder.
0: Ja, dat ben jij dan samen met Gajan de Munk. Dat is de man die het samen met jou doet, hè? Welke reacties krijg je van mensen die er langs lopen?
1: Oh, dat is echt heel veel. Dat is, iedereen stopt en maakt foto's. En kinderen achter bij moeders zeggen: hé, je hebt een Janneke en Takkie. En ze zijn allemaal zo enthousiast. En we hebben ook al ontdekt dat het een soort fotoshoothuisje wordt.
0: Oh.
1: Dan gaan ze ervoor staan, weet je wel, net als echt een eyecatcher. Dan gaan ze er echt voor staan, foto. En dan weet je dat je in Capelle bent geweest, zoiets.
0: Ja, maar dan moet er eigenlijk ook misschien een bordje bij van: groeten uit Capelle of zo.
1: Ja, dat zou misschien een idee wezen. Het is echt, de mensen zijn zo enthousiast. Dat is echt ongelooflijk.
0: Leuk is dat.
1: Allemaal toeteren en
0: eerder deze week zei je: mensen lusten wel een gebakje.
1: We zijn zo verwend. Druiven, ijs. We hebben appelpunten gehad. We hebben ijskoffie gehad. Iedereen kon wat brengen. Dat is echt ongelooflijk.
0: Goed zo. Vandaag nog, totdat jullie het beu zijn vanwege de hitte. Wanneer is het af? Heb je al enig idee wanneer jullie echt klaar zijn met het huisje?
1: Vandaag vrijdag. En ik denk dat morgen ook nog wel gaan doorgaan. En dan moet er nog een coating op. En dat wordt misschien wel van het weekend of anders na het weekend. Maar dat moeten we even. Dat ligt aan Gajan. Dan moeten we even kijken wat zijn agenda is. Maar we proberen het wel af te krijgen van het weekend.
0: Ik laat je weer gaan. Ga gauw weer schilderen die mooie taferelen van Jip en Janneke op dat saaie wisselhuisje dat nu niet meer saai is. Robin Valentijn, dankjewel. Gajan de Munk, de kunstenaar, die is er ook bij. En je kunt ze gewoon aanspreken als je wil foto's maken. En dat doen heel veel mensen. Leuk trouwens.

Emma Heesters en Rolf Sanchez en Contigo. Op deze warme dag. Irene Duinen uit Schravenpolder, Epme. Onze dochter is vandaag 51 jaar. Toen ze geboren werd in 1975, was het ook heet. Herinneringen komen boven. Ik wens je een fijne dag, goed weekend. Blijf lekker bij de radio bij Omroep Zeeland. We zijn er de hele dag. En straks veel plezier bij Elsa. En goedemorgen Zeeland.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Omroep Zeeland.
2: Wat voor weer is het in Zeeland? Bekijk het altijd en overal via de Omroep Zeeland-app. Download hem nu. Omroep Zeeland komt dichtbij.
3: Meer aandacht voor jouw bedrijf, winkel of product? Kijk op adverteren.inzeeland.nl.
4: Hey ondernemer. Grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
5: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
6: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
7: 22 juli, demodag scootmobielen.
8: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
6: E-foilen, lessen en cursussen. Kijk alvast op waveandwheels.com.
9: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
13: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
14: Is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
15: Omroep Zeeland.
16: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
17: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is in Nederland willen blijven.
16: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
18: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
16: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0-verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
19: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen.
0: Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
16: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
19: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
20: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
21: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
22: 22 juli, demodag scootmobielen.
23: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
24: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
25: ANWB en gaan.
26: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
27: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
28: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
29: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
30: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
31: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
30: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
31: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
32: Omroep Zeeland.
33: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Heer.

0: Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. Goedemorgen, welkom bij Goedemorgen Zeeland. We gaan er een zonnige ochtend van maken. Nou, dat kost niet zo heel veel moeite, denk ik, als ik naar buiten kijk. Ik ben maar in mijn eentje, want Veerle is wel aan het werk. Maar ja, daar moeten altijd wat museums en gehuchte buurtschapjes opgenomen worden. Dus zij is vanochtend op pad. Ja, daarna niet meer, want dan wordt het echt te warm. We houden met z'n allen natuurlijk gewoon ons hoofd koel. Je kunt wel reageren de hele ochtend via 0118-4999-99. Je mag bellen, je mag appen. En ja, er zijn heel veel reacties binnengekomen toch op wat we met de zomerspelen gaan doen. En ook heel veel ideeën. En die zijn nog steeds welkom. Dus is er iets leuks in jouw dorp? Het kan een evenement zijn, maar ook iets wat gewoon er altijd is. En waarvan je denkt van nou, dat is nou eens leuk als ze daarna komen kijken. Laat dit even weten via 0118-4999-99.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op de dag van vandaag, 26 juni, in de geschiedenis. Eens even kijken, in 1973 spreekt John F. Kennedy tijdens een toespraak in West-Berlijn de beroemde woorden: "All free men, wherever you may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, ich bin ein Berliner." Nou, dat ich bin ein Berliner, ja, dat hoor je nog wel eens in toespraken aangehaald worden. Verder was er op 26 juni, ja, heel lang geleden, 1321, was de eerste steenlegging van de Domtoren in Utrecht. Belgische vrouwen stemmen voor de eerste keer bij de parlementsverkiezingen in 1949. Nederlandse vrouwen mogen dat dan nog helemaal niet. En in 1974 wordt de barcode ingevoerd. In 1977 is het laatste concert van Elvis Presley op 26 juni. Hij overleed in augustus van dat jaar. En 26 juni 1986, een belangrijke datum voor Zeeland, want toen werd de laatste schuifdeur van de Oosterscheldekering geplaatst.

Chris Isaak en Blue Hotel. En deze Amerikaanse zanger wordt 70 jaar vandaag. Nou, ik heb een hele lange lijst jarigen, dus ik vlieg er even doorheen. Alexia, de tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima, wordt vandaag 21. Carlo Bossart wordt 57. Mick Jones, dat is de gitarist en zanger van The Clash, die wordt 71. Tony Willet, de zangeres van Pussycat, je weet wel, die band uit Limburg, 73 wordt ze. Bram Moskowitz, die blaast vandaag 66 kaarsjes uit. Kees Jansma, de sportpresentator, wordt 79. Foppe de Haan, 83. En Henk van der Meijden, de Nederlandse journalist en theaterproducent, wordt 89. En dan hebben we nog Ariana Grande, de Amerikaanse zangeres. Zij wordt vandaag 33.

0: Ed Sheeran en Sapphire. En ondertussen is Remco aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. Ringrijden en chaiserijden zijn nu immaterieel erfgoed. Het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland vindt vooral de samenwerking tussen mens en paard bijzonder en dat ringrijders de hele dag betrokken blijven, van de eerste wedstrijd tot de finale. Het versieren van de paarden en de koetsjes is ook belangrijk voor de traditie, vindt dat kenniscentrum. De provincie gaat ammoniak in de lucht meten. Het is een proef van 2 jaar met sensoren op de kop van Schouwen en bij de manteling op Walcheren. En ook gebruikt de provincie satellietgegevens. De metingen moeten duidelijk maken of het lukt om rondom Zeeuwse natuurgebieden minder stikstof uit te stoten. Die proef hoort bij de Zeeuwse aanpak van stikstof. Het kabinet komt vandaag met zijn eigen plannen om stikstof terug te dringen. Het Watersnoodmuseum in Ouwekerk test een AI-versie uit van een man die in Kruiningen de watersnoodramp van 1953 meemaakte. Het is een idee van kleinzoon Arthur van der Torre, die nog maar pas geleden hoorde dat zijn overleden opa Jaap van der Peil de ramp meemaakte. Met AI wekt hij hem tot leven, zodat bezoekers vragen kunnen stellen.
3: Je kunt inderdaad vragen van, ja, kun je me vertellen of hoe het was de nacht tevoren of toen de dijken daadwerkelijk braken. Maar je kunt ook, ja, meer misschien kwetsbaar of emotionele vragen stellen van, ja, hoe was het voor u of hoe voelde u zich daarbij?
2: In het museum staat nu een proefopstelling met een beeldscherm hoe de uiteindelijke AI-versie van opa Jaap eruit komt te zien en of hij bijvoorbeeld een hologram wordt, dat is nu nog niet duidelijk. En het was de warmste nacht ooit gemeten op het weerstation in Vlissingen. De temperatuur zakte naar 24 graden, ondertussen stijgt die alweer. In de landelijke ranglijst van warme nachten staat deze nacht in Vlissingen op de 2e plek. En verder vandaag dan zon met een zwakke zuidoostenwind, die draait vanmiddag naar het westen en het wordt 34 tot 38 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Max en Andy Grammer en The Thing I Love. En wij spelen ons spelletje Wat Is't? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Ja, oh, ik denk al, ja, morgen is de verloting van die Omroep Zeeland sokken. Daar moet je nou even niet aan denken. Maar straks ben je er misschien weer blij mee. De vraag van vandaag gaat over immaterieel erfgoed. Want wij als provincie Zeeland hebben er immaterieel erfgoed bij. Om wat gaat het? 0118-4999-99. Dus immaterieel erfgoed. Ik dacht eigenlijk dat dat al lang zo was, maar goed. Om wat gaat het precies? En je, nou, het zijn er twee, maar als je er eentje weet, dan is het ook al goed.

0: Michael Jackson en Remember the Time. Immaterieel erfgoed in Zeeland. Dick, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat hebben we erbij gekregen?
1: Ringsteken en chaiserijen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Weet je, Dick, ik dacht eigenlijk dat hoort toch al zo lang bij Zeeland.
1: Ja, uiteindelijk wel.
0: Ja, maar nu is het pas officieel, hè?
1: Ja, ik vind het ook mooi om te zien altijd. Vooral die dat ringsteken met die zware paarden, hè, met die bouwen.
0: Ja. Maar dat chaiserijden vind ik toch ook wel leuk, hoor?
1: Ja, dat is wel leuk om te zien. Maar dan, die kracht die van die paarden afkomt als ze gang gaan zetten.
0: Ja. Dat je het echt zo in de grond voelt trillen.
1: Ja, dat is prachtig mooi.
0: Ja. Is dat bij jou ook op Ouderkerk?
1: Nee, dat hebben wij hier niet.
0: Nee, dat is meer op Walcheren, denk ik, hè?
1: Ja, het is eigenlijk meer op Walcheren. Ja. Ik heb vroeger wel eens gezien als die boeren, ja, dan heb ik het over eind jaren 50, dat die boeren, dan waren ze bieten aan het rooien en dan hadden ze een wagentje met bieten van, ja, 2,5, 3 ton, trekken ervoor. Die reed er mee naar voren, ik kwam niet verder. Trekker weg, 2 paarden ervoor en die trok het naar de weg.
0: En dan lukte het wel?
1: Dan lukte het wel. Ja. Dat ben ik nooit vergeten. Dat vond ik wel zo mooi. Dan die spieren van die paarden, die zag je gewoon trillen dan achter.
0: Ja. Ga je dan wel eens bij jullie naar de stro kijken?
1: Ja, af en toe wel, ja.
0: En wat bedoel, dat zijn ook die hele grote toch, hè?
1: Ja, de meeste wel. Ja, ik vind het eigenlijk het mooiste als het alleen met die grote is.
0: Ja.
1: Met die trekpaarden van, ja. Zo is het ook ontstaan natuurlijk vroeger, dan waren alleen die trekpaarden.
0: Ja. Precies, ja. Nou, Dick, jij doet mee in de verloting voor een paar lekkere sokken, dus blijf even aan de lijn.
1: Nou, dat kan ze wel gebruiken, denk ik, maar...
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al net keer gelezen.

0: sneller en laat het licht nog even aan. Willy uit Terneuzen vertrekt dit weekend naar Amerika en Mexico voor het WK voetbal. En dat doet hij samen met zijn zoon en zijn vriend Bas. Willy, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elga.
0: Jullie, ja, jij hebt vannacht natuurlijk ook gekeken.
1: Ja, ik heb gekeken bij Carlos Eze Café in de Café de Rijnvaart. Dat is voor hen samen met Max van Pienbroek.
0: Dus je zit nog met een beetje kleine oogjes.
1: Ja, maar dat is niet erg hoor.
0: Voor welke wedstrijden hebben jullie kaarten?
1: Nou, ik zelf heb kaarten voor de 16e finale in Mexico. De 8e finale. De kwartfinale en de halve finale. En mijn zoon, die komt iets later. Die komt 7, 8 juli. En die heeft de kwartfinale en de halve finale.
0: Oh ja, en zitten jullie dan wel bij elkaar? Of zit hij dan gewoon op een heel andere plek?
1: Nee, we zitten bij elkaar.
0: Oh, dat dan weer wel. Ja. En moet je veel heen en weer reizen?
1: Dat weten we niet. Stel me voor, we winnen van Marokko. Dan moeten we naar Houston. En ja, dat is dan 730 kilometer verderop.
0: Oh ja, Willy, ik had er helemaal nog niet bij stilgestaan. Dat weet je natuurlijk nog niet.
1: Volgens het schema weet je dat wel. Maar pak 24 uur geleden wist je dat nog niet natuurlijk.
0: Nee, dus dat is waar.
1: Ja, ik heb wel gegokt om eerder te boeken. De vliegreis. En ik heb gegokt dat Nederland eerst in verband met de stijgende kosten na de wedstrijd van gisteren.
0: Dat is heel slim bekeken, toch?
1: Ja, dat kost. Ik moet natuurlijk voor alle vier betalen. Dus dat is veel geld.
0: Ja, ja, ja. Want is het zo dat echt heel veel stijgt?
1: Ja. Ja, ja, ja, ik heb nog niet gekeken, maar mijn ervaring is dat het heel veel stijgt. Want ja, ze weten daar toch gaan.
0: Ja, ja, ja, je kunt niet anders, hè?
1: Nee.
0: In dit geval, het is niet een kwestie van even een auto huren.
1: Nee. En de prijs van de hotels reuze mee. En bij Bianca, Freek en ik, die vliegen zondag om 11:15 morgens vliegen we van Parijs naar Monterrey. In Mexico.
0: Ja, ja, ja, je hebt het echt helemaal uitgekiend van je moet wel eerst in Parijs zien te komen natuurlijk.
1: Ja, ik heb een hele goede vriend, dat is Max van Pienbroek, en die wil me brengen. En dan heb ik nog een vriend, Lieve Bakker, en die ga ik zomaar even bezoeken. En een van de twee die gaat ons brengen.
0: Zo, dat zijn wel vrienden met een gouden randje, toch?
1: Ja, zeker weten. Zeker weten.
0: Zijn jullie volgen Oranje elke keer weer, hè? Maar heb jij ooit zoveel moeten reizen?
1: In Brazilië met Max, Carlo en Peter. Er was ook best wel veel reizen. Maar dan ging je van Porto Alegre. Dan vlogen we de volgende dag naar Rio de Janeiro. Daar gingen we leuke dingen doen. Een beetje vakantie dingen bekijken. Ik ken dat wel.
0: Ja, ja. Als je er toch bent.
1: Naar een andere grote stad. Helemaal naar het zuiden weer terug.
0: Oh, toch ook, ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, Brazilië is ook een enorm land, hè?
1: Ja, en toen hadden we gingen we de volgende ronde, omdat we eerst waren, moesten we tegen Mexico. En dat was 3000 kilometer naar boven.
0: Oh ja. Ja, dus ja, ik bedoel, nu is het Mexico, Amerika. Dat ligt er maar net aan waar je bent. Oh, hoe ver dat dan weer van elkaar is, hè?
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Maar het is allemaal fantastisch, want wij alle drie of alle vier zijn nog nooit in Mexico geweest. Het lijkt me fantastisch.
0: Ja, ja, ja. Zee, en jij hebt dus kaarten tot en met de halve finale.
1: Ja, maar dat zijn digitale kaarten. En wat wil ik daarmee zeggen? Stel je voor, Marokko die wint van ons. We zijn uitgeschakeld. Dan krijg ik netjes mijn geld terug. Want ik heb geen recht meer op de volgende wedstrijd.
0: Oh, je mag er alleen naartoe als jouw land doorgaat.
1: Vroeger kreeg je een papiertje. Dat was een omwisselbiljet. Maar nu is het allemaal digitaal. En dan dan kan je hoe verder met de vakantie. Wij willen heel graag naar Californië. En dat is plan B.
0: Ja, ja, ja. Zeg, en Willy, als Oranje toch naar de finale gaat, hè, blijf jij dan of ga je dan toch maar naar huis? Want daar heb je geen kaarten voor, hè?
1: Nee, dat is een hele goede vraag, Elsa. dat weet ik niet.
0: Dat zie je tegen die tijd wel.
1: Ik denk dat we, even kijken, dat is 19, 18, 17. Ik denk dat we toch wel 16, 17 juli weer in Terneuzen zijn.
0: Oh ja, ja, ja. Maar dan kun je allicht ergens in een café. Of wie weet, op de markt of zo. Dan zullen ze het. Ik bedoel, als het dan echt zover komt, dan staat heel Nederland op zijn kop. Hè? Dus dan kun je allicht wel ergens groot kijken.
1: Ja. Maar ik, als we het over voetbal nu gaan hebben, zie ik het een beetje zwaar hoofd in.
0: Ja?
1: Ja, ik denk dat Marokko is heel sterk. En onze verdediging die vecht toch niet zo goed. Aanval, middenveld is fantastisch. Maar onze verdediging, dat is toch een beetje... Vooral bij stilstaande momenten, corners, vrije trappen.
0: Willy, ik wil het eigenlijk gewoon niet horen.
1: Nou, ik ben nogal een realist, weet je, Elke.
0: Het is waar. Maar ik wens jou in ieder geval goede reis, goede reizen. En voor jullie allemaal heel veel plezier.
1: Dankjewel hoor.

0: Robbie Williams en Come On Don. Graag tot zo.
1: Thuis.
2: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: 22 juli, demodag, scootmobielen.
2: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
10: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
11: Hé, het licht doet het niet.
12: Ik heb geen bereik.
13: Hebben we nog wel water?
14: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep, 89 cent. Ja, echt.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland, de drie noordelijke provincies, geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de twee winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
18: Je hebt je eigen manier van doen.
1: Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
12: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
13: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
12: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
13: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Renew.
19: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
20: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
22: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
23: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
22: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
23: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: Omroep Zeeland.
16: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: en Pharrell Williams en Get Lucky. Goedemorgen, welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio en je kunt natuurlijk meekijken online of via je tv. En reageren kan ook, dat doe je dan via 0118-4999-99. Mag je zelf kiezen of je wil bellen of appen.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Rondé was dit en How Do I Feel? Doris Schillings maakte een audiodocumentaire over de bijzondere relatie tussen mens en hond. Troostdieren. En ze werd daarmee genomineerd voor de NTR Podcastprijs 2026. Doris, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dan moet je zelf wel een hondenmens zijn.
1: Ik ben zeker een hondenmens, ja. Ik hou enorm van honden. Ik heb zelf ook een hond.
0: En hoe heb jij dit onderzoek omgezet in een podcast?
1: Nou, omdat ik best wel veel ervaring of best wel veel met honden heb gewerkt. En veel mensen hun honden pasten en zo. En mijn fascinatie voor honden is eigenlijk doorgestroomd naar de vraag, hebben die honden eigenlijk wel genoeg vrijheid in de 21ste eeuw? Nu wij best wel binnen mensen zijn geworden met vaste banen en strakke tijden en zo, kunnen die honden dan nog wel een beetje een hondenleven leven?
0: Ja, die honden die moeten heel veel ook binnen zitten daardoor.
1: Ja, ze moeten zich erg aanpassen naar ons ritme.
0: Ja, je hebt zelf jarenlang gewerkt bij hondenpension Melishoeve in Melis-Kerken. Ja, en in een hondenpension zit een hond natuurlijk ook in een hok.
1: Ja, dat klopt. Het is ook niet de meest ideale omgeving van een hond natuurlijk. Maar ik heb wel veel geleerd in die omgeving hoe honden met elkaar communiceren en naar ons en naar de baas en hoe je merkt dat een hond gestrest is bijvoorbeeld. Dus dat was wel heel leerzaam. Maar inderdaad, zo'n dierenpension is natuurlijk niet waar je hond het liefste is natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, je ziet wel eens mensen op een klein flatje met heel grote honden. Ben je erachter gekomen of honden gelukkiger zijn als ze veel naar buiten kunnen? Of denk je dat een hond gewoon met een goede baas het altijd wel naar zijn zin heeft?
1: Nou, dat is moeilijk om zo plat te zeggen. Er zit natuurlijk heel veel nuance in. Maar een hond die komt natuurlijk van buiten. De wolven leven natuurlijk ook buiten. Dus zo'n hond wil natuurlijk gewoon heel veel snuffelen en een beetje dwalen en zo. En als je dan heel veel binnen zit, nou, dat is gewoon niet zo stimulerend voor een hond. Maar de hond houdt dan ook weer heel veel van de mens, net zoals wij heel veel van honden houden. Dus ze vinden het juist ook wel heel fijn om met de baas te zijn.
0: Ja. Doris, wat vind je van de erkenning dat je genomineerd bent?
1: Ja, dat vind ik een hele eer. Dat vind ik een heel groot compliment. En leuk om te horen dat mensen het werk wat ik maak waarderen.
0: Loop je sinds je het weet alleen maar met een grote grijns?
1: Nou, toen ik het net hoorde, toen had ik wel echt dat ik de hele dag moest lachen. Dat was erg leuk, ja.
0: Ja. En wanneer weet je meer?
1: Ergens in september, uit mijn hoofd 15 september, dan is de uitslag. Dan worden de prijzen uitgereikt. En dan weet ik of ik de publieksprijs of de juryprijs heb gewonnen of niet.
0: Nou, in elk geval kun je tot september dus met die grijns lopen, hè?
1: Ja, dat is wel heel erg leuk.
0: Kunnen we jou nog helpen door te stemmen op bijvoorbeeld de publieksprijs?
1: Ja, dat kan. Je kan stemmen via nporadio1.nl/NTR podcastprijs 2026. En als je denkt, dat is een hele lange link, dan kan je ook naar dorisschillings.nl/troostdieren.
0: Oké, dat lijkt me makkelijker. En als je nou denkt, ja, dat ging me echt te snel en ik wil best wel even stemmen op Doris, dan mag je even een appje sturen. 0118-499999. Krijg je van mij meteen de app terug. Doris, ik hoop dat we jou heel blij in september aan de lijn hebben.
1: Ja, dat hoop ik ook. Dankjewel.
0: Doris Schillings, genomineerd dus met haar bijzondere podcast.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Joe Cocker en You Are So Beautiful. En ondertussen is Carlijn aangeschoven.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Voor het Zeeuwse nieuws. Carlijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ringrijden en chaiserijden zijn nu immaterieel erfgoed. Het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland vindt vooral de samenwerking tussen mens en paard bijzonder. En dat ringrijders de hele dag betrokken blijven, van de eerste wedstrijd tot de finale. Het versieren van de paarden en koetsjes is ook belangrijk voor de traditie, vindt het kenniscentrum. In de rechtbank in Breda gaat de zaak tegen de drie directeuren van Bulk Terminal verder. Het is de vierde dag van het proces. De directeuren worden verdacht van jarenlange drugsmokkel, valsheid in geschriften en het vormen van een criminele organisatie. Hoewel vanwege de hitte verschillende rechtszaken in het land niet doorgaan, gaat deze zaak gewoon verder. Wel is er aandacht voor de warmte, zo worden er mogelijk extra pauzes in gelast. De provincie gaat ammoniak in de lucht meten. Het is een proef van 2 jaar met sensoren op de kop van Schouwen en bij de manteling op Walcheren. Ook gebruikt de provincie satellietgegevens. De metingen moeten duidelijk maken of het lukt om rondom natuurgebieden minder stikstof uit te stoten. De proef hoort bij de Zeeuwse aanpak van stikstof. Het kabinet komt vandaag met zijn eigen plannen om stikstof terug te dringen. En het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk test een AI-versie uit van een man die in Kruiningen de watersnoodramp van 1953 meemaakte. Het is een idee van kleinzoon Arthur van der Torre, die nog maar pas geleden hoorde dat zijn overleden opa Jaap van der Pel de ramp meemaakte. Met AI wekt hij hem tot leven, zodat bezoekers vragen kunnen stellen.
3: Je kunt inderdaad vragen van, ja, kun je me vertellen of hoe het was de nacht tevoren of toen de dijken daadwerkelijk braken, maar je kunt ook, ja, meer misschien kwetsbare of emotionele vragen stellen van, ja, hoe was het voor u of hoe voelde u zich daarbij?
2: In het museum staat nu een proefopstelling met een beeldscherm. Hoe de AI-versie van opa Jaap er uiteindelijk uitziet en of hij bijvoorbeeld een hologram wordt, is nog niet duidelijk. Het weer nog. Na een recordwarme nacht volgt een extreem warme dag waarbij tropische temperaturen worden gehaald tussen de 34 en 38 graden. Het voelt drukkend en benauwd aan. In Zeeland geldt code oranje vanwege de hitte. Vanmiddag draait de wind naar het westen en koelt het iets af. Kijk voor meer nieuws en ook het weer in onze app of op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Twente. En kan je me zien? We zijn toe aan onze artiest van de week. Muzikaal cabaret duo Jentel en de Boer is niet meer weg te denken uit de Nederlandse cabaret- en theaterwereld. Jentel Schieman, afkomstig uit Kruiningen, en Christine de Boer gaan nog dit seizoen en volgend seizoen langs de theaters met de voorstelling Rekhalzen. En die voorstelling is genomineerd voor Theaterprijs Polifinario. En er komt ook nog eens een nieuw album aan. En daarvan is vandaag de eerste single verschenen met de verrassende titel Beloofde Cadeaus. Hallo Jentel.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Wat een grote opsomming van successen, hè?
1: Ja, ik hoor het en ik denk, jeetje, gaat het allemaal over ons? Maar dat klopt inderdaad. Ja, het is, we hebben toevallig wel vandaag even vakantie. Dus we hebben nog heel veel in het vooruitzicht. Maar nu, we hebben ook heel veel gedaan, heel veel opgetreden. En nu dus een nieuwe single.
0: En vakantie is echt vakantie? Of,
1: ja.
0: Of popt er dan toch wel eens iets in je hoofd op dat je denkt, nou, dat moet ik even opschrijven?
1: Nou, dat sowieso. Maar eigenlijk zouden we vanavond spelen in Groningen. Maar door de hitte is het helaas gecanceld. Dus eigenlijk onverwacht hebben we ineens, is de zomervakantie ineens begonnen.
0: Oh ja, ja. Te warm, ja. In de zaal?
1: Ja, te warm in de zaal. Eigenlijk zouden we 3 keer staan en gisteren ging het wel door, maar toen was het al op het randje. Dus toen was het al eigenlijk te heet.
0: Ja, dus zowel voor het publiek als voor jullie zelf.
1: Ja, ja, dus het is eigenlijk niet verantwoord om het door te laten gaan vanavond. Nee. Dus ja, ineens hebben we vakantie.
0: Ja, dan moet je er ook maar weer het beste van maken, hè?
1: Ja, ja, echt. Ja.
0: Nou is de voorstelling Rekhalzen een zoektocht naar het vermogen om te dromen. Veel mensen die hem gezien hebben, die weten dat al. Maar hoe zou jij de voorstelling zelf omschrijven?
1: Ja, onze voorstelling gaat eigenlijk over van tot hier heb ik gedroomd. Alles waar we ooit over droomden is uitgekomen. We hebben een gezin, onze ouders leven nog. Maar wat nu verder? Hoe ga je eigenlijk dromen over de volgende helft van je leven? En ook over, ja, hoe je droomt in de wereld, hoe die nu is. En dat is onze zoektocht daarin. En het zijn heel veel liedjes. Het gaat over ons leven nu en hoe we verder kijken. Ja, dat.
0: En, met en heb je zelf kanten. Nog oude dromen die je in al die jaren nooit uitgevoerd hebt?
1: Nou, het is eigenlijk is het echt zo dat alles waar ik ooit over droomde, dat is uitgekomen. Ik hoopte altijd met iemand een duo te vormen en daar in het theater mee te staan. En dat is ook gelukt. Ik heb Christine gevonden.
0: Ja, en dan hebben jullie al een keer een Polifinario gewonnen voor de voorstelling Modderkruipers. En
1: klopt,
0: nu weer,
1: ja,
0: een nominatie op zak.
1: Ja, dat is wel echt heel erg geweldig. Daar zijn we ook zo trots op. Gisteren is dat bekendgemaakt inderdaad. Onder de, ja, kleinkunst, Polifinario Kleinkunst, zijn we voor genomineerd.
0: Had je het een beetje aanzien komen of was het echt een verrassing?
1: Nou, we hadden het wel gehoopt, maar het was toch alsnog een verrassing. Want er zijn natuurlijk zoveel collega's om ons heen die zo goed zijn of zo. Dus je weet het nooit.
0: Ja. Nee. In Rekhalzen zitten uiteraard liedjes. Zijn dat ook de liedjes die op dat nieuwe album komen te staan?
1: Ja, klopt. Eigenlijk alle liedjes uit die voorstelling die komen op een plaat. En die gaat De Dagen heten. En die komt 10 september uit. Maar vandaag is inderdaad al 1 single uitgekomen. Beloofde Cadeaus.
0: Ja. Beloofde Cadeaus, daar gaan wij natuurlijk naar luisteren.
1: Hey.
0: Is er nog iets wat je erover kwijt wil? Wat wij moeten weten voordat we dit horen?
1: Nou, het is wel een nummer waar veel mensen zich in herkennen.
0: En dat is het.
1: Dat is het, ja.
0: Okay.
1: En dat is wel een van onze grappige nummers uit de show.
0: Oké, okay. Jentel. Ja. Ja, in 29 oktober zijn jullie in het Schelde Theater in Terneuzen. Maar ik hoop je eigenlijk eerder aan de lijn te hebben bij de bekendmaking van de winnaars van de Polifinario, hè?
1: Ja, precies. Zou leuk zijn, ja.
0: Ja, dus tot dan, zullen we maar zeggen.
1: Nou, tot dan. Fijne dag.
0: En hier zijn Jentel en de Boer en Beloofde Cadeaus.

0: Jentel en de Boeren beloofde cadeaus. En zij staan dus op 29 oktober in het Schelde Theater in Terneuzen. En net even daarvoor, op 12 oktober, is in Den Haag tijdens het jaarlijks cabaretgala de uitreiking van de Polifinario's, waar zij dus ook voor genomineerd. En zij staan dus op 29 oktober in het Schelde Theater in Terneuzen. En net even daarvoor, op 12 oktober, is in Den Haag tijdens het jaarlijks cabaretgala de uitreiking van de Polifinario's, waar zij dus ook voor genomineerd zijn.
1: Que lo que estamos rulando, fuego.

0: Casey en de Sunshine Band en Come to My Island. Om 11:03. Graag tot zo.
1: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
12: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal DVD voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
16: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
17: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
18: 22 juli, demodag scootmobielen.
19: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
20: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
21: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
22: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
23: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
24: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
13: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Het laatste uur alweer met natuurlijk op vrijdag de finale van Check de Plek. We hebben 4 winnaars van de afgelopen dagen die het tegen elkaar opnemen. En we hebben nog een spelletje op vrijdag en dat is de week in 1 minuut. En daar zoek ik nog een kandidaat voor, want zonder deelnemer geen spelletje, dus durf je het aan. 10 vragen in 60 seconden, het nieuws van de afgelopen week. En dat kan van internationaal nieuws tot sportnieuws, shownieuws, Zeeuws nieuws. Het kan van alles zijn. En je wint sowieso een prijs als je meedoet. Dus als je je aan wil melden, dan moet je het nu doen via 0118 499999.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

Berlin en Take My Breath Away. En ondertussen krijg ik een appje van Frans. Ik moest er al om lachen, want daar staat op: het is warm. En hij zegt, dit zal wel helpen vandaag voor extra verkoeling. Nou, als je het dan aanklikt, wat je dan ziet, een ventilator. En die kun je ook nog zelf in verschillende standen sneller en langzamer laten draaien. Nou, Frans, heel hartelijk bedankt. Het geeft in elk geval verkoeling in mijn hoofd. En wil je even zien hoe het werkt? Nou, stuur even een appje, dan stuur ik het aan je door. Dus even via 0118 499999. Ik zoek ook nog een deelnemer voor de week in 1 minuut. Dus wil je 10 vragen in 60 seconden beantwoorden? Laat het even weten. Ook via 0118 499999.

0: Ketchup Song. Wij spelen de week in 1 minuut. 10 vragen, 60 seconden op de klok. En Adrie gaat het proberen. Adrie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar kom je vandaan?
1: Uit Kamperland.
0: Uit Kamperland. En is het een beetje te doen in Kamperland?
1: Ja, nou, veel binnen blijven. Hè, aan de...
0: En je vooral niet al te druk maken, hè?
1: Nee, je mag niet druk maken. Ik ben gewoon even op de fiets weg geweest. En dan heb je nog een heerlijk ventje op de fiets. En dan is dat iemand te doen.
0: Maar dan is het wel weer lekker, hè?
1: Dan is het lekker.
0: Ja,
1: dan is
0: weet je, ik woon vlak bij de sluizen in Terneuzen. En dan vind ik ook altijd zo lekker om daar te fietsen. Want dan krijg je toch altijd vanaf de Westerschelde zo'n windje. Ja, heerlijk als je aan het fietsen bent.
1: Ja, op de fiets voel je altijd een beetje wind.
0: Ik heb voor jou 60 seconden op de klok. 10 vragen, nationaal nieuws, internationaal nieuws. Misschien een beetje sportnieuws, misschien een beetje shownieuws. Natuurlijk wat Zeeuws nieuws. Ben je er klaar voor?
1: Dat weet ik niet, maar we doen ons best.
0: Ja, nou, en vanwege de hitte doen we het gewoon ietsje langzamer. Dus als je de 60 seconden niet haalt, dan krijg je van mij de andere vragen nog cadeau erbij. Dus laten we gewoon maar aftellen. 3, 2, 1. In welke plaats moeten mensen nu naar een online huisarts?
1: En Goes.
0: Ben Krabbe vertrekt na 33 jaar bij welk Vlaams spelprogramma?
1: Geen idee, pas.
0: Hoeveel krijgen sporters vanaf nu voor het meedoen aan de Olympische Spelen?
1: Geen idee, pas.
0: Jan Baks uit Vlissingen had een jubileum bij het bloedplasma doneren. Voor de hoeveelste keer deed hij dit?
1: 500 keer.
0: Waar moet je je registreren voor het zwembad? In welke gemeente?
1: Sluiskil.
0: Welk speelgoed werd gestolen in Middelburg en Vlissingen?
1: Geen idee. Pas.
0: Wat was deze week de officiële hoogste temperatuur?
1: 35,6.
0: Een grote fruithandelaar gaat van Zeebrugge naar de haven van Vlissingen. Om welk fruit gaat het?
1: Oeh, dat heb ik gelezen, maar ik ben kwijt. Pas.
0: noem een fruitsoort, joh. Een groene.
1: Groene? Nee, ik kom er even niet op. Sorry.
0: Met welk lichaamsdeel scoorde Jan-Paul van Hekken vannacht?
1: Dat heb ik niet gezien, maar goed, met de hoofd.
0: En waarom is de spoorbrug van Arnemuiden kapot?
1: Ja, vanwege de warmte die is uitgezet, denk ik.
0: Ja, je hebt er heel veel goed. Laten we eens even kijken. In Goes moeten de mensen inderdaad naar een online huisarts. Ben Krabbe die vertrekt bij het Vlaamse spelprogramma Blokken.
1: Oh, oké, dat heb ik gelezen, ja.
0: Ja, dus zoals dat die blokjes zo naar beneden vallen, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Sporters die krijgen vanaf nu, ja, als het weer Olympische Spelen is, 8800 euro. En voorheen kregen ze helemaal niks. Ja, alleen van sponsors, okay. Of als ze iets wonnen. Maar dit is toch een soort van, loon, zeg maar, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Jan Baks, dat had je goed, die doneerde inderdaad voor de 500ste keer bloedplasma. Vanaf zijn 18e is hij al donor.
1: Ja, dat heb ik gehoord, ja.
0: En je moet je registreren. Ja, Sluiskil ligt in welke gemeente?
1: Terneuzen.
0: Ja, precies. En daar moet je je registreren voor het zwembad. En dat zorgde voor behoorlijke wachttijden. Lego-dozen werden er gestolen in Middelburg en Vlissingen. En die officiële hoogste temperatuur, ja, die zullen we pas vandaag gaan krijgen, hè? Dus ik reken jouw antwoord gewoon goed. Dat groene fruit, dat zijn kiwis.
1: Ja, ik heb het gelezen. Ja. Ik was het even kwijt. Dus.
0: En Jan-Paul van Hekken scoorde inderdaad met zijn hoofd. En de spoorbrug bij Arnemuiden is kapot vanwege de hitte. Dat is bij meer spoor... Ja, niet alleen bij spoorbrug, maar ook bruggen. En ja, je hoort zelfs dat op sommige plekken het asfalt ook gewoon smelt eigenlijk. Hè?
1: Ja, te warm.
0: Het is warm. En nou goed, dit is volgens mij de laatste dag dat het... Ja, zo warm. Morgen is nog een warme dag. En dan zondag, dan wordt het allemaal weer ietsje minder. Dus dat houden we nog wel vol tot die tijd, hè?
1: Ja, we gaan rustig aan doen.
0: Precies. Adrie, jij wint er in elk geval een prijs mee. Dus blijf even aan de lijn. En dacht je nou van, ik heb thuis meegedaan. Ik vind het ook wel leuk. Je mag je al aanmelden voor volgende week. En dat doe je dan via 0118 4999 99. En volgende week hebben we dan tevens de laatste week in 1 minuut. Want daarna gaan we de zomerspelen in.

0: Zas was dit en je veux. Ja, en ik veu wat nieuws. Maar gelukkig is Carlijn aangeschoven.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Carlijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Terneuzen heeft een nieuw college en daarmee zijn ook de 5 wethouders bekend. Daar zitten oude bekenden tussen, zoals Jeroen de Buk namens Stop Gemeentebelangen en Laszlo van der Voorde voor Pro, voorheen GroenLinks PvdA. Ook het CDA en de VVD leveren een wethouder. Hoewel de PVV de grootste partij werd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart, doet deze partij niet mee. De andere partijen zagen een samenwerking met de PVV niet zitten en hebben ervoor gekozen om het bestaande college verder te gaan. De nieuwe wethouders worden op 9 juli officieel benoemd. Ringrijden en sjezenrijden zijn nu immaterieel erfgoed. Het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland vindt vooral de samenwerking tussen mens en paard bijzonder en dat ringrijders de hele dag betrokken blijven van de eerste wedstrijd tot de finale. Het versieren van de paarden en koetsjes is ook belangrijk voor de traditie, vindt het kenniscentrum. In de rechtbank in Breda gaat de zaak tegen de 3 directeuren van Bulk Terminal Zeeland verder. Het is de 4e dag van het proces. De directeuren worden verdacht van jarenlange drugsmokkel, valsheid in geschriften en het vormen van een criminele organisatie. Hoewel vanwege de hitte verschillende rechtszaken in het land niet doorgaan, gaat deze zaak toch gewoon verder. Er is wel aandacht voor de warmte, zo worden er mogelijk extra pauzes in gelast. En de provincie gaat ammoniak in de lucht meten. Het is een proef van 2 jaar met sensoren op de kop van Schouwen en bij de manteling op Walcheren. Ook gebruikt de provincie satellietgegevens. De metingen moeten duidelijk maken of het lukt om rondom natuurgebieden minder stikstof uit te stoten. De proef hoort bij de Zeeuwse aanpak van stikstof. Het kabinet komt vandaag met zijn eigen plannen om stikstof terug te dringen. Het weer nog. Na een recordwarme nacht volgt een extreem warme dag waarbij tropische temperaturen worden gehaald tussen de 34 en 38 graden. Het voelt drukkend en benauwd aan. In Zeeland geldt code oranje vanwege de hitte. Vanmiddag draait de wind naar het westen en koelt het iets af. Kijk voor meer nieuws en ook het weer in onze app of op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Miles Smith en Stargazing. Wij spelen de finale van Check the Plek. We hadden op maandag Hendrik uit Oude Landen als winnaar. Hendrik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Oh, over welke plaats ging het toen ook alweer?
1: Moet ik even denken. Nummer 1.
0: Oh ja. Oké. Okay. Dan hadden we Laurent uit Overzanden op dinsdag. Laurent, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: En Co uit Ierseke op woensdag. Co, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En gisteren hadden we eigenlijk Jan, maar die wordt vertegenwoordigd door zijn vrouw Ida. Ida, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: En ik heb voor jullie één vraag en degene die er het dichtst bij zit, die wint. Zo simpel is het. Dus zijn jullie er klaar voor?
4: Ja hoor.
0: Oké, nou, we gaan niet zeuren over hitte. Nee, ik wil precies weten. Wat was nou de koudste 26e juni ooit in Zeeland? Hendrik, ik hoef geen datum te weten, maar ik wil weten welke temperatuur het toen was.
1: Een cijfer achter de komma? Of maakt niet uit. Dan ga ik voor 20,3.
0: 20,3. Laurent, wat denk jij?
2: 20,2.
0: Wacht even hoor, 20, want ik moet even meetypen. 20,3. 20,2. Ja, en Co, wat zeg jij?
5: 20,4.
0: Oh, we blijven jullie hangen op die 20.
5: Ja, dan ben je bij elkaar, hè?
0: Ja, daar krijg je het alleen al warm van. En Ida, wat denk jij?
4: 18,0.
0: 18,0, nou dan wint Ida. Want ja, je kunt het je nu echt niet voorstellen, maar de koudste juni, 26 juni was in 1981 en toen was het 13 graden overdag. 13 graden, dat kan je toch niet voorstellen? Zou je bijna weer een trui aantrekken? Ida, dan heb jij Jan goed vertegenwoordigd.
4: Nou, super.
0: Dus blijf even aan de lijn. En voor de mannen zeg ik, hou je hoofd koel. En maandag mogen jullie gewoon allemaal weer meedoen.
1: Goed.

0: De liefdesliedjes van de jazzpolitie.
1: Hey, goed bezig, joh.
2: Goed bezig.
1: Goed bezig.
2: Hey, goed bezig, joh.
1: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
0: Stadsomroeper Marco van Avermaten uit Filipijnen deed mee aan het concours in Beverwijk en kwam daar op het podium te staan. Marco, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Elze.
0: Was het toen ook zo warm?
3: Het was vrij pittig warm en ik heb een fluwelen pak wat niet ademt. Dus dat was niet echt heel lekkere temperaturen.
0: Heerlijk. Ik kan me voorstellen dat je flink hebt staan zweten.
3: Ja, ik denk dat ik wel een kilootje ben afgevallen.
0: Hey, en dan toch nog op de derde plek eindigen.
3: Ja, je moet het even de weersomstandigheden moet je wegdenken. Hè. Ja, wij moeten natuurlijk 2 keer 2 minuten eigenlijk maar optreden. En dan moet je gewoon de omstandigheden uitschakelen en er gewoon voor gaan.
0: Ja, maar goed, je kan dan tot de prijsuitreiking kun je niet ondertussen in je korte broek gaan lopen, toch?
3: Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar ja, als je helemaal gepresteerd hebt en de druk valt van je af, dan is het toch wel iets makkelijker ermee om te gaan, hoor.
0: Okay.
3: Voordien heb je veel meer last van de warmte en natuurlijk nog wat stress dan nadien.
0: Ja, in september, dan is het NK, hè?
3: Nou, dat is de laatste wedstrijd van het NK, zo moet je het eigenlijk zien.
0: Oh, dit telt al voor het NK?
3: Ja, dit telt al mee.
0: Aha,
3: ja.
0: En is het dan zo dat je een bepaald aantal punten krijgt? Ja, als je eerste wordt, dat je automatisch meer punten krijgt dan als je derde wordt. Maar dat je dan op het eind dus eigenlijk al een beetje aanziet komen of je nog Nederlands kampioen kunt worden?
3: Ja, bij ons telt het eigenlijk precies andersom. We tellen in strafpunten. Ik was derde, dus ik heb nu 3 strafpunten eigenlijk. En we hebben, als het goed is, 5 concoursen dit jaar. Eentje mogen we schrappen als resultaat. Dus 4 resultaten tellen mee.
0: Oh ja, dus je slechtste, die is schrapje.
3: Ja, die schrapje.
0: Ja, ja, ja. En hoeveel deden er mee?
3: Door de omstandigheden en door ziekte waren deze keer maar 8 deelnemers.
0: Oh ja, maar nummer 8 heeft dus 8 strafpunten gekregen.
3: Klopt, ja.
0: Aha. En wat denk je? Is dit een lekkere opmaat naar het volgende concours?
3: Nou, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen, want de laatste jaren was ik iedere keer 1 keer op podium.
0: Nee,
3: dus
0: toch?
3: Dat heb ik al in de eerste wedstrijd gehad.
0: Marco, het is toch niet zo dat je dat je het nu eigenlijk al gehad hebt?
3: Nee. Kijk, 11 juli, dan komen we dicht bij jullie. Dan komen we in Middelburg.
0: Okay. En dan, daar ben je dan nu al voor aan te oefenen?
3: Ja, kijk, nu heb ik natuurlijk extra moed gekregen. En je kent Rini natuurlijk ook heel goed. De stadsomroeper van Middelburg.
0: Ja.
3: Die heeft de laatste keer in Middelburg gewonnen. En die zet zich natuurlijk helemaal in op Middelburg.
0: Ja, ja, ja. Zeg, maar ik weet van jou dat jij veel, veel hard loopt door de polder. Dat is toch ook een mooie gelegenheid om gewoon ondertussen een beetje te oefenen.
3: Ja.
0: Of hardlopen en roepen, dat gaan niet samen.
3: Nou, ik zou je eerlijk vertellen, ik heb ooit eens een keer, toen ik met de auto door de polder was, gedacht van, ik zie hier niemand, ik ga hier even mijn roep oefenen. En dat deed ik, en toen stapte ik terug in mijn auto en toen kwam ik een boer tegen. En die zei, was jij daar? Kan ik je niet inhuren? Want er is geen vogel meer op heel mijn land.
0: Ook nou, kijk. Hou je dat er toch in elk geval nog aan over, hè?
3: Ja, ja, inderdaad.
0: Ja, maar goed, ja, ik kan me voorstellen, je moet ergens oefenen, hè?
3: Je moet ergens wel eens oefenen, want we hebben natuurlijk die tijdslimiet van 2 minuten. En als je erboven komt, dan beginnen de strafpunten te lopen. Ja, en dat wil je eigenlijk niet. Dus je moet altijd je roep wel eens oefenen om te kijken van, zit ik binnen die 2 minuten?
0: Ja, nou Marco, zo rondom het waterbekken van Delta daar bij Filipijnen, daar is het altijd vrij stil. Dus daar zou ik het nog wel eens aandurven.
3: Ja, dat zal ik zeker nog wel eens doen.
0: Heel veel succes in elk geval. En deze heb je binnen, moet je maar denken, hè?
3: Zo is het.
0: Okay. Dus,
3: en 11 juli in Middelburg.
0: 11 juli in Middelburg. We gaan het onthouden voor iedereen die het leuk vindt om daarbij te zijn. Het Stadsomroepersconcours.

0: Ingrid, en tu voet u. Het is 3:53. Goedemorgen, Zeeland is er maandag weer. Maar blijf lekker bij Omroep Zeeland. En zometeen heel veel plezier met Michiel.
1: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
2: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: 22 juli, demodag scootmobielen.
2: Comfort en More, Pagotweg 2F, Middelburg.
4: Woont u in Beveland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen, zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
16: Goedemiddag, het is 12 uur geweest om op Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Meldingen zijn er op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor de Haringvlietdam een file van 11 kilometer, daar een kwartier vertraging. En de melding van de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht Centrum staat een kapotte auto bij die afrit. Daarom is de rechterrijstok daar afgesloten.
17: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk. Kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
18: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Automoret in Terneuzen of Vlissingen.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
12: Als je straks een busje vult met 8 personen of meer, dan kom je tijdens de reparatie van een scheur in de Westerschelde-tunnel in aanmerking voor een toegangsbewijs. En een run is daarom ontstaan. Je verwacht het al op busjes. Meer daar zo over 1 Zeeland nu. Verder vandaag in dat Zeeuwse nieuws natuurlijk die hitte. Mensen hebben er last van, maar ook dieren. Zo ook Meeuw Jan, die jaarlijks naar hetzelfde strandhuisje bij Dishoek komt. Wat zijn ongemakken zijn, hoor je zo. En het was de week van kaviaar, biefstuk, hitte uiteraard en een Zeeuws doelpunt op het WK. Dat en ander nieuws bespreken we in Zeeuws Diep zometeen met onze panelleden iets na 12:30. Goedemiddag, het Zeeuwse nieuws van deze vrijdag. Er is nu al veel vraag naar personenbusjes om te gebruiken tijdens de gedeeltelijke afsluiting van de Westerschelde-tunnel begin volgend jaar. Want dan wordt de tunnelscheur gerepareerd. Collectief vervoer van 8 personen of meer die kunnen een toegangsbewijs krijgen om in bloktijden door de Westbuis te rijden. Bij autobedrijf Morette in Terneuzen zijn de 10 busjes die ze in de verhuur hebben al bijna allemaal gereserveerd. Verslaggever Carlijn de Splinter ging langs bij manager Frido Modderkolk.
13: Ah, dit is de huurbus.
14: Dit is de bus.
13: Geweldig, het ziet er netjes uit. Het is mijn afstand die niet ziet. Dat is mooi. Oké, ik stap even in, hè.
15: Na het weekend ben ik weer terug, hè.
14: Heel goed.
13: Fijn weekend.
15: Hoi. Dankjewel.
16: Maar dit is onze busactiviteiten in de verhuur. En die zetten meestal gedurende 5 jaar in. En na 5 jaar vernieuwen we die weer. Zodat je het park altijd actueel houdt voor onze klant.
17: Maar dit jaar dacht u, we gaan het even anders doen.
16: Ja, gezien wat er op ons afkomt, hè, we worden natuurlijk totaal afgesloten volgend jaar, hebben wij samen met onze collega's bedacht van nou, misschien moeten we de personenbussen niet vervangen, wel nieuwe bijkopen, maar de bestaande ook laten rijden. En dat werpt wel zijn vrucht af, want er is wel vraag naar.
17: Ja, heeft u al wat reserveringen voor die periode binnen?
16: Er zijn totaal nu 4 grote bedrijven, 2 wat kleinere bedrijven en een aantal nog in optie. Dus de aanvragen zijn er. En dat vinden we ook wel leuk. Aan de andere kant moeten we ook inboeten. Dus je moet ergens toch je handel mee compenseren. En als dit een manier is, dan is dat natuurlijk een goede manier om dat ook te doen.
17: Wat moet u inboeten als bedrijf dan tijdens die tunnelscheurreparatie?
16: We hebben heel veel klanten van de overkant die bij ons hier voor onderhoud, reparatie en ook voor aankoop van een nieuwe auto komen. Ja, die klanten kunnen we nu bedienen vanuit onze andere vestiging in Vlissingen. Maar dat geeft logistiek toch wel wat uitdagingen. Dus vandaar dat wij een manier moeten creëren wat buiten onze comfortzone is. Het is altijd wel makkelijk om vanuit je eigen show, van je eigen winkel, je klanten te bedienen. En dat moeten we nu op een andere manier inrichten.
17: Heeft u al een idee hoe u dat gaat doen?
16: Ja, we hebben daar wel een idee over. We zijn heel erg ook naar die lezingen geweest. Wat we mogen als bedrijf. Je staat niet gelijk vooraan. We zitten niet in de zorg. We zijn niet direct de eerste die door de tunnel mogen. Dus we zijn heel erg aan het nadenken hoe we met een transportverkeer onze auto's over en weer kunnen krijgen. Dat we ook onze klanten kunnen blijven bedienen met een transportsysteem. Om de auto's toch tussen de vestingen getransporteerd te krijgen.
17: En hoe gaat u het zelf doen? Want ja, u bent ook in Vlissingen werkzaam, hier in Terneuzen. Hoe gaat u dat doen? Met het openbaar vervoer of toch misschien met een passagiersbusje?
16: Ja, weet je, ik ben autodealer, hè? En best wel een automan. Om dan met het openbaar vervoer te gaan, dat is lang geleden, hoor. Ik probeer natuurlijk een pasje te krijgen dat ik door de tunnel heen zou mogen. En mijn collega, een compagnon, die zegt datzelfde. We proberen het natuurlijk wel. Maar als het omrijden wordt, dan wordt het omrijden of toch de veerboot. Dan hoop ik wel dat ze broodjes kroket hebben weer.
12: Ja, toch altijd weer die hoop om die kroketjes. Ja, ook bij andere verhuurbedrijven van personenbusjes komen er aanvragen binnen. Vooral bedrijven willen hier gebruik van maken om personeel van de ene kant van de Westerschelde naar de andere kant te krijgen. Ja, niet alleen mensen hebben last van de hitte, ook dieren zoals Meeuw Jantje. Hij heeft last van verbrande pootjes. Ja, Jan die ken je misschien nog wel uit het verhaal van vorig jaar over de meeuw die elk jaar weer naar hetzelfde strandhuisje gaat bij Dishoek, omdat hij daar eten krijgt. Ja, Dierenwelzijn Zeeland die hoorde dat een meeuw op het strand moeite had met opvliegen. En dat bleek dus Meeuw Jan te zijn. Hij is naar de Mieke gebracht om daar aan te sterken. En verslaggever Pim de Visser die keek hoe Jantje het maakt.
14: Ah, kijk, daar zit hij. Nou, hij maakt vooralsnog weinig geluid. Hij kijkt me een beetje verschrikt aan. Aan zijn pootjes is wel iets te zien. Ze zijn een beetje donker. En hij trekt zijn pootje af en toe omhoog. Maar voor de rest maakt hij het volgens mij best goed. Tamara van der Vijver van Vogelopvang De Mikke. Ja, wij zagen net Jantje zitten. Wat is er nou precies met hem gebeurd?
18: Ja, hij is verzwakt aangetroffen op het strand. Daarna bij ons gebracht. Hij heeft wat last van zijn pootjes en hij is wat vermagerd. En zijn veren zijn ook niet in al te beste conditie. Dus hij mag hier even wat aansterken.
14: Wat is er nou precies gebeurd met zijn pootjes?
18: Het lijkt erop dat er wat verbrandingen op zitten. De zand is natuurlijk ontzettend heet en die daken van die strandhuisjes ook. En van wat ik begrepen heb zit hij heel graag bij de strandhuisjes. Dus het kan zijn dat hij daar te lang op zo'n dak heeft gezeten. En er toch wat brandwondjes zijn ontstaan.
14: Ja, meeuwen die zitten natuurlijk best wel vaak in warme landen. Hoe kan het nou dat die pootjes daar niet goed tegen kunnen? Maakt dat, is dat nog verschil met de Zeeuwse meeuw misschien?
18: Nee, in principe niet. Deze meeuw is al wat op leeftijd. En ja, dat zorgt er ook voor dat ze wat sneller kwaaltjes krijgen. En dan kan dit net even wat sneller opspelen als bij andere meeuwen.
14: Ja, en ik zag dat hij geen verband had om zijn pootjes. Hoe proberen jullie die hem op te lappen?
18: Hij krijgt wondzalf en een verbandje bij een meeuw dat heeft bijna nooit nut omdat ze dat heel snel weer loshalen. En deze zalf die trekt heel snel in, dus dan heeft een verbandje eigenlijk geen nut en dat zou alleen maar erger voor hem zijn.
14: Komt dit probleem vaker voor bij meeeuwen en bij vogels?
18: Nee, we zien wel dat door de warmte dat de dieren sneller in de problemen komen. En dat we meer uitgedroogde dieren binnenkrijgen, zowel de vogels als de zoogdieren. En ook dat de jongen te vroeg uit nesten springen bijvoorbeeld. Maar het specifieke probleem van die verbrande poten, dat zien we gelukkig niet heel vaak.
14: Wanneer mag Jantje weer de natuur in?
18: Ja, dat is nog een beetje lastig te zeggen. Hij zit nu echt nog in de beginfase van zijn herstel. We zijn voorzichtig positief, want hij reageert goed op de behandelingen. Maar het is nog even te vroeg om te zeggen wanneer hij precies terug kan.
12: Ja. Laten we hopen dat dat verspoedig gaat bij Jantje, dat hij snel weer rondvliegt. En dan weer te vinden is natuurlijk bij de Dishoek.

0: en de Lambada. Hier bij Omroep Zeeland. Het is 11:45. En het is zomer buiten. Het is de warmste dag van de week. Code oranje en dat soort zaken. Stefan van der Gijzen, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Hou jij het nog een beetje vol?
1: Een beetje, inderdaad. Dat zeg je heel goed. Want het is natuurlijk voor iedereen denk ik wel extreem warm. Er zijn maar weinig mensen die hiervan houden, kan ik me zo voorstellen. Ja, nu al temperaturen tussen de 31 en 34 graden. Uiteindelijk stijgen ze door naar 34 tot lokaal 38 graden. Volop zon in combinatie met een hoge luchtvochtigheid. Ja, en dat maakt de warmte drukkend en benauwd. En daarvoor staat nog steeds een code oranje uit voor extreme hitte door het KNMI. Nou, de zwakke zuidoostenwind die draait straks naar het westen en dan wordt het allemaal net wat minder heet buiten, maar zeker niet afkoelend. Dus het blijft gewoon zeer warm. Ook vanavond blijft het zeer warm. Er is een kleine kans op een lokale onweersbui en die lokale onweersbuikans is er ook voor komende nacht, waarbij het zeer warm blijft, opnieuw zeer warm blijft. Want afgelopen nacht was het opnieuw in Vlissingen record warm. Toen temperaturen niet lager dan zelfs 24 graden en vannacht komen de temperaturen uit rond 22 graden. Nou, morgen nog één keer zeer warm en tropisch. Temperatuur tussen de 31 en 35 graden. Veel zon in de loop van de dag. Wel kans op wat bewolking en een lokale onweersbui. Maar zeker morgenavond is er kans op een aantal zware onweersbuien. Nou, zondag is de kans op een aantal buien een stuk groter. In de loop van de dag koelt het iets af naar zo'n 26 of 27 graden. Maar de echte aangename afkoeling die volgt na het weekend, maandag en dinsdag. Dan dalen die temperaturen naar 23 of 24 graden met geregeld zon. En dan nog een kleine kans op een bui.
0: Oké, duidelijk, Stefan van der Gijzen. Dankjewel, meer van jou vanmiddag. Eerst kijken we eventjes op de weg. Best wel druk rondom onder andere Concert at Sea. De N57 merk je dat. Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn. 5 kilometer, daar iets meer dan 5 minuten. En verderop voor de Haringvlietdam 6 kilometer. Daar een kwartier vertraging. Dan voor Goede Reden op diezelfde N57 in de richting van Middelburg 3 kilometer. Daar nog 5 minuten. En ook op de N59 sta je stil. Knoop het Hellegatsplein richting Zierikzee. Voor Oude Tongen 3 kilometer, daar 5 minuten. De A4, Rotterdam richting Antwerpen voor Bergen op Zoom-Zuid 4 kilometer, daar 7 minuten. A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam voor de afrit Numansdorp 3 kilometer, 5 minuten. A29, Rotterdam richting Bergen op Zoom voor knoop het Hellegatsplein een file van 5 kilometer, daar 6 minuten vertraging. En de A58, Breda richting Bergen op Zoom voor de afrit Wouwse-Plantage 3 kilometer, 5 minuten daar. Nog steeds die defecte spoorbrug. Wat voor hinder zorgt tussen Goes en Middelburg? Rijden geen treinen, maar stopbussen. Naar verwachting wordt dat allemaal opgelost in de loop van de middag. Rond 2:15 zouden de treinen dan weer moeten rijden, volgens de dienstregeling. Verderop op dat traject tussen Goes en Bergen op Zoom, daar rijden het hele weekend bussen in plaats van treinen. Komt daardoor de werkzaamheden aan het spoor.

0: Muziek van Lady Gaga en Bruno Mars. Hier bij Omroep Zeeland. In het nieuws vandaag gaat het uiteraard over het WK voetbal. Het gaat over de hitte die er is. Maar we moeten ook naar Venezuela. Daar is het officiële dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. 235 doden zijn daar nu geteld. En er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Over de omvang van de schade is nog weinig bekend. Duidelijk is wel dat Venezuela het niet aan kan, zegt deze correspondent van de NOS.
1: Venezuela is een land wat al heel lang in een humanitaire crisis verkeert. Er is een tekort aan ongeveer alles. En dus ook aan materiaal, aan hulpverleners, ziekenhuizen die niet goed functioneren. Dat is eigenlijk al jaren zo. Ja, en als je dan zo'n ramp krijgt van zo'n omvang, ja, dan kan het land dat gewoon niet aan. Het heeft de capaciteit niet.
0: En daarom is veel internationale hulp onderweg. Ook Nederland stuurt een team dat zoekt naar overlevenden. Mensen die houden rekening met de hitte vandaag door bijvoorbeeld radiatorfolie voor de ramen te plakken. De oproep is om niet de weg op te gaan. Maar voor mensen die moeten werken is er vaak weinig vastgelegd bij hitte. Ook niet in de Arbo-wet, zegt Roland Muller van de economieredactie van de NOS.
2: Het is wel vrij vaag nog omschreven. Hè. Er staat wel in, ja, de regels rondom gezondheid en veiligheid moeten gewaarborgd worden. Maar er staat bijvoorbeeld niet in van hoe warm het moet zijn om te kunnen eisen als werknemer van ik wil nu thuis blijven. Ja, die temperatuur moet in ieder geval niet nadelig zijn voor de gezondheid van de werknemer. Dat staat er wel in. Maar wat dat dan precies is, dat wordt dan niet echt gespecificeerd.
0: Als werknemer ben je dus vaak ook afhankelijk van de maatregelen die je baas zelf neemt. Bondscoach Ronald Koeman en spits Brian Brobbey die waren na de gewonnen wedstrijd van vannacht al eigenlijk snel weer bezig met de volgende wedstrijd tegen Marokko.
3: Wat wij gezien hebben van Marokko is het een ploeg wat wil aanvallen. Met een rechtsback die op alle posities aanvallend kan spelen. Dus we zullen daarop heel goed moeten voorbereiden.
4: Ik denk dat het een zware pot wordt. Maar ja, ze hebben een hele goede team. Goede individuele spelers ook. Dus het een goede pot.
0: Duitsland die ging verrassend onderuit in die laatste groepswedstrijd. Ecuador won met 2-1. Duitsland was al door. En ook Ecuador maakt nog steeds kans om verder te gaan. Curaçao is dan wel gisteravond uitgeschakeld op het WK. Maar het hele eiland is dan weer trots op de spelers van dat elftal. Als nieuws van buiten onze provincie. Carlijne Spent heeft zometeen het laatste Zeeuwse nieuws voor je. Eerst muziek, Stefan Sanchez en MB Holt.

0: Nou, Bob en With You, het is 12:30. Zometeen het Zeeuwse nieuws van deze week bespreken in Zeeuwsdiep. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat krijg je binnen iets meer dan een minuut van Carlijn de Splinter.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
2: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Dat eerste nieuws krijg je van Carlijn de Splinter. Carlijn, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Bij verschillende verhuurbedrijven van personenbusjes stromen nu al aanvragen binnen voor begin volgend jaar als de scheur in de Westerschelde-tunnel wordt gerepareerd. Slechts een select gezelschap mag in die periode van 4 maanden op reservering en in bloktijden door de Westbuis. En collectief vervoer van 8 personen komt daarvoor in aanmerking. Daarom heeft verhuurder Frido Modderkolk uit Terneuzen zijn wagenpark tijdelijk uitgebreid.
7: Gezien wat er op ons afkomt, hebben wij samen met onze collega's bedacht van nou, misschien moeten we de personenbussen niet vervangen, wel nieuwe bijkopen, maar de bestaande ook laten rijden. En dat werkt wel zijn vrucht af, want er is wel vraag naar.
6: Terneuzen heeft een nieuw college en daarmee zijn ook de 5 nieuwe wethouders bekend. Daar zitten oude bekenden tussen, zoals Jeroen de Buk namens Stop Gemeentebelangen en Laszlo van der Voorde voor Pro, voorheen GroenLinks PvdA. Ook het CDA en de VVD leveren een wethouder. De PVV werd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart daar de grootste, maar andere partijen zagen een samenwerking met de PVV niet zitten. Ze besloten daarom het bestaande college verder te gaan. Ringrijden en chaiserijden zijn nu immaterieel erfgoed. Het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland vindt vooral de samenwerking tussen mens en paard bijzonder en dat ringrijders de hele dag betrokken blijven van de eerste wedstrijd tot de finale. Het versieren van de paarden en koetsjes is ook belangrijk voor de traditie, vindt het kenniscentrum. En in de rechtbank in Breda gaat de zaak tegen de 3 directeuren van Bulk Terminal Zeeland verder. Het is de 4e dag van het proces. De directeuren worden verdacht van jarenlange drugsmokkel, valsheid in geschriften en het vormen van een criminele organisatie. Hoewel vanwege de hitte verschillende rechtszaken in het land niet doorgaan, gaat deze zaak toch gewoon verder. Wel is er aandacht voor de warmte, zo worden er mogelijk extra pauzes in gelast. Het weer nog vanmiddag volop zon met tropische... Ik word er gewoon helemaal van de hitte.
0: En dat snap ik.
6: Ja, tropische temperaturen tussen de 34 en 38 graden. Door een hoge luchtvochtigheid voelt de warmte drukkend en benauwd aan. En in de loop van de dag draait de wind naar het west en wordt het iets koeler. Maar met 22 graden vannacht is het alsnog zeer warm. Kijk voor meer nieuws en ook het weer in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Carlijn, dankjewel. Het is gelukt snel naar de koelere lucht beneden. Dat is aangenamer. Dus kijk op de weg, want als je stilstaat in de file, ook sterkte daar gewenst. Onder andere rondom Concert at Sea, de N57. Dat is Rotterdam richting Middelburg voor de Haringvlietdam. 10 kilometer, de ruim een half uur vertraging. Ook sta je stil op de A4, Rotterdam richting Antwerpen voor Hoge Heide. 6 kilometer, daar 5 minuten. En de A58, Breda richting Bergen op Zoom voor Heerlen 5 kilometer. Daar 20 minuten vertraging. Defecte spoorbrug nog steeds op het traject tussen Goes en Middelburg. Daarom rijden er geen treinen, maar stopbussen. Tot ongeveer 3:15 zouden die problemen moeten duren. En door werkzaamheden rijden er sowieso op dat traject in de richting van Bergen op Zoom vanaf Goes. Geen treinen, maar bussen. Die werkzaamheden die duren daar nog het hele weekend.

0: Omroep Zeeland op deze warme vrijdagmiddag. Ja, het is toch wel de week, hè, van van hitterecords, plaknachten, maar ook de week van caviar, biefstuk en een digitale huisarts. Nou, met dit weer eigenlijk de ideale cocktail om te bespreken. Het Zeeuwse nieuws van deze week doe ik met Anita den Hollander. Zij is ondernemer en dender, oud-gedeputeerde in Zeeland voor de PvdA. En de man die als verkenner de coalitievorming zag vastlopen in Sluis. Welkom allebei, goedemiddag. Fijn dat jullie er zijn.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het?
2: Gaat goed hoor, we gaan niet klagen.
0: Nee? Ben, hij is vol.
1: Ja hoor, het gaat prima. Je moet alleen langzamer leven. En een beetje, tenminste dat is wat ik doe. Zoals in de Zuid-Europese landen, niet voortdurend in die bak in de zon zitten, maar gewoon ook veel binnen zit. En de warmte buiten houden, dat is al heel wat.
0: Maar lukt dat een beetje, dat rustiger leven? Vind je dat lastig?
1: Nou, rustiger, langzamer. Dus gewoon even niet altijd haasten en zo. Dat,
0: nee,
1: dat is in de algemeenheid volgens mij toch beter, maar nu bij die hitte, dan past dat goed.
0: En precies. Anita, neem jij dan maatregelen nu deze dagen?
2: Ja, ook een klein beetje rustiger aan proberen. Het is echt gewoon twee stappen. En wat te transpireren, ja, en boodschappen doen en zo. Ja, ik ga er gewoon niet aan beginnen.
0: Nee.
2: Maar ik slaap wel s'nachts.
1: Ja, ik las ergens een tip. Die hebben we nu gedaan. Want ik heb geen airco. Ik vind dat ook qua energieverspilling enzovoorts. Mm. Doen we allemaal niet ermee. Maar we hebben wel twee van die ventilatoren. En dan moet je dan een bevroren fles
2: water
1: voorzetten.
2: Ja, dat klopt.
1: Werkt perfect.
0: Oh, echt? Ik ga het dan toch eens proberen. Want ik lees het overal en denk ik steeds, ja, het zal wel. Maar
1: ja, het is maar de eerste 2-3 meter. Maar goed, als je daarna met zit.
0: Zeker.
1: Dus dat is een goede tip geweest. Ik weet niet meer van wie. Maar ik heb hem toegepast.
0: Ja, schrijf
1: hem
0: op. Dus water, ijs. Dat ga ik toch eens proberen. Hey, de andere nieuws van deze week. Statenlid Martin Bos. Hij maakte in 2023 en 2024 duizenden euro's aan belastinggeld op aan etentjes. Hij kon 2 jaar lang uit eten gaan zonder enige belemmering van wie dan ook eigenlijk. Dat geld bedoeld is dan voor fractieondersteuning. Dat ging naar biefstuk, bier, garnalenkroketten en zelfs naar caviar. Ja, als je dat zo zegt en het optelt bij elkaar, 117 keer uit eten gaan in 2 jaar tijd van belastinggeld. Wat doet dat met jou, Anita?
2: Ja, ik heb daar geen woorden voor. Ik heb bij een commercieel bedrijf gewerkt en dan moest je ook wel eens met klanten gaan eten. Maar als ik dit dan in had geleverd was, ik denk toch al heel veel eerder op het matje geroepen. Dat kan toch niet? Waarom let niemand daarop? Ik weet niet hoe het werkt bij de provincie, maar is daar niemand? Hè? Ja, is er niemand die zegt, meneer Bos, wat is dit allemaal?
1: Nou ja, wat ik begrepen heb is dat de commissaris erom op heeft aangesproken. Maar dat gaat allemaal langs me heen. Dat ontkent hij. En, hij doet inderdaad niet strafbaar, maar het is natuurlijk gênant wat hij doet. En het is echt een klaploper. Die vertikt het zelfs gewoon om naar commissievergaderingen te gaan. Maar ik vind het bizarre in dat hij dus voortdurend, hij hopt van de ene partij naar de andere. Hij heeft voortdurend mensen die op hem stemmen. Nou, dan denk ik dat is dan ook democratie. En misschien dat nu van die mensen die hem opgestemd hebben, dat de ogen een beetje opengaan van wat voor type dat is. En misschien is nu de publiciteit die erover is een beter middel dan wanneer daar binnen de provinciale apparaat daarop aangesproken wordt. Maar goed.
2: Maar zit er niet iemand die declaraties nakijkt? Of dat allemaal een beetje klopt?
1: Ik denk dat de Griffie dat zou moeten doen. En de financiële afdelingen. Maar als hij dus niks verkeerd doet, ja, dan is het heel lastig om erop aan te spreken. En wat ik zeg, ik lees het ook maar, hè, dat de commissaris hem heeft aangesproken erop. En dat hij zegt, nou, je hebt zelfs nog een aantal miljarden verspild toen je minister was. Dus hij laat het gewoon langzaam afgrijden.
0: Ja, want om zijn reactie erbij te pakken, hij zegt dat zijn fractie volledig met vrijwilligers werkt en dat declaraties soms ook eten voor fractieassistenten en vrijwilligers betreffen. Hij legt dan bijvoorbeeld uit dat een bezoek aan de McDonald's dat niet zijn eigen voorkeur heeft, maar dat het een uitzondering is voor een medewerker die dan zo'n hamburger lekker vindt.
2: Wat een goed ventje is dat, zeg.
1: Ja. Ja. Je hebt kul, je hebt flauwekul en je hebt grote flauwekul. En de laatste categorie, daar valt het onder.
2: Ja.
0: Ik vond één bonnetje en ik denk dat heel veel mensen die interessant vonden. Daar staat dan de beefsteak op, burgers en toast. En daar staat dan bovenaan bespreking stikstofproblematiek.
1: Ja. Ja.
2: Evaluatie wat was dat voor herdenking? Holocaust-herdenking of zo?
0: Ook nog inderdaad.
2: Ja.
0: Ja. Maar de evaluatie die volgde 2 dagen later pas. Mijn bonnetje was er wel ingediend. Ook interessant. Wat denken jullie, want zo'n verhaal als dit, helpt dat mee met het vertrouwen in politiek? En...
2: Nee, maar goed, ze zijn niet allemaal zo natuurlijk. Tenminste, ik heb geen inzicht in de andere bonnetjes van de provincie. Maar...
0: Nee, maar het is er wel eentje die natuurlijk dit verhaal neerzet. En dan ga je toch afvragen, gebeurt dat misschien op meer plekken?
2: Nou, precies. Maar nogmaals, hij is ook natuurlijk al eerder in opspraak geweest. Hè, dat hij niet bij die partij eindelijk zit en toch gewoon daar... Dus het is natuurlijk wel een bepaald persoon. Maar je denkt wel van ja, hoeveel mensen doen dat nog? En niet misschien alleen hier, maar door het hele land?
1: Nou ja, dat krijg je dan. Want het draagt weer bij aan het beeld van politici zijn zakkenvullers. Nou, als er één voorbeeld is, is dit het wel.
0: Ja, ik zat toevallig...
1: Dus eigenlijk beschadig je dus ook al je collega-bestuurders die het allemaal keurig netjes doen. Want het beeld is dan van kijk, zie je wel wat ze doen?
2: Ja, klopt.
0: Nou, de Dame Statenleden die ook een onvrede er dan over uitspreken. Ik zat zelf vanochtend even te scrollen over het X-profiel van Martin Bos, wat hij dan veelvuldig gebruikt. Daar zie je ook eigenlijk alleen maar foto's van etentjes voorbij komen. Want hij is nu op vakantie in Italië. Daar komt de biefstuk toch ook weer voorbij. Dus het gaat maar door.
2: Het gaat maar door.
0: Hey Ben, naar het nieuws wat jij wilde bespreken van deze week. Dichtslaande deuren, uitvallende of juist zwijgende pubers en soms radeloze ouders. Dat die puberteit niet altijd even gezellig is, dat is wel bekend. Maar nu is er jeugdzorgorganisatie Juvent die dit schooljaar op het Zwingcollege in Oostburg is begonnen met een proef met een speciale oudertraining. Wat vind je van dat idee?
1: Heel goed idee. Die aanpak die is ook wetenschappelijk bewezen, Triple P. En ik heb zelf in mijn beroepsverleden, zeg maar, rondom onderwijs enzovoort, hebben wij ook vanuit RPCZ destijds ook oudercursussen en trainingen aangeboden. En heel veel ouders, zeker die van pubers, die worstelen met het gedrag, veranderende gedrag van hun lieve kinderen. Nou, we hebben dat ook allemaal thuis meegemaakt, Anita, neem ik aan.
2: Ja, je hebt wel eens wat, maar ik heb gelukkig niet heel veel grote problemen gehad, laat ik het zo zeggen. Nee, maar
1: dat verschilt heel erg.
2: Ja.
1: En het is alleen al goed dat je met andere ouders een keer om tafel zit van hoe doe jij dat nu? En dat je dus ook wat adviezen krijgt over hoe werkt het nu wel, wat werkt er niet. En want dat puberbrein dat verandert en dat verklaart ook een hoop van dat gedrag. En als je twee uitersten zou hebben, alles maar liefjes accepteren, dan wel heel erg boos worden enzovoort, die werken dus allebei niet. En als je dan leert hoe je wel zou kunnen doen wat beter werkt dan wat je misschien tot nu toe doet, dan is dat alleen maar winst dat je dat ergens kunt doen. En er zijn natuurlijk heel veel ouders die hebben eigenlijk maar één voorbeeld van hoe je kinderen opvoedt. Dat is van hun eigen ouders.
0: Ja.
1: En ook daar weer in de uitzending zeggen, zo wil ik het nooit doen. Of ik weet niet beter dan dat je het zo doet, terwijl het misschien toen ook niet werkte. Dus het is ook gewoon dingen begrijpen. Echt iets leren hoe je het beter kan doen dan wat je nu doet. Dus ik vind het een heel goed initiatief.
0: Is het ook niet de pijnlijke spiegel die je dan ineens voor je krijgt als er dan een opstandige puber voor je zit en dat je denkt, oh, zo was ik misschien zelf ook.
2: Absoluut. Ja.
0: Toch?
2: Absoluut, toch? Dat denk je, ja. Ik snap het wel.
0: Ja.
2: Maar ja, het kan niet, hè?
0: Wat denk jij van zo'n training, Anita?
2: Ik denk dat het wel goed is, maar... weet je hebt het ook niet altijd in de hand. Ik wil zeggen, je moet je kinderen gewoon goed opvoeden en netjes en een beetje. Hè? Maar je hebt dat niet in de hand. Ik heb ook mensen in mijn omgeving die doen dat hartstikke goed. En toch ontspoort zo'n kind tijdelijk, gelukkig.
1: Ja.
2: Hè, wat ik dan hoor van een dochter van 16 die gewoon 's nachts niet thuiskomt.
1: Zonder toestemming.
2: Toch, ik zal me gek worden. Ja. Mijn dochter was 16 en zei, ik ga met 6 vriendinnen naar Salau. Dus ik denk, nu is het de hoogste tijd dat je je mond houdt. Niks zeg. Allemaal leuk. Leuk zeg. En toen heb ik ook maar een vakantie in Spanje geboekt.
1: Ah, ja.
2: In de buurt.
0: Ja, precies. Slim.
2: Opgelost.
0: Zou je kunnen zeggen, er heerst misschien nog een taboe op dat ouders het soms gewoon eventjes niet meer weten en dan een soort van dichtslaan?
1: Ja, wat ik wel merkte was dat veel ouders aarzelen om daaraan mee te doen, omdat ze zich dan een beetje schamen.
2: Ik doe het niet goed of ik kan het niet.
1: En dat wil ik liever niet weten of laten weten aan anderen. Terwijl die anderen met hetzelfde probleem worstelen. Dus ja, dat speelt wel. Er wordt maar van je verwacht dat je zomaar een van de moeilijkste dingen die er zijn in het leven, namelijk opvoeden, dat je het zomaar eventjes uit je vingers, uit je tenen haalt of wat dan ook. Nou ja, zo eenvoudig is het niet.
2: Nee, het is ook denk ik goed om met anderen je ervaringen te delen. Okay. En dat steunt je dan ook weer. Van, ik ben niet de enige die het niet snapt soms. Vaak.
0: Hoe waren jullie als tiener?
2: Een voorbeeldkind.
0: Zonnetje in huis. Jij bent? Was jij gezellig?
1: Nee. Ik heb al heel lang last en gemak gehad van tegen autoriteit en gezag.
0: Oh.
1: Dus hebben wel wat leraren van mij ook wel last van gehad. Maar mijn ouders die waren heel coulant en dingen. En die waren soms ook wel, hoe zal ik het zeggen, verbaasd of wat dan ook. Maar ze hebben mij altijd en mijn broers en zus ook heel veel vrijheid gegeven.
0: Ja.
1: Niet vanuit wetenschappelijk wat dan ook, want dat wisten ze allemaal niet. Maar dat was hun instelling, dus veel acceptatie. En als het een keer echt te gek was, dan... mijn vader heeft wel eens de politie gebeld dat ik vermist was. Daar heb je zoiets. Omdat het toen wel heel laat was dat ik nog niet thuis was. Maar dan was het meer vanuit ongerustheid dat hij boos was. Zo.
2: Ja, maar dan ben je toch boos als ze dan thuis komen. Maar wij kregen ook diezelfde vrijheid. Heel veel vrijheid. Ja. Alles kon. En totdat het ook bij mij op school gewoon... dan blijf je een paar keer zitten. En dan was mijn moeder zei, daar komt natuurlijk helemaal niks van terecht.
1: Nee.
2: Dus we gaan actie ondernemen. En die gaat nog 2 jaar naar een internaat.
1: Okay.
2: Nou ja.
1: Hello.
2: En dat deed je dan ook gewoon. Dat was ook zoiets. Hè? Als je dat hadden ze besproken en beslist.
1: Ja, ja.
2: En dat werd mij medegedeeld. Vanaf het schooljaar zit jij in Huibergen op school. Oh.
1: Zo, kijk.
2: Perfecte tijd gehad overigens.
1: Ja.
2: Dus ik zat bij de broeders, niet bij de nonnen.
0: Okay.
2: Fantastisch. Ik kom er nog wel eens.
0: Okay.
2: En is het leuk?
0: Ja.
1: Maar in de katholieke wereld was dat wel te doen.
2: Ja.
1: Bij in mijn protestantse wereld. Maar een internaat, ja, dat deed de Roomse.
2: Ja, ik had veel schipperskinderen en zo, en kermiskinderen.
1: Ja, dat is logisch.
2: Maar echt, wij waren de eerste lichting meisjes. En ik was de oudste. Ik mocht ook s'avonds als de rest op bed lag, klopte ze op mijn deur, mocht televisie komen kijken.
1: Ja,
2: ik heb echt fantastisch gehad.
1: Ja.
2: Dus het was niet echt een straf, dus die is niet gelukt.
1: Zo'n reserveouders had je.
2: Ja.
0: Die pubertraining, dat is in ieder geval een goed idee volgens jullie. Nog even kijken naar ander nieuws van deze week. Hè. 2500 patiënten in Goes, die moeten, als het kan tenminste, digitaal contact opnemen met de huisarts. Want er kan niemand gevonden worden om die praktijk over te nemen. Dus zoveel mogelijk digitaal de huisarts benaderen. Is dat goed?
2: Nou, ik denk dat het soms wel kan.
0: Mm-hmm.
2: Ik denk dat het soms wel is dat je iets van een verwijsbrief of iets onschuldigs, dat je dat dan zo kan regelen dat je niet die tijd in beslag hoeft te nemen. Maar aan de andere kant kan er natuurlijk ook iets ernstigs aan de hand zijn. Of psychisch. Jaren geleden zijn ze er ook al eens bezig geweest om zoveel nog huisartsen hier naartoe te krijgen.
1: Nog steeds.
2: En dan steeds. En waarom lukt zoiets niet, denk ik dan?
1: Nou, het lukt best aardig. Want het is echt substantieel toegenomen. Alleen wat je ziet is dat de behoefte aan zorg, die wordt eigenlijk steeds groter. Ook omdat we allemaal ouder worden. Dat het zo warm is, draagt er ook niet aan bij.
2: Nee.
1: Maar,
2: nee.
1: En mijn ervaring is met mijn huisarts, dat zelden of nooit kom ik daar op een spreekuur. De afgelopen 10, 15 jaar al niet. Ik kan een heleboel digitaal doen. Ik kan mijn dossier inzien. Als ik pilletjes nodig heb, die ik structureel neem, hoef ik allemaal niet met die dokter te bespreken. Ik moet af en toe eens een prikje halen voor mijn vitamines, dan doet de assistent. En er is nu al een hele tijd een nieuwe huisarts die ik nog nooit heb gezien. En dat wil ik zomaar even houden.
2: Ja.
1: Dus het is al, denk ik, een hele verbetering. En dat je niet meer 100% alleen maar digitaal van alles kan doen, dat is nogal logisch. Maar dat is ook niet de bedoeling. En ik denk ook dat in de huisartsenwereld, er zijn heel veel dingen veranderen. En ik merk ook wel aan mensen die ik ken, jonge huisartsen, die zeggen, ja, ik wil heel die zorg aan die administratie en al die regelgeving wil ik niet meer. Dus je ziet dat ze soms groter worden opschalen in een organisatie dan een eigen zorgmanager, als het ware, aanschaffen die al die administratieve troep doet. Dus ze zijn zelf ook aan het verbeteren en het doen. Ja. En dat digitale hoort daarbij. Dus het is ook een kwestie van eraan wennen.
2: Ja.
0: Toch zou je ook kunnen zeggen dat persoonlijke stukje of dat gesprek wat je dan nog wel even met de huisarts hebt, waar dan nog net even doorgevraagd wordt, dat mis je dan in zo'n app bijvoorbeeld.
2: Ja, dat wel, maar dat ligt ook een beetje aan wat er met je aan de hand is, denk ik.
1: Ja.
2: Dus zo'n huisarts is toch, dat zegt hij ook, die van ons, van de wieg tot aan je graf, een groot gedeelte daarvan ben ik er. En, Ja, je wilt ook wel eens wat bespreken.
1: Ja.
2: iets wat, waar je mee zit of zo. Nou, daar moet wel ruimte voor zijn. Maar je moet daar niet drie kwartier gaan zitten.
0: Nee.
2: Ja. Want dan, maar goed, dat is lastig appen.
0: Nee, precies. Gooi dat maar eens inderdaad in zo'n app.
2: Maar die recepten maar... en zo vind ik inderdaad. Je hebt een receptenlijn, je hebt je eigen dossier, nee, je voert het in. Ja. Dan krijgt een appje dat het in de machine zit.
0: Ja.
2: Dat is allemaal goed geregeld.
1: Er is meer dan een app, hè. Je kunt ook, sommige huisartsen doen dat, heb ik begrepen. Je kunt ook gewoon digitaal, online beeldbellen kun je doen.
2: Ja, ook. Ja.
1: En dat scheelt een hoop wachttijd voor jezelf als cliënt of patiënt. En voor hij kan er... En zij kan er veel meer op een dag afhandelen
0: dan je
1: voortdurend maar die deur in en uit moet.
2: Ja,
0: dat is absoluut waar.
1: Dus ik ben er wel overwegend positief over dat we die stappen zetten.
0: Tot slot nog even naar het WK voetbal. Genieten jullie ervan? Volgen jullie het een beetje?
1: Ja joh.
3: Ik niet.
1: Volop.
0: Nee, niet? Anita?
2: Nee, totaal niet.
0: Nee?
2: Nee. Ik geef er helemaal niks op.
1: Ik ben natuurlijk een ex-RMU-naar.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ik heb daar ook jaren gevoetbald. En,
2: maar dat vind ik wel weer leuk.
1: Dat is gewoon leuk, wat ze daar doen. En ik herken dat dorp een beetje. En nou ja, dat ome Jan Poortvliet nu ook weer commentaar geeft. Ik heb met ome Jan zelf nog wel gevoetbald toen hij jong was en met zijn vader.
0: Ja.
1: En dat dorp is natuurlijk altijd voetbalgek geweest. En nu is het wel helemaal, springt het...
2: Ja, maar dat vind ik dan weer leuk om te zien. Als zolang het allemaal goed gaat, weet je wel. En als ik dan zie dat vannacht die markt in Middelburg, al die cafés gewoon vol. Dat vind ik hartstikke leuk. Ik ga er zelf niet naartoe, maar... Dat geeft wel sfeer natuurlijk. En dan zeker dit weer.
1: Het leuke is dat het een soort verbondenheid geeft in dat dorp. Maar ik zie het ook bij mij in de binnenstad. Twee cafés, hartstikke druk, ook 's nachts. En ook mensen die je niet kent, hooi. Dus het is een soort, hoe zal ik het zeggen, verlengde Koningsdag. Maar dat duurt al een paar weken.
0: Ja, precies.
1: Dus ik vind het wel leuk hoor, ik geniet er wel van.
0: Heb je het gezien vannacht?
1: Nee, ik blijf daar niet voor op. Nee. Ik heb vanochtend om 7 uur de wekker gezet.
0: Ja.
1: Dan heb ik het teruggekeken op een lange samenvatting. Kijk, als de finale er zou zijn en we zijn weer op vakantie. Dat is dan wel even verkeerd gepland.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik neem aan dat ze over de hele wereld wel die finale
2: dat denk ik wel, toch,
1: als we daar komen, dat is natuurlijk een ander verhaal.
0: Maar je hebt wel teruggekeken vanochtend dat doelpunt van Jan Paul van Hekken.
1: Tuurlijk.
0: Dat is toch mooi?
1: Ik vond het ook mooi.
0: Ja.
1: Ik dacht nog even, dat hoorde ik ook van de commentator. Van ja, wordt het hem toegekend? Of die Tunesier die bal ook nog even met zijn hoofd raakt.
0: Het was een twijfel.
1: Hem toegekend, dus... Helemaal goed van Jan Paul.
0: Precies. Zeeuwse doelpunt op het WK-niveau. Wat genoteerd kan worden. Gaat Nederland ver komen? Ja, denk jij, Anita? Ondanks dat je het niet volgt?
2: Ik heb gehoord dat ze tegen Marokko niet gaan halen. Maar nogmaals, ik heb er geen balverstand van.
0: Oh.
2: En als ze heel ver komen, ja, dan ga ik het ook wel volgen. Dan ga ik wel kijken. Maar om nou te zeggen dat ik daar echt kan van genieten.
1: Nee. Nou, dat wordt een leuke wedstrijd.
0: Ja, spannend wordt dat.
1: Spannend.
0: Wat is jouw verwachting, Ben? Kunnen ze nog verder komen, Nederlands elftal?
1: Nou, ze zijn natuurlijk heel wisselvallig. En er worden zo makkelijk door de tegenstander doelpunten gemaakt. En bij de Marokkanen hebben we Ismaël Saibari, de ster van PSV, die daar ook vertrekt.
0: Ja.
1: Dus het is heel gevaarlijk. Dus als ze de verdediging met Jan Paul van Hekken niet goed dicht houden, dan weet ik het zo net nog niet tegen Marokko. Maar ik verwacht wel dat ze, hoe zal ik het zeggen, met een beetje geluk er wel doorkomen.
0: 3 uur 's nachts volgens mij is die wedstrijd ook weer.
2: Dat
1: wordt nog een dilemma. Ja.
2: En wat vind je van de coach? Van Koeman? Want daar hoor ik ook allemaal verschillende berichten over.
0: We hebben 18 miljoen bondscoaches inderdaad.
1: Ja, hij heeft wel een beetje mazzel gehad, denk ik. Dat er nu ineens een paar talenten zoals die Summerville opstaan. En hij heeft die een beetje ontdekt. Ja, ik geef Ronald Koeman als voormalige schoolmeester met cijfers, die geef ik hem een 7.
0: Nou, okay. Dat is een voldoende. Daar zou ik het voor doen, inderdaad. De sterkte met die hitte. Maar dat maakt jullie dus inderdaad niet te druk. De iets rustiger leven, dan komt het allemaal goed. Benderen, Anita Den Hollander. Dank voor jullie komst hier naar de studio. Fijn weekend alvast.
2: Fijn weekend.
1: Wel, hetzelfde.
0: Nou, Elias, hoor je zo na 1 uur met de muziekmiddag. Wij bespreken om 4 uur weer het nieuws van vandaag in Zeeland. Kom thuis. Heel graag tot dan.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: 22 juli, demodag Scootmobielen.
7: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
11: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
15: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, het is 1 uur geweest. Omroep Zeeland, verkeersinformatie van de ANWB. Best wel druk op en rond de Zeeuwse wegen. We beginnen in dit overzicht op de N57. Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Sirooskerke 3 kilometer, daar 5 minuten. En op diezelfde N57 van Rotterdam naar Middelburg voor de Haringvlietdam. 6 kilometer, daar bijna een half uur. N497, Hellevoetsluis richting Rokanje voor de aansluiting met de N57. 3 kilometer, daar een kwartier vertraging. Dan kijken naar andere wegen. De A4, Antwerpen richting Rotterdam voor Hogerheide. 6 kilometer, daar 10 minuten. A29, Berg op Zoom richting Rotterdam, voor knooppunt Hellegatsplein, 3 kilometer. Daar 10 minuten, komt door een ongeluk. Linkerrijstrook is daar afgesloten. A58, Berg op Zoom richting Breda, voor de afrit Wouwse Plantage, 4 kilometer, 8 minuten. En de andere kant op, richting Berg op Zoom op de A58, is een ongeluk gebeurd. Levert de file op van 6 kilometer, 40 minuten vertraging. Linkerrijstrook is daar afgesloten. Spoor nog even kijken, daar rijden nog steeds geen treinen tussen Goes en Middelburg vanwege de defecte spoorbrug. Rond 3:15 zouden die problemen opgelost moeten zijn. Bussen rijden daar in plaats van treinen. En verderop op het traject tussen Goes en Bergen op Zoom rijden ook geen treinen, maar bussen. Komt daardoor de werkzaamheden aan het spoor.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
17: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
18: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
19: Rustig, adem in,
18: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
19: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits, want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
21: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
22: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
23: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
22: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
24: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Ja, gaat het wel allemaal goed met Albert Hammond. I'm a train en dat is wel of geen probleem. Het is vrijdagmiddag, Omroep Zeeland, de muziekmiddag met straks Chef Special. De band die gisteren optrad op Concert at Sea, je hoort ook nog Shania Twain. En Bente en Bluff zijn hier met Hoe hou ik dit vast, terwijl het zo warm is.

Shania Twain vanavond heeft ze net als de afgelopen week een optreden in Wembley in Londen. Het zijn er heel wat achter elkaar. En deze hit die komt ongetwijfeld voorbij. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't

Fleetwood Mac, As Long As You Follow. En de drummer en naamgever van deze band, Mick Fleetwood, was afgelopen week jarig. Ja, ik ga weer eens een fragmentje laten horen van een liedje dat verderop in deze uitzending te horen is. Ja, en welke song is dit? Daar zou je zo even over kunnen nadenken. Het antwoord volgt later. Blijf luisteren.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Hey, ondernemer. Grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemiddag, het nieuws van 1:30. Mijn naam is Carlijn de Splenter. Bij verschillende verhuurbedrijven van personenbusjes stromen nu al aanvragen binnen voor begin volgend jaar als de scheur in de Westerschelde-tunnel wordt gerepareerd. Slechts een select gezelschap mag in die periode van 4 maanden op reservering en in bloktijden door de Westbuis. En collectief vervoer van 8 personen komt daarvoor in aanmerking. En daarom heeft verhuurder Frido Modderkolk uit Terneuzen zijn wagenpark tijdelijk uitgebreid.
6: Gezien wat er op ons afkomt, hebben wij samen met onze collega's bedacht van nou, misschien moeten we de personenbussen niet vervangen, wel nieuwe bijkopen, maar de bestaande ook laten rijden. En dat werkt wel zijn vrucht af, want er is wel vraag naar.
5: Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen vraagt aan ouders om kinderen vandaag eerder op te halen vanwege de extreme hitte. Ondanks verschillende maatregelen loopt de temperatuur in de gebouwen van de opvanglocatie steeds verder op. Dat is niet alleen voor kinderen vervelend, maar ook voor het personeel. Voor ouders wie het echt niet lukt om kinderen eerder op te halen, blijft de opvang gewoon open. In Zeeland zijn tot nu toe 14 meldingen gedaan over oververhitte dieren. Het gaat dan om bijvoorbeeld paarden, schapen of koeien die in een wei zonder schaduw staan. De Landelijke Partij voor de Dieren heeft hier van de week een meldpunt voor opgezet. De partij wil hiermee bewustwording bij mensen creëren over wat hitte kan doen bij dieren. En Terneuzen heeft een nieuw college en daarmee zijn ook de 5 nieuwe wethouders bekend. Daar zitten oude bekenden tussen, zoals Jeroen de Buk namens Stop Gemeentebelangen en Laszlo van der Voorde voor Pro, voorheen GroenLinks PvdA. Ook het CDA en de VVD leveren een wethouder. De PVV werd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart de grootste in Terneuzen, maar andere partijen zagen een samenwerking met de PVV niet zitten. Ze besloten daarom met het bestaande college verder te gaan. Het weer nog, vanmiddag volop zon met hoge temperaturen tussen de 34 en 38 graden. Door een hoge luchtvochtigheid voelt de warmte drukkend en benauwd aan. In de loop van de dag draait de wind naar het westen en wordt het iets koeler, maar met 22 graden vannacht is het alsnog zeer warm. Kijk voor meer nieuws en ook het weer in onze app of op omroepzeeland.nl. Omroep Zeeland verkeersinformatie met meldingen van de ANWB. Drukte richting Constantie op de N57 Middelburg richting Rotterdam is daarom de afrit tussen Renesse en Ouddorp dicht. N57, diezelfde weg Rotterdam richting Middelburg, tussen de afrit Brielen en de Haringvlietdam staat 6 kilometer file. Dat levert een vertraging op van 26 minuten. En tussen de Haringvlietdam en Goederede op diezelfde N57 levert een vertraging 6 minuten op. Door een defecte spoorbrug tussen Goes en Middelburg rijden er geen treinen. Rijden stopbussen van Middelburg naar Goes. Dit doet tot ongeveer nog tot het einde van de middag. En door andere werkzaamheden tussen Bergen op Zoom en Goes rijden er bussen. En die werkzaamheden duren nog het hele weekend.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias.

Oh, meer zoet. Het liedje werd geschreven in een Nederlands hotel. Sixpence, None the Richer en Kiss Me. We zijn op zoek naar titel en uitvoerende van dit liedje. En dat ga ik zo meteen draaien. En tot

0: Je had ze herkend, hè? I Want to Break Free van Queen in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. We zijn op zoek naar titel en uitvoerende van dit liedje. Nou, het komt in ieder geval uit Zeeland.
1: Muziek uit Zeeland.
0: En het gaat om Zykes met Oceaan, het liedje waarmee hij meedeed aan het Regio Songfestival.

0: No, sir.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er 2 keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In de plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van 1 kilometer waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
0: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
15: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
16: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt "ik ben onderweg"? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
20: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
22: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
23: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
24: Omroep Zeeland.
13: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Hit uit de 70s van Donna Summer en Could It Be Magic. Ik ken het ook nog in de uitvoering van Barry Manilow. Als je vandaag jarig bent, van harte gefeliciteerd. Chris Isaak is ook jarig. Hij wordt 70. Oh, dit is zo'n mooi liedje, hè? Wicked Game. Kijken wie er nog meer jarig is. Welke bekende

Papadua, lekkere jazz. De Frank Unamuno Trio en Feeling Good. Op deze datum, 26 juni, gaf Elvis zijn laatste liveconcert in 1977. En dat was in de Market Square Arena in Indianapolis. En het was toch wel duidelijk dat het niet helemaal lekker met hem ging. Hij had zichtbaar gezondheidsproblemen. En een paar maanden later zou hij komen te overlijden. In augustus was dat. Sonny en Cher gingen officieel uit elkaar na een huwelijk van 10 jaar in 1975. En op 26 juni 1973 werden Keith Richards van de Rolling Stones en zijn vriendin Anita Pallenberg gearresteerd in Londen voor drugs- en wapenbezit. En het liedje Mr. Tambourine Man van The Byrds. Dat heb ik afgelopen week gedraaid in de muziekmiddag. Dat werd officieel een wereldhit op deze datum. Want de cover van het liedje van Bob Dylan bereikte de nummer 1 positie in de Amerikaanse hitlijsten. Maar ook in tal van andere landen was het een groot succes.

Gekke plaat, gek artiest. Broad Daylight van Gabriel Rios en daarvoor Suzanne en Freek. En Suzanne en Freek en die staan vanavond om 10:30 op het podium van de Brouwersdam van Concert at Sea. En je hoorde ze met Halverwege.

0: Slechts een select gezelschap mag in die periode van 4 maanden op reservering en in bloktijden door de Westbuis. Collectief vervoer van 8 personen komt daarvoor in aanmerking. En daarom heeft verhuurder Frido Modderkolk uit Terneuzen zijn wagenpark tijdelijk uitgebreid.
1: Gezien wat er op ons afkomt, hebben wij samen met onze collega's bedacht van nou, misschien moeten we de personenbussen niet vervangen, wel nieuwe bijkopen, maar de bestaande ook laten rijden. En dat werkt wel zijn vrucht af, want er is wel vraag naar.
0: Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen vraagt ouders om kinderen vandaag eerder op te halen vanwege de extreme hitte. Ondanks verschillende maatregelen loopt de temperatuur in de gebouwen van de opvanglocaties steeds verder op. Dat is niet alleen voor kinderen vervelend, maar ook voor het personeel. Voor ouders wie het echt niet lukt om kinderen eerder op te halen, blijft de opvang gewoon open. In Zeeland zijn tot nu toe 14 meldingen gedaan over oververhitte dieren. Het gaat dan om bijvoorbeeld paarden, schapen of koeien die in een wei zonder schaduw staan. De Landelijke Partij voor de Dieren heeft hier van de week een meldpunt voor opgezet. De partij wil hiermee bewustwording bij mensen creëren over wat hitte kan doen bij dieren. En Terneuzen heeft een nieuw college. Daarmee zijn ook de 5 nieuwe wethouders bekend. Daar zitten oude bekenden tussen, zoals Jeroen de Buk, namelijk namens Top Gemeentebelangen. En Laszlo van der Voorde voor Pro, voorheen GroenLinks PvdA. Ook het CDA en de VVD leveren een wethouder. De PVV werd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart de grootste in Terneuzen. Maar andere partijen zagen een samenwerking met de PVV niet zitten. Ze besloten daarom met het bestaande college verder te gaan. Het weer nog, vanmiddag volop zon met hoge temperaturen tussen de 34 en 38 graden. Door een hoge luchtvochtigheid voelt de warmte drukkend en benauwd aan. In de loop van de dag draait de wind naar het westen en wordt het iets koeler. Maar met 22 graden vannacht is het alsnog zeer warm. Kijk voor meer nieuws en ook het weer in onze app of op omroepzeeland.nl. Omroep Zeeland verkeersinformatie met meldingen van de ANWB. Het is druk richting Constantie. Op de N57 Rotterdam richting Middelburg, tussen de afrit Hellevoetsluis Oudenhoorn en de Haringvlietdam, staat 6 kilometer file. En dat levert een vertraging op van een kwartier. Dan nog treinennieuws. Tussen Goes en Middelburg rijden geen treinen vanwege een kapotte spoorbrug. Daar worden bussen ingezet en dat duurt nog tot in de namiddag. En tussen Bergen op Zoom en Goes rijden er geen treinen vanwege werkzaamheden. En die duren nog het hele weekend.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hoorn.

Ja, de vaste luisteraars van de Muziekmiddag hebben afgelopen week de uitvoering van Westlife gehoord. En dit was het origineel van Uptown Girl van Billy Joel. 1, 2, 1, 2.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

American Pie. Het is oorspronkelijk van Don McLean. En zijn albumversie duurt 8,5 minuut. Nou, Madonna houdt het de helft korter, 4 minuten 22. En dit werd gebruikt in de film The Next Best Thing. De soundtrack van de film waarin zij zelf ook een rol speelt.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
2: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
3: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
11: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact. Mega!

0: Ga veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Omroep Zeeland.
9: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Hij vierde gisteren zijn verjaardag. Hij is 74 geworden. Tim Finn. Ja, als soloartiest had hij deze hit. Maar hij zat ook in de band Split Ends. En met zijn broers ook nog in Crowded House en de Finn Brothers. Dus zeer succesvol in samenwerkingen met name zijn.

0: I Do, 5 keer in totaal. Dit was ABBA bij Omroep Zeeland. Heerlijk, hè, uit de beginperiode. Toen ze best wel beïnvloed werden door de succesvolle slagermuziek.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Dat is muziek van J.P. de Klerk. De Middelburgse singer-songwriter bracht in 2021 een liedje uit. Een zomersliedje, dat heet Deze Zomer.

Ah, het is vrijdag, bijna weekend en dan zo'n liedje op de radio. Daar word je toch vrolijk van. Loving Each Day van Ronan Keating. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. Dat kun je ook vinden op onze website omroepzeeland.nl en natuurlijk ook in de Omroep Zeeland app.

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd. Dit is Omroep Zeeland. In heel

0: Busjes stromen nu al aanvragen binnen voor begin volgend jaar als de scheur in de Westerschelde-tunnel wordt gerepareerd. Slechts een select gezelschap mag in die periode van 4 maanden op reservering en in bloktijden door de Westbuis. Collectief vervoer van 8 personen komt daarvoor in aanmerking. Daarom heeft verhuurder Frido Modderkolk uit Terneuzen zijn wagenpark tijdelijk uitgebreid.
1: Gezien wat er op ons afkomt, hebben wij samen met onze collega's bedacht van nou, misschien moeten we de personenbussen niet vervangen, wel nieuwe bijkopen, maar de bestaande ook laten rijden. En dat werkt wel zijn vrucht af, want er is wel vraag naar.
0: In Zeeland zijn tot nu toe 14 meldingen gedaan over oververhitte dieren. Het gaat dan om bijvoorbeeld paarden, schapen of koeien die in een wei zonder schaduw staan. De Landelijke Partij voor de Dieren heeft hier van de week een meldpunt voor opgezet. De partij wil hiermee bewustwording bij mensen creëren over wat hitte kan doen bij dieren. En zanger en rapper Frenna heeft zojuist de 2e dag van concertatie afgetrapt. Ondanks de hitte was het al vroeg druk op het terrein. De organisatie heeft maatregelen genomen vanwege die hitte. Zo zijn er extra drinkwaterpunten en schaduwplekken ingericht. Vanavond staan ook Suzanne en Freek nog op het podium van het festival bij de Brouwersdam. Het weer nog vanmiddag volop zon met hoge temperaturen tussen de 34 en 38 graden. Door een hoge luchtvochtigheid voelt de warmte drukkend en benauwd aan. In de loop van de dag draait de wind naar het westen en wordt het iets koeler. Maar met 22 graden vannacht is het alsnog zeer warm. Kijk voor meer nieuws en ook het weer in onze app of op omroepzeeland.nl. Omroep Zeeland verkeersinformatie met meldingen van de ANWB. Het is nog altijd druk op de wegen richting Concert at Sea. Op de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de afrit Hellevoetsluis Oudenhoorn en de Haardingvlietdam staat 6 kilometer file en dat levert een vertraging op van zo'n 10 minuten. Andere files dan nog op de A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen de afrit Tolen en Hoge Rijden staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en dat levert een file van 4 kilometer op en een vertraging van 3 minuten. Op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen staat een file van 9 kilometer tussen Rilland en de afrit Capelle Zuid. En dat levert een vertraging op van 13 minuten.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

0: Bloedend Hart, De Dijk. En als je deze muziek in Zeeland wil horen, dan kun je altijd naar een optreden gaan van De Dijk Tribute Band Double D. Vrijdag is het. Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda heeft nog een tip.
1: Een expositie in het Stadsmuseum in Zierikzee. Het laat de historie zien van de mysterieuze vrijmetselaarsloge op Schouwen-Duiveland, die 225 jaar bestaat. Ze vertellen persoonlijke verhalen.
0: Dankjewel, staat genoteerd. God,

0: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
1: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrecht, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische CITIC Tower, met ruim 500 meter het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, Later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
14: Ja, goedemiddag, het is 4:00 geweest. Laten we eens kijken naar de verkeersinformatie. Wat gebeurt er op dit moment? Nou, er staan files op de volgende wegen. De N57, daar is het druk rondom Concert at Sea. Rotterdam richting Middelburg, daar staan de file voor de Haringvlietdam 4 kilometer. Daar zo'n 10 minuten. En verderop nog voor Renesse ook 2 kilometer file. Hou rekening daar dus met vertraging. Ook meldingen op de A58, Bergen op Zoom richting Vlissingen voor de afrit Capelle Zuid, 6 kilometer, daar 10 minuten. En op de A4 sta je stil. Rotterdam richting Antwerpen voor Bergen op Zoom Zuid, 5 kilometer, daar een kleine 10 minuten. Er staat een kapotte vrachtauto, de rechterrijstrook is dicht. Wil je met de trein reizen, dan doe je dat met de bus tussen Goes en Bergen op Zoom. Werkzaamheden zijn daar op het spoor, is het hele weekend nog het geval.
15: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv... of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen?
17: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
18: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
17: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
18: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
19: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
20: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
21: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
22: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Omroep Zeeland.
12: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
23: Omroep Zeeland.
14: Hoe moet dat straks nou als je door de Westerschelde-tunnel moet rijden tijdens de reparatie 4 maanden lang? Nou, busjes die worden al massaal verhuurd, maar bedrijven die lopen nog tegen een aantal uitdagingen. Meer zo in Zeeland komt thuis. Verder vandaag terug, maar ook zeker vooruitblikken op het WK. Want wat kunnen we nog verwachten van het Nederlands elftal? En wanneer wordt het nou iets koeler? Stefan van der Gijzen heeft het verlossende antwoord zo voor je. Allemaal in Zeeland komt thuis op je vrijdagmiddag. Goed dat je luistert. En nu Sabrina Carpenter.

0: Dat krijg je de komende 3 uur in Zeeland Komt Thuis. Daarin gaat het over Zeeuwse busbedrijven. Zij stuiten op problemen tijdens de gedeeltelijke afsluiting van de Westerschelde-tunnel begin volgend jaar. Dan wordt namelijk de scheur in de tunnel gerepareerd. Bedrijven die willen deze bussen namelijk huren voor hun personeel. Alleen is er nog veel onduidelijk. Wat mag je bijvoorbeeld met een lege bus terug door de tunnel? Je hoort een verslag van Carlijn Splinter.
1: Als alle offertes doorgaan, zitten alle bussen vol.
2: Martijn Dobbelaar uit Terneuzen heeft 4 grote touringcars die hij graag wil verhuren in de periode dat de tunnelscheur wordt gerepareerd. Hij heeft al verschillende aanvragen van grote bedrijven binnen. Alleen loopt hij tegen een probleem aan.
1: Het lastige is dat je dat we vorige week hebben gehoord dat we met een volle bus wel erdoor mogen, maar niet weten of we met een lege bus terugkomen. Dus het is een beetje moeilijk om offerten te maken. Zelfs bedrijven waar we al regelmatig voor rijden, die ook best met ons in zee willen, maar we kunnen niks toezeggen. Dat is heel lastig. En wat je wel merkt is dat nu al bedrijven, vooral de kleinere bedrijven, zijn al te kijken voor alternatieven om zelf met busjes tot 9 personen te gaan rijden. Wat natuurlijk eigenlijk zonde is voor ons.
2: De bedrijven willen de bussen gebruiken om personeel van de ene kant van de Westerschelde naar de andere kant te krijgen. Dan gaat het om zorg of technisch personeel dat niet thuis kan werken of gebruik kan maken van het openbaar vervoer. In dat geval kan een bedrijf een ontheffing krijgen voor collectief vervoer en dus een plekje reserveren in een bloktijd. Maar dat geldt niet voor een lege bus. Dan val je onder een andere categorie en is het maar net afwachten of je in aanmerking komt voor een bloktijd. En zeker in de spits is die kans klein.
1: Dat zijn juist de tijden dat werknemers naar hun werk willen. En rondrijden via Antwerpen is natuurlijk zeker een optie die je kan doorberekenen naar de klant. Zal de klant een stuk meer geld kosten. Maar je weet niet zeker of je op tijd terug bent om het blok alsnog weer de andere kant op door de tunnel te halen.
2: En om de buschauffeur nu een hele werkdag te laten wachten?
1: Ja, je kan zeggen dat is altijd een optie. Maar dan is en de bus tussendoor niet meer beschikbaar. Je moet de chauffeur gewoon een hele dag betalen. Kijk, alles is door te berekenen. Maar vooral de beschikbaarheid van die bus en hoe lang is die shift. Dat is lastig planbaar.
2: De provincie kan op dit moment geen verdere toezeggingen doen, maar wil wel een platform opzetten. Daar kunnen bedrijven in de reparatieperiode elkaar vinden en eventueel lege plekken in bussen aanbieden.
1: Ik denk dat het dat veel makkelijker zou maken. Want de problemen waar wij tegen aanlopen, daar lopen collega's ook tegen aan. Echt bang dat ik niet ga werken, die periode ben ik niet. Alleen het is gewoon niet planbaar. Ik denk dat je allemaal gewoon het vervoer erdoor wil regelen. Maar er zijn zo gigantisch veel grote bedrijven die al tientallen bussen nodig hebben om hun personeel heen en weer te kunnen rijden. Ja, er gaan gewoon bussen tekort zijn.
0: En op kleine busjes voor 8 personen of meer is nu al een run. Bij verschillende verhuurbedrijven zijn al reserveringen binnen.

0: de bar der been met Al Stewart hier bij Omroep Zeeland. 4:15 is het exact. Voor het weer gaan we naar Steven van der Gijzen. Steven, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, moeten we zeggen over het weer van vandaag. Behalve dat het
1: heet is vandaag inderdaad. Ja. Veel zon, ook wat sluierbewolking in de lucht. Ja, en vooral die hoge luchtvochtigheid vandaag. Dat maakte het extra drukkend en benauwd. Hoogste temperatuur in Westdorpen 36,6 graden. Vlissingen zit ook aan de 34 graden. En er kan het komende uur nog wel iets bij komen. De hoogste temperatuur momenteel in Limburg, daar is het 39 graden. Nou, vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Er is een kleine kans later in de avond op een regen- of onweersbui. Die kans is er ook vannacht, maar de kans lijkt klein te zijn. Temperaturen dalen aan het einde van de nacht pas naar 23 graden. Dus opnieuw een bijzonder warme nacht, een tropennacht. Ja, en als je geen airco in je huis hebt, dan zal het opnieuw slecht slapen zijn. Nou, we zijn morgen ook nog niet van de hitte af. Morgen wordt het 31 tot 35 graden. Opnieuw drukkend warm en benauwd. Opnieuw een dag om verkoeling op te zoeken. En in de loop van de dag verschijnt er wat bewolking, maar vooral morgenavond, dan kunnen we ook nog eens te maken krijgen met een aantal zware regen- en onweersbuien. Ook iets om morgen overdag in de gaten te houden. Nou, zondag hebben we ook te maken met een paar buien. In de loop van de dag gaat het afkoelen tot zo'n 26 of 27 graden. Maar de echte afkoeling, gelukkig zou je haast zeggen, dat is na het weekend. Dan zakt de temperatuur terug naar een aangename 23 of 24 graden met af en toe ruimte voor de zon en ook nog een kleine kans op een bui.
0: Ben je eraan toe, Stefan?
1: Ik ben er heel erg aan toe. Jij ook?
0: Ja, absoluut, absoluut. Hou vol. Stefan van der Gijzen, dankjewel. Op de weg zijn er vertragingen op deze vrijdagmiddag. De A58, Bergen op Zoom richting Vlissingen. Voor de afrit Capelle Zuid, 4 kilometer. Daar is je vertraging iets meer dan 5 minuten. En 57 dan heeft te maken met drukte rondom Concert at Sea. Rotterdam richting Middelburg, de weg daar. Voor afritten Renesse, 2 kilometer. Daar 5 minuten vertraging. Ook op de A4 nog een melding. Rotterdam richting Antwerpen voor Hogerheide, 6 kilometer. Er staat een kapotte vrachtauto. Levert je zo'n 10 minuten vertraging op. De rechterrijstrook is daar dicht. De rijbussen tussen Goes en Bergen op Zoom wordt al een aantal dagen gewerkt op het spoor. Ook het hele weekend nog. Hou daar dus rekening ook met extra reistijd.

0: meisjes, alles wordt beter. Veel evenementen die gaan niet door vanwege de hitte. Werd er bekend dat een deel van het programma van Veteranendag is afgelast, zoals het defilé. En vannacht om 12 uur kregen festivalbezoekers van Defcon te horen dat ze weer naar huis moesten. Grote teleurstelling.
1: Ja, heel zuur. Ik op de zondag sta ik altijd te janken dat ik weer naar huis moet. En dan wacht ik op volgend jaar. Dus,
2: kan het huilen nu alvast beginnen?
1: Ja, nou, ik heb al gejankt gisteren hoor. Ja, zeker, zeker. Nee, maar we gaan nu gewoon goed fit trainen voor volgend jaar.
0: En er was ook een groep die de confrontatie aanging met de beveiliging. Nu zouden dan de bezoekers in de loop van de middag het terrein in Biddinghuizen rustig hebben verlaten. Op het spoor en op de weg zijn mensen aan het werk om alles begaanbaar te houden. Zo wordt in Alblasserdam bijvoorbeeld de brug over de Noord gekoeld door Rijkswaterstaat.
3: Dat is nodig omdat het staal door de temperatuur warm wordt en uitzet. Ja. En om die, dan gaat die klem, kan die klem lopen. En we zijn hier afgelopen zaterdag al mee begonnen. Ja. Dus we zijn bijna een week bezig.
0: Ja, en het is ook een mooie dag. 26-6-2026. Populaire trouwdatum. Elkaar het jawoord geven met zulke hoge temperaturen. Dat is helemaal geen probleem, zegt deze trouwambtenaar.
4: Code rood kan me niet schelen. Is de kleur van de liefde. He? En dat doen we gewoon. Dan waaiertje mee, watertje erbij. En de toga goed dicht, want dat hoort zo. Die hitte, dat hoort er nou eenmaal bij. Je moet ook in andere temperaturen, of regen, wat dan ook, moet er ook getrouwd worden.
0: Ja, en die datum is ook in Zeeland populair. Daar hoor je dan weer later meer over in Zeeland komt thuis. Sowieso een update krijg je zo van het laatste Zeeuwse nieuws. Eerst de Window of Hope. Dit is Alita Adams.

0: Down in Crows. Zijn die nou vanavond er ook volgens mij? Concert Etsy? Het tijdschema niet helemaal in mijn hoofd, maar ze zijn er wel in ieder geval in dat warme Concert Etsy weekend. Samen met Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi, hier bij Omroep Zeeland. Carlijn de Splinter zometeen met het laatste Zeeuwse nieuws. We gaan gezellig klitsen over het WK voetbal. Wat hebben we tot nu toe al gezien en wat kunnen we nog verwachten? Zit er nog veel meer in voor het Nederlands elftal? Dat zometeen. En Elias, nog met een boodschap.
1: Het is bijna weekend. En ook de komende dagen kunnen we genieten van de hitte. Morgen op zaterdag ben ik er weer met de weekenduitzending. De vliegende mieren die op bruidsvlucht gaan zien we weer in deze tijd van het jaar. De boswachter vertelt er alles over. In de boekentip een ontroerende, razend spannende roman. En verder de weersvoorspelling. Een overzichtelijk overzicht van de belangrijkste Zeeuwse culturele evenementen en activiteiten. De berichten op het weekend antwoordapparaat. En natuurlijk ook de wekelijkse verloting weer.
2: Bingo!
1: Voor de Omroep Zeeland Sokken. Kortom, een mega volle show. Morgenochtend, weekend, op jouw radio vanaf 9 uur.
3: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
4: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer...
3: Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
4: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats gericht

0: We leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
1: 22 juli, demodag Scootmobielen.
2: Comfort en more, van Hotweg 2F, Middelburg.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Zeeuwse nieuws van 4:30 krijg je van Carlijne Splinter. Carlijn, goedemiddag.
5: Goedemiddag. De honderden bloemen en knuffels bij de gedenkplaats voor de slachtoffers van het ongeluk bij Terhode zijn weggehaald. Dat meldt Omroep Zeeuws-Vlaanderen. Bij het ongeluk 2 weken geleden kwamen 3 kinderen en de directeur van basisschool De Warande in Axel om het leven. Ze waren onderweg naar schoolkamp. De school en de gemeente Terneuzen bewaren een deel van de knuffels. In de Van Steenbergelaan in Terneuzen is een heg in vlammen opgegaan. Omdat daar veel rook bij vrij kwam, moesten naastgelegen panden worden ontruimd. De brandweer had het vuur snel onder controle. 1 persoon is voor de zekerheid nagekeken door ambulancepersoneel. Bij verschillende verhuurbedrijven van personenbusjes stromen nu al aanvragen binnen voor begin volgend jaar als de scheur in de Westerschelde-tunnel wordt gerepareerd. Slechts een select gezelschap mag in die periode van 4 maanden op reservering en in bloktijden door de Westbuis. Collectief vervoer van 8 personen komt daarvoor in aanmerking. En daarom heeft verhuurder Frido Modderkolk uit Terneuzen zijn wagenpark tijdelijk uitgebreid.
6: Gezien wat er op ons afkomt, hebben wij samen met onze collega's bedacht van nou, misschien moeten we de personenbussen niet vervangen, wel nieuwe bijkopen, maar de bestaande ook laten rijden. En dat werpt wel zijn vrucht af, want er is wel vraag naar.
5: Zanger en rapper Frenna heeft de 2e dag van Concert at Sea geopend. Ondanks de hitte was het al vroeg druk op het terrein. De organisatie heeft maatregelen genomen vanwege die hitte. Zo zijn er extra drinkwaterpunten en schaduwplekken ingericht. Vanavond staan ook Suzanne en Freek nog op het podium van het festival bij de Brouwersdam. Het weer nog volop zon met hoge temperaturen tussen de 34 en 38 graden. Door een hoge luchtvochtigheid voelt de warmte drukkend en benauwd aan. In de loop van de dag draait de wind naar het westen en wordt het iets koeler. Maar met 22 graden vannacht is het nog zeer warm. Kijk voor meer nieuws en ook het weer in onze app of op omroepzeeland.nl.
4: Dankjewel Carlijn. Even kijken op de weg. Men drukte rondom Concert at Sea. Uiteraard de N57. Daar sta je stil Rotterdam richting Middelburg. Voor goede reden 2 kilometer, daar 6 minuten. En verderop voor de afrit Renesse nog eens 2 kilometer. Daar een kleine 5 minuten vertraging. Het spoor nog steeds die melding dat de bussen rijden op het traject tussen Goes en Bergen op Zoom. Door de werkzaamheden daar is al de afgelopen dagen het geval. En ook het komend weekend wordt daar dus nog gewerkt aan het spoor.
3: Goedemiddag, Zeeland.

0: Met dat work hoorde je Down Under hier bij Omroep Zeeland. Kan nog wel eventjes, toch? Terugblikken op het voetbal, maar zeker ook vooruitblikken. Het Nederlands elftal, de poolfase zit er namelijk op. En Oranje won vannacht met 3-1 van Tunesië. Mede door een doelpunt van onze eigen Jan-Paul van Hekken. Dat is een mooi moment om die eerste weken van het toernooi door te spreken met drie voetbalvolgers in de studio. Te gast van de PZC, Barry van der Hoofd en van Omroep Zeeland, Roland van Vliet, Richard Dubbelt. Richard, jij was eerder sportverslaggever van het Algemeen Dagblad, hè, en onder meer bij dat WK van 1998. Geniet jij dan van het WK 2026?
1: God, dat is een goede vraag. Ja, toch wel.
0: Was het nog nooit zo groot geweest, dat toernooi?
1: Nee, nog nooit zoveel deelnemers. Ik vind het ook wel prachtig, de stadions waarin gespeeld wordt, blijf ik toch altijd wel weer indrukwekkend vinden. En dat ze ook vol zitten, dat vind ik verbazingwekkend, als ik al de verhalen hoor over de prijzen. Maar over het algemeen, ja, er zitten wel een paar draken van wedstrijden bij. En ik heb ze ook echt niet allemaal gezien. Maar ik heb toch ook echt al veel goede wedstrijden, zeker voor een eerste ronde van een WK, voorbij zien komen. Dus dat, ja, nee, dus ik geniet er wel van, ja zeker.
0: Dat ook wel lastige tijdstippen zijn natuurlijk. Hebben jullie vannacht gekeken?
2: Ja. Ik ben opgebleven.
0: Jij, Roland?
3: Ja, ik ook. Ja, wel een beetje op het tandvlees, hoor. Ik wist dat ik vanochtend weer vroeg op moest. Ja. Dus ik dommelde af en toe weg. Heb een doelpunt van Tunesië gemist. Maar wel gekeken.
0: Jij, Richard, opgebleven?
1: Ik heb de eerste twee doelpunten van Nederland gemist omdat ik in slaap was gevallen. Maar ik doelpunt van Hekken, want toen was ik wel weer wakker. Kijk, dus ja,
0: de belangrijkste heb je veel gezien ervan. Ja. Hey, maar we hadden het net al heel eventjes daarover. Het grootste WK ooit, 48 landen doen er aan mee. Barry, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, ik vind het wat Richard zegt. Er zitten heel veel leuke wedstrijden tussen. Maar ik vind het nu wel tijd om richting die knock-outfase te gaan. En dat er een aantal landen gewoon afvallen. Want er zitten landen bij, ja, die horen er eigenlijk niet op thuis, vind ik. Qatar, Jordanië, Oezbekistan, Tunesië misschien. Ja, die hebben het in de kwalificatie heel goed gedaan. Ja, geen tegendoelpunten. Ja, en nu was het even iets anders. Maar nee, ik kijk er naar uit, want hoe verder je in het toernooi komt, ja, hoe interessanter de wedstrijden altijd worden. Ja, en hoe meer verrassingen je ook krijgt.
0: Ja, dat is zeker waar. Maar als we even 16 jaar terug in de tijd gaan, was jij bij het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Ja. Is dit WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, is dat heel anders?
2: Ja, vind ik wel. Als ik zie Zuid-Afrika, dat was toen het eerste WK op het Afrikaanse continent. Ja, het was gewoon heel bijzonder, ook om daar naartoe te gaan. Je werd van tevoren gewaarschuwd van hoe gevaarlijk het allemaal was. Ik mocht net zo lang blijven als dat het Nederlands elftal in het toernooi zou zitten. Ja, die haalde de finale, dus uiteindelijk is het 5,5 week geworden. Ja, dat is toch een van de hoogtepunten in mijn leven geweest, als ik het zo mag noemen.
0: Ja, zullen we dan even naar dit WK gaan kijken? Roland, het verrast Nederland jou?
3: Ja, toch wel een beetje. Ik vond Nederland had een hele moeilijke aanloop. Hè. Er was in Nederland werd er ook veel over geklaagd. Over die oefenwedstrijden die maar zo moeizaam liepen. Ik vond het spel heel sloom. Dat getik in de achterhoede kwam maar niet op gang. En dat zag je eigenlijk ook wel een beetje tijdens de eerste wedstrijd tegen Japan. Maar daarna is het gaan lopen. Het werd 2-2 tegen Japan en nog wel maar 5-1 en 3-1 nu. Verbazingwekkend dat ze de pool zo makkelijk hebben overleefd.
0: Maar waar komt dat vandaan? Waar zit die kracht ineens?
3: Ja, ik denk dan toch in die voorhoede. We scoren makkelijk. En nu met Bobby erbij. Makkelijk aanspeelpunt. Malen, dat loopt nog niet echt. Maar er staan gewoon anderen klaar. Somerville, Gakpo, ja, noem maar op. Dus die snelheid zit die voorin. De creativiteit, dat is denk ik onze kracht. En dan kunnen we gewoon af en toe een keer een tegengoaltje krijgen. Is helemaal niet erg.
0: Nee. Richard, het lijkt toch ook wel een beetje toernooi te zijn. Waar de sterren al meteen opstaan vanaf het begin. Ik noem maar Messi, Ronaldo en Mbappé. Ze leveren meteen. Naar wie kijk jij het meest?
1: Ja.
0: Van die grote namen?
1: Ja, nou ja, ik zit eigenlijk nog steeds te wachten op Lamine Jamal van Spanje. Totdat hij ontluikt op dit toernooi. Maar ik heb het idee dat Spanje die heel voorzichtig aan het brengen is.
0: Want een klein voorproefje hadden we van hem inderdaad.
1: Ja, we hebben
0: een
1: klein voorproefje inmiddels gehad. Maar daar zit ik wel echt op te wachten. Daar kan ik van genieten. En ja, nou ja, kijk, bedoel, ja, ik kan nu heel makkelijk zeggen, ja, van Messi. Maar dat vind ik bijna, een dooddoener. Ja, die man is echt een enorm fenomeen. En ik denk, misschien is het echt wel echt de allerbeste voetballer die er ooit geweest is.
0: Wat denk jij, Barry? Ben je het eens met Richard?
2: Ja, dan kom ik met een dooddoener, want ik kijk graag naar Messi. Ja, ik vind het, hij is deze week 39 jaar geworden, als je er dan al 5 in hebt liggen. Ik vind het echt fenomenaal, had ik ook niet meer verwacht. Ik moet wel zeggen dat ik van de week naar Argentinië heb zitten kijken. Daar ben ik niet zo vrolijk van, ik vind het heel vervelend. Ja, en het is gewoon een verdedigend blok en ze spelen op de counter, zou je bijna kunnen zeggen. Iedereen werkt voor Messi, ja, en hij maakt er een paar. En dat doet hij fantastisch. En Roeland maakte zich zorgen over Nederland zelf. Ik heb dat niet echt gehad, omdat ik inmiddels wel heb geleerd dat die voorbereiding helemaal niets zegt. Je moet ook een beetje uitgedaagd worden door tegenstanders. Dat was bij Japan zo, dat was bij Zweden zo. Tunesië ging eigenlijk nergens meer om. Maar als je oefent tegen Tunesië, nou, als Malen er een paar in schiet, dan hebben we het er niet over. Oezbekistan in een leeg stadion in New York. Dat, daar wordt ook niemand heel vrolijk van. Dus ik maakte me geen zorgen. En ik vind het begint steeds beter te draaien, denk ik, op een paar plekken na. Maar daar komen we misschien straks nog wel op.
0: Inderdaad, want hoe ver gaat Nederland komen? En dat Zeeuwse succes moeten we toch zo even bespreken hier. In Zeeland komt thuis.

0: Het is de tune die rond het WK uiteraard hoort. Muziek van Shakira en Die Die hier bij Omroep Zeeland. We praten over dat WK met Barry van Hoofd van de PZC. Ronald van Vliet en Richard Dubbelt hier ook aangeschoven. Barry, jij bent kort voor het WK voor de PZC naar Brighton gegaan, hè, om Jan-Paul van Hekken op te zoeken, een podcast met hem te maken. Hoe doet hij het tot nu toe op het WK?
1: Ja, ik vind dat hij het geweldig doet, maar ik moet ook zeggen dat ik erachter ben gekomen dat ik met een andere bril kijk dan dat ik normaal naar het Nederlands elftal keek. Ja, het is echt zo. Mijn kinderen zaten mee te kijken. En mijn dochter die vroeg zich verbaasd af van waarom ik een beetje zenuwachtig was of zo. Ik hoop gewoon dat hij het goed doet. En misschien is dat heel raar. Hij mag dat niet als journalist. Maar ja, ik vind dat hij het fantastisch doet. Zeker gisteren. Als je de statistieken ziet van gisteren, had hij 145, balaanrakingen. 145 keer de bal. Ja, is het meeste van alle spelers in een wedstrijd op dit WK. 130 van de 134 passes kwamen aan. Al zijn statistieken waren gewoon goed. En hij maakt dat doelpunt.
2: Goeie goal.
1: Ja, goede goal. Waarbij hij na afloop bij de NOS vertelde. Was wel leuk dat hij zei van ik heb meteen na afloop op mijn telefoon gekeken of hij wel voor mij was of dat ze een eigen doelpunt van hadden gemaakt. Ja. Waarop Tijani Reinders, die naast hem stond, zei van ik heb nog nooit iemand zo hard zien juichen voor een eigen doelpunt van de tegenstander. Dus dat gaf voor mij ook wel aan dat de sfeer ook wel goed is. Maar ik vind dat hij het hartstikke goed doet. En ik denk dat ik las ook vooraf natuurlijk, hij gaat misschien niet spelen. Want eigenlijk is Jurriën Timber de eerste keuze. Denk ja. Wie zegt dat dan? Koeman heeft het nooit gezegd. En ik weet dat Van Dijk en Frenkie de Jong heel graag samen met hem spelen. En andere spelers ook. Mickey van der Ven aan de linkerkant wordt, als het goed is, zijn ploeggenoot bij Spurs. Ze zijn goede vrienden. Bart Verbrugge achter hem is een van zijn beste vrienden. Speelde natuurlijk samen bij Brighton. Dus hij past helemaal in dat elftal. En dat heeft hij gisteren weer laten zien.
0: Hoe kijk jij?
2: Dat komt ook door zijn passing, vind ik. Los van zijn verdedigende werk. Want dat staat als een huis. Maar zijn passing, daar brengt hij echt iets meer mee dan wat andere mensen op die positie in het Nederlands elftal vaak brachten. Hij durft ook gewoon over te slaan. Hij durft diep te spelen, in te spelen. En dan zijn ze allemaal zuiver. Ze zijn allemaal goed. En ik denk dat hij daar de grootste verbazing wekt bij mensen die hem wat minder goed kennen. Maar dat daar zijn grootste kracht voor dit elftal. Want Van Dijk doet dat namelijk.
1: Van Dijk is meer van de crossbal, hè?
2: Ja, die is meer van de crossbal.
1: En die hebben we nog niet echt gezien.
2: Nee.
1: Maar ja, als je ziet Van Hekken, die durft linies over te slaan. Ja, en dat gaat niet altijd goed, hè? Altijd, in de eerdere wedstrijd, volgens mij Zweden, had hij 2 keer balverlies. Ja, dat is als je risico in je spel legt. Je kan ook iedere bal breed en terug. En dan heb je 100% accuracy. Ja.
2: Maar het is zo'n winst als je iemand hebt van achteruit die dat kan. Ja. En dan mag het ook wel een keertje fout gaan. Dat is dan ook minder erg.
0: Jan-Paul van Hekken, Roeland, hoe kijk jij naar die Van Hekken-gekte die er is in Arnhem-Muiden en in Nieuw-Zeeland?
3: Nou, die snap ik wel. Kijk, Zeeland heeft natuurlijk niet zoveel echte sporthelden, hè, die er echt boven het maaiveld uitsteken. Nou, dat is hij wel. Ik vergelijk het een beetje met Johnny Hogeland, die toen in het prikkeldraad belandde tijdens de Tour van 2011. Had ook toen de bolletjes draaien om zijn schouders. En ja, heel Ierseke en vervolgens ook heel Zeeland ging achter hem staan. Ja, dat gebeurt nu ook. Het is gewoon een hele simpele, ja, misschien kan je het beter beoordelen, Barry, maar een hele simpele jongen, ook zoals ik hem zie. En ik denk dat heel veel Arnhem-Muidenaars en Zeeuwen zich met hem kunnen vereenzelvigen.
1: Ja, dus simpel vind ik niet het goede woord. Hij is bescheiden nog altijd, maar hij blijft zichzelf. Ja. Maar
3: dat juichen van gisteren, dat was helemaal niet uitgetogen.
1: Nee, klopt.
3: Dat was gewoon rustig.
1: Maar ik weet zeker dat er heel veel door hem heen is gegaan. Heel
2: dat
1: veel.
2: Klopt. Dat kan toch ook bijna niet anders.
1: Nee. Zijn broers en familie op de tribune. En die beleven het met hem mee. Dat heeft hij ook verteld. Hè. Daar geniet hij net zoveel van.
3: Ja, maar hij blijft dus heel rustig. En echt heel Zeeuws eigenlijk. En daarom snap ik die gekte ook wel van hem. Ja. Het is een jongensboek.
0: Wat geschreven wordt inderdaad, en daar komt nog een nieuw hoofdstuk bij. Die wedstrijd tegen Marokko zometeen. Dat is de volgende tegenstander. Hoe schat jij die kans in, Richard?
2: Kijk, ik vind altijd dat we op een of andere manier, dat is het chauvinisme in mij, dat ik denk van, weet je wel, je hebt Frankrijk is voor mij de absolute favoriet. En dan heb je Spanje. Ik dacht Engeland, maar die vallen dan in de tweede wedstrijd dan toch weer tegen. Dus daar wil ik dan eerst de derde wedstrijd van zien. Maar daaronder, net in het rijtje daaronder, schaar ik Nederland altijd. En ik ben nog niet zover dat ik zeg dat ik Marokko daar ook al bij schaar. Aan de andere kant, als ik Marokko gezien heb en ik zie de vorm van bijvoorbeeld Saibari en ik zie Hakimi en ik zie Mazraoui, die bij Ajax zit, dat zijn wel echt allemaal spelers die echt wel internationaal topniveau zijn. Dus ik verwacht sowieso dat het echt een prachtige wedstrijd kan gaan worden met twee ploegen die willen aanvallen in ieder geval. En allebei niet zo heel goed kunnen verdedigen als team. eigenlijk, ik denk eigenlijk toch wel, een beetje chauvinistisch, dat ik denk, ik vind eigenlijk wel dat Nederland door moet in die wedstrijd. Maar het is zeker geen gelopen koers. En ik zou ook niet zeggen dat Nederland topfavoriet is in die wedstrijd. Zeker niet.
1: Nee, maar die knock-out fase, dat is heel moeilijk te voorspellen. Zoals je deze wedstrijd ook hebt gezien. Stel dat Nederland, net als de afgelopen twee wedstrijden tegen Marokko, ook binnen de eerste 20 minuten twee keer scoort. Dan wordt het een heel andere wedstrijd dan dat het halverwege nog 0-0 staat. Je bent van zoveel factoren afhankelijk. Ik geloof dat Brobbey nu zijn eerste 3 schoten op doel waren 3 doelpunten.
2: Ja,
1: ja, als hij dat volhoudt, ja, dan word je wereldkampioen.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Dan hoorde ik jou zeggen, Richard. Frankrijk is voor jou topfavoriet. Zij worden wereldkampioen?
2: Nou ja, ik heb mijn geld gezet op Spanje. Maar ik zou bijna gek vinden als Frankrijk het niet werd. Want die kunnen echt 4 elftallen opstellen waarmee ze wereldkampioen kunnen worden. Dus, maar goed, die hebben ook wel weer een hele behoudende coach. Ik ook weer denk van ja, laat die ploeg nou gewoon eens echt voetballen, man. In plaats van dat je ze een kwartier laat voetballen en dan de handrem wil. Maar normaal gesproken wel.
0: Wie gaat het worden, Roeland, volgens jou?
3: Nou, ik sta heel laag in de pool van Omroep Zeeland. Maar ik heb Spanje als eindwinnaar. En nou, daar hou ik nog voorlopig even lekker aan vast.
0: Jij, Barry?
1: Ik denk Frankrijk, ik hoop Nederland.
0: Oké, we gaan het volgen op Win Onmogelijk Tijdstip, hè? 3 uur 's nachts.
2: 3 uur 's nachts.
0: De wekker gaan we zetten. En dank om daarover te praten, mannen. Geniet van het WK.
2: Dank je
1: wel.

0: is een ingrijpend pakket met stikstofmaatregelen. Dat is vanmiddag gepresenteerd door kabinet Jetten. En gedeputeerde Wilfried Nielen reageert er zo meteen op. Na 5 uur in Zeeland komt thuis. Wat kunnen die boeren verwachten? Terugblik op de eerste week van de zaak rondom Bulk Terminal Zeeland. Rick Bolt praat ons zo meteen bij en we reizen af naar de Brouwersdam. Hoe zit het bij Concert at Sea? Houden ze het daar nog een beetje vol tijdens die warme dagen? Je hoort er zo meteen meer over. Omroep
1: Zeeland. Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
11: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden... met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, het is 5 uur, Omroep Zeeland en de verkeersinformatie. Er is 1 melding op de N57, dat is rondom Concert at Sea, in de richting van Middelburg, daar sta je stil. Dat is file van 2 kilometer, 5 minuten voor de afrit Renesse. Hou daar rekening dus met vertraging. Op het spoor, werkzaamheden, ook het hele weekend moet je daar rekening houden dat er tussen Goes en Bergen op Zoom door die werkzaamheden bussen rijden in plaats van treinen.
12: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
13: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
14: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
15: Dag Jaap.
16: Hi.
15: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
16: Ja, we hebben echt veel nodig.
15: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
16: Klopt.
17: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
18: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
19: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
19: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
20: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
21: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
10: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
0: De eerste week van de rechtszaak rondom Bulk Terminal Zeeland zit erop. Verslaggever Rick Bolt die maakt de balans zo op. Hier in Zeeland komt thuis. En we praten met Wilfried Nielen, gedeputeerde. Want Zeeuwse boeren die weten eindelijk waar ze aan toe zijn met het nieuwe kabinet Jetten. Ze publiceerden vandaag en bespraken net de plannen voor de landbouw. Concert at Sea is bezig met dag 2. Is het een beetje uithouden op de Brouwersdam. En kijk eventjes in de agenda op deze datum. 26/6/2026. En dat is een mooie trouwdatum. Dachten meer mensen, ondanks de hitte van vandaag. Het Zeeuwse nieuws van deze vrijdag. Een hele goede middag. 6 minuten over 5 is het. Een ingrijpend pakket met stikstofmaatregelen. Zo wordt het pakket omschreven dat vanmiddag is gepresenteerd door het kabinet Jetten. Er komen zones van een hele of een halve kilometer rond natuurgebieden. En omgerekend zou een boer maar 2,6 koe mogen hebben per hectare. Dus per oppervlakte van 100 bij 100 meter. In ieder geval zeker als hij in de buurt van een natuurgebied woont. En boeren die in die zone liggen, die moeten dus inkrimpen, innoveren of zelfs verhuizen. Zojuist was er een persconferentie op het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, waarop minister Jamie van Essen tekst en uitleg gaf. En toch benieuwd naar een reactie van Zeeuwse gedeputeerde Wilfried Nielen van de BBB. Wat is uw eerste reactie op die plannen?
1: Nou, ik heb de brief zojuist net als jullie gelezen. En ik zie er heel veel in staan dat er nog heel veel overleg moet plaatsvinden met de provincies. En dat gaan we uiteraard doen, dat overleg bij hen. Want er is nog niet heel erg klip en klaar duidelijk wat ze nu precies gaan doen. Ja, de zones zijn benoemd, maar daar moet over gesproken worden met de provincies. En dat staat ook in de brief.
0: Ja,
1: dat gaan we doen.
0: Maar het is niet zo dat u precies een lijst nu heeft met natuurgebieden in Zeeland waar zo'n zone omheen komt te liggen?
1: Ja, er circuleren wel wat lijsten, maar als ik naar onze stikstofplannen kijk, hebben wij twee gebieden die echt stikstof overgevoelig zijn en overbelast zijn. Mm-hmm. En onze focus ligt op deze twee gebieden. Om die reden hebben wij dat stikstofplan gemaakt. En we zullen uiteraard met de kabinetsleden spreken om te kijken op welke manier wij met ons stikstofplan verder kunnen, zonder afbreuk te doen aan hetgene wat het kabinet wenst. Maar dat is wel onze focus.
0: Ja,
1: en er is nog een heleboel onzeker in die brief. He, want in die brief staat 25 keer genoemd. Voor de zomer komen we dit en voor de zomer komen we met dat.
0: Ja.
1: Dus dat betekent dat er nog een heleboel dingen uitgesproken moet worden.
0: Ja, want die twee gebieden waar u het over heeft, dat is dan de Mantelingen bij Oostkapelle en de Kop van Schouwen. Dat zijn die stikstofbelaste gebieden. Iedereen die wil natuurlijk weten hoeveel Zeeuwse boeren met die zones te maken krijgen nu.
1: Nou ja, als ik kijk nu, de aantallen kan ik u niet noemen, want ik weet het gewoon niet precies welke aantallen het zijn. Maar als ik kijk naar de Kop van Schouwen en de Manteling, hebben wij prima gebiedsgerichte aanpakken, goed te overleggen met deze boeren in het gebied. En het stikstofplan van ons Zeeland is goed geland bij die boeren. En we zijn goed in gesprek om ervoor te zorgen dat ze maatregelen nemen. Dus dat zou een beetje vervelend zijn als dat doorkruist wordt met andere maatregelen die wellicht nog iets kunnen bijdragen, maar niet heel veel kunnen bijdragen. Want er zit niet zo heel veel veehouderij in die gebieden.
0: Kijk, de Zeeland heeft altijd gezegd, wij willen een uitzonderingspositie als het gaat om stikstofmaatregelen. Want de stikstof hier die komt niet van de boeren, maar van langsvarende schepen en van de industrie over de grens. Dan komt er zo'n uitzonderingspositie?
1: Nou, dat ga ik volgende week bespreken met de mensen die hier aan gewerkt hebben vanuit Den Haag. En mijn insteek zal zijn, kijk naar ons stikstofplan, kijk naar ons programma Landelijk Gebied, kijk naar onze gebiedsgerichte aanpak. En ik denk dat een heleboel van de maatregelen die zij voor zich zien, wij eigenlijk al ten uitvoer brengen. Daar moeten nog wel een paar centjes bij. Dat is wel een oproep aan het kabinet. Als je iets wilt, dan moet er ook de portemonnee getrokken worden. En dat betekent dat die 20 miljard verdeeld moet worden. En dat moet een beetje naar Zeeland komen.
0: Uw eigen partij, BBB, die spreekt in een eerste reactie van afbraak. Wat is uw verwachting? Komen hier boerenprotesten, ook in Zeeland?
1: Oeh, dat is een voorspelling doen. Ik heb geen glazen bol. En voor zover ik het nu in mag schatten, en dat is ook mijn insteek, ga ik keurig met die boeren in overleg. En ik denk dat dat over het algemeen mee gaat vallen. Maar weten doe ik het niet.
0: Oké. Volgende
1: week. We hebben goede overleggen met de sector. Ja. En ik denk dat er goed draagvlak was voor ons plan. Er komt wellicht nog een klein beetje bij uit de brief van het kabinet. Maar ik denk dat wij in staat zouden moeten zijn om ons plan van Zeeland sterker naar voren te brengen.
0: Ja, wat kunt u kort nog even toelichten? Dat Zeeuwse stikstofplan, wat houdt dat in?
1: Nou, dat stikstofplan focust op twee gebieden, de Manteling en de Kop van Schouwen. Ja. Daar hebben wij een zone al aangewezen, dus we schrikken niet van die zone, want we hebben die al aangewezen. En we hebben overleggen met die boeren om te kijken welke maatregelen zij kunnen nemen. En dat is positief ingestoken. Dus ik denk dat, om een voorbeeld te noemen, wellicht niet zo heel erg toepasselijk voor de luisteraar, maar er is een mogelijkheid om mest aan te zuren, waardoor de emissie met 80-90% reduceert. Nou, als we daar nu eens aan beginnen, dat noemen we innoveren, met slimme dingen reductie te laten plaatsvinden, dan kunnen we de mest nog steeds gebruiken om de plantjes te laten groeien. En dus goed voor onze voedselproductie te zorgen. En dan is er ook reductie.
0: Maar goed, er moet nog meer over gepraat worden, dus over die plannen die vandaag bekend zijn gemaakt. En dat gaat u dus dan volgende week doen. Gedeputeerde Wilfried Nielen, dank eventjes voor dit moment.
1: Oké, dankjewel.
0: De vierde dag van het proces tegen de directeuren van Bulkterminal Zeeland is afgelopen. Het OM verdenkt hen ervan jarenlang mee te hebben gewerkt aan drugsmokkel via hun bedrijf. En onze verslaggever Rick Bolt die volgt de zaak. Rick, nog eventjes helemaal terug naar het begin van deze zaak. Hoe zit het in elkaar?
3: Het OM verdenkt er eigenlijk de drie directeuren van dat zij hebben meegewerkt om drugs te smokkelen via hun bedrijf. Dat zijn die drie directeuren, dat zijn de twee broers Jacco en René en hun compagnon. En zij zouden hun kennis en kunde daarvoor hebben ingezet. René en Co. zouden de criminele contacten hebben gehad en Jacco zou volgens het OM de financiële kant hebben gedaan.
0: Ja, vierde dag vandaag in dat proces, wat heb je daar gehoord?
3: In eerste instantie ging het vooral veel over de bedrijven en geldstromen van Jacco. Jacco heeft namelijk heel veel verschillende bedrijfjes in veel verschillende landen waar hij handelt. Maar dat handelen gebeurt volgens hem allemaal voor een groot deel op basis van vertrouwen. En daardoor kan het dus zijn dat er bijvoorbeeld grote geldbedragen worden overgemaakt, zonder dat daar heel veel papierwerk aan vastzit. Dus zonder dat het duidelijk is waar dat erbij hoort. En dat zit allemaal wel in het hoofd van Jacco, maar dat staat allemaal niet op papier. Een officier van justitie die denkt dus dat het allemaal uit crimineel handelen komt.
0: Vandaag zijn dan ook de persoonlijke omstandigheden behandeld. Wat kwam daaruit naar voren?
3: Ja, dat was eigenlijk wel het meest opvallende moment van vandaag. Want toen kwam René eindelijk aan het woord. Hij heeft zich al die tijd op zijn zwijgerecht beroepen. Maar wilde nu wel wat zeggen. En dat was eigenlijk wel een erkentenis dat hij wel degelijk betrokken is geweest bij al die criminele praktijken. Hij zei zelf, ik wil kwijt dat ik grenzen heb overschreden. Bij de voorbereidingshandelingen ben ik te ver gegaan. Dat realiseer ik me. En daar schrik ik zelf soms ook van. Dat is echt oerstom van me geweest. Maar en ik kan er geen goed woord voor over hebben, maar mij wordt heel veel verweten wat ik niet heb gedaan. Nou, dat verhaal was heel anders bij Co. Hij uitte vooral zijn frustraties richting het OM en de politie voor het onderzoek en zijn aanhouding, maar ook richting ons, richting de media. En Jacco vroeg of zijn persoonlijke omstandigheden in vertrouwelijkheid behandeld konden worden. Dus daar zijn we niet bij geweest.
0: Ja, als we dan terugkijken op deze week, jij bent die hele week bij de zaken geweest. Wat denk je dan?
3: Ja, er ligt echt wel een berg aan bewijs tegen die twee directeuren, Co en René. Van hen zijn er allerhande chatberichten. Ze zijn bijvoorbeeld gezien met criminelen. Ze maken deals met een undercoveragent. Dus ja, dat wordt echt wel een taai verhaal om voor hen. Maar tegen Jacco is dat toch een ander verhaal. Want de grote vraag is eigenlijk, wat wist hij? Soms hoor je wel eens flarden voorbij komen dat hij ervan lijkt te weten. Maar ja, heel hard wordt dat niet. En dan heb je al die verdenkingen van criminele geldstromen. Daarbij vraag ik me toch soms wel eens af, ja, was het niet gewoon een handeltje waarbij niet alles direct op papier is vastgelegd? Maandag gaan we horen wat de officier ervan denkt en welke straffen er worden geëist.
0: Oké, Rick Bolt, dank je wel.

0: Ilse de Lange, Something Good. 5:15 is het geweest. Voor het weer gaan we naar Stefan van der Gijzen. Want een warme dag hebben we gezien. Temperaturen ruim boven de 35 graden. Hoe gaan we die avond in, Stefan?
1: Nou, vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Er is een kleine kans op een lokale onweersbui. En die lokale onweersbuikans die is er ook voor komende nacht. Waarbij het zeer warm blijft, opnieuw zeer warm blijft. Want afgelopen nacht was het opnieuw in Vlissingen record warm. Toen temperaturen niet lager dan zelfs 24 graden. En vannacht komen de temperaturen uit rond 22 graden. Nou, morgen nog één keer zeer warm en tropisch. Temperaturen tussen de 31 en 35 graden. Veel zon in de loop van de dag. Wel kans op wat bewolking en een lokale onweersbui, maar zeker morgenavond is er kans op een aantal zware onweersbuien. Nou, zondag is de kans op een aantal buien een stuk groter. In de loop van de dag koelt het iets af naar zo'n 26 of 27 graden, maar de echte aangename afkoeling die volgt na het weekend, maandag en dinsdag. Dan dalen die temperaturen naar 23 of 24 graden met geregeld zon en dan nog een kleine kans op een bui.
0: Oké, dankjewel. Stefan van der Gijzen. Kijken we even op de weg. De vrijdagmiddagspits lijkt heel erg mee te vallen.

0: vertragingen vanwege de werkzaamheden tussen Bergen op Zoom en Goes. Daar rijden bussen in plaats van treinen. Gaan we naar Concert Etsy, want daar is natuurlijk de geur van zonnebrand en zweet en een soort combinatie van bier die over de Brouwersdam rondgaat. De 21ste editie van Concert Etsy is volop bezig met onder andere Kensington, Suzanne Freek, Pommelien Thijs, nog veel meer artiesten die je daar ziet vanavond. En verslaggever Katie van Essen, die zocht wat schaduw op tussen de bezoekers.
1: Jullie staan hier aan de bar, maar ik denk niet alleen voor de lekkere drankjes.
2: Nee, inderdaad. We hebben even de schaduw opgezocht. Dus.
1: Daar is er niet veel van.
2: Nee, dat vinden wij een klein beetje tegenvallen. Maar ja, we doen het er maar mee, hè. We houden onszelf maar cool. Ja.
1: En wat vind jij ervan?
3: Ik ben het ook helemaal mee eens. Ik wist ook niet heel goed wat ik van tevoren moest verwachten. Maar ik had inderdaad wel iets meer schaduw inderdaad verwacht.
1: Gaan jullie dan ook van schaduwplek naar schaduwplek hoppen?
3: Ik denk het een beetje wel, inderdaad. Tussendoor natuurlijk een beetje de artiesten blijven kijken. Maar voornamelijk schaduw opzoeken, inderdaad.
1: Ik heb jullie net gespot in de schaduw. Daar staan jullie al eventjes te vertoeven.
4: Ja, dat is heel slim, want het asfalt is een beetje warmer. En ook nog de zon erop. Dus ja, lekker uit de zon zitten. Bij de drank.
1: En zijn jullie van plan hier de hele avond te staan?
4: Nee joh, we trekken nog wel een beetje naar de artiesten. Maar het is nog niet begonnen, dus we mogen nog even uitrusten. Voordat we gaan springen.
1: Wat vindt u van het hoeveelheid schaduwplekken?
4: Weinig. Want als we nou naar het strand lopen, is het best wel lang voordat je hier weer bent. Dus we blijven maar hier staan.
1: Ja, is ook wel met het drinken iets? Want volgens mij kan je beter een theezakje meenemen.
4: Ja, het water. Als je binnenkomt, mocht je gratis water pakken. Nou, we hadden koud water bij ons, met flesje was open. Dus dat mocht niet. Hebben ze weggegooid. En dan kon je bijna kokend water uit de kraan pakken. Dus dat werd hem niet. Dus we halen maar cola en die is lauw. Gaat wel.
1: Verkoelt dat?
4: Nee. Het is het idee dat het dadelijk gaat beginnen en dat verkoelt.
1: Jullie staan hier in de schaduw.
5: Ja, want er is niet veel schaduw. En ik wil niet in de zon staan. Het is echt te warm. Echt te warm.
1: Wat vind jij daarvan?
6: Ja, ik vind het ook erg warm. Ja, niet heel veel meer aan toe te voegen. Het is gewoon bloedheet.
1: Dus jullie zoeken elk strookje schaduw op wat mogelijk is?
5: Ja. Ja, straks bij het podium, dat is niet te doen. Dus we blijven hier staan en hier vandaan kijken we dan naar het optreden. Ja.
1: Wel een goede locatie bij de cocktailbar.
5: Ja, top. Ja, er staat er eentje klaar.
1: Is die lauw?
5: Nee. Deze gelukkig niet. Het water bij de wc's waar je je flesje kan vullen, dat is inderdaad wel lauw. Nou, lauw, warm.
6: Warm.
5: Gewoon warm water. Ja, dat is wel jammer.
1: En ga je nog wel een beetje genieten, ondanks dat het zo warm is?
6: Ja, tuurlijk. Ja, dat wel. Maar een beetje verkoeling opzoeken. Dat vooral.
1: Ik heb jullie net gespot in een schaduwplekje. Is dat nodig vandaag?
7: Ik denk zeker wel dat het nodig is vandaag. Het is heel warm. Ja.
1: En jij, je staat hier ook in de schaduw. Hou je het nog een beetje vol?
8: Ja, in de schaduw wel. Maar als je te lang in de zon staat, dan wordt het wel lastig, denk ik.
1: Vind je dat ook er meer schaduwplekken hadden mogen zijn?
8: Ja, ik denk dat het zeg maar, als het begint, is de zon al een beetje over. Dus dan heb je overal wel schaduw. Maar nu, als je een beetje vroeg bent, dan is er weinig schaduw inderdaad. Dus dan had er misschien wel meer mogen zijn.
0: Op de Brouwersdam, daar staat collega Katie van Essen. Katie, ik kan me voorstellen dat mensen wegblijven vanwege de warmte. Weet jij of dat het geval is?
1: Nou, ik merk niet echt dat het minder druk is. Het concert was ook uitverkocht. Zo was er bijvoorbeeld, waren er 45.000 tot 50.000 tickets verkocht. Maar minder druk, nee. Ik zie wel langere rijen bij bijvoorbeeld de hoedjes die verkocht worden. Of de waaiers, die waren zelfs uitverkocht vanmiddag. Dus nee, minder druk niet. Maar ze hebben mensen wel iets ander gedrag. Ja, het is wel, iedereen is wat lomer.
0: Ja, vorig jaar toen hadden Suzanne Freek op Concert Etsy voor het eerst nadat bij Freek kanker was geconstateerd. Vanavond dan zijn ze er weer op een speciale plaats in de programmering.
1: Dat klopt. Ze zijn de hekkensluiters van het hoofdpodium vanavond. Een jaar na de diagnose. Dus dat is wel ontzettend bijzonder. Ze hebben natuurlijk in de tussentijd ook een eigen concertreeks in de Gelderdoom gehad. Maar ik denk dat Concert Etsy nog altijd een heel speciaal plekje bij ze heeft. Maar na Suzanne en Freek zijn er natuurlijk ook nog andere optredens van DJ La Fuente, Pommelien Thijs en Kensington. Dus Concert Etsy heeft weer echt een goed gevuld programma dit jaar.
0: Ja, en dat gaat dit weekend nog door en kun je volgen op onze social media kanalen onder andere. Katie van Essen, dankjewel.

0: geleden. Never been better. Er was gezegd dat het warm was vandaag, nou bij deze. Het is best een warme dag. Toch waren er op deze bijzondere datum heel wat bruidsparen die deze datum al ver van tevoren hadden geprikt om te gaan trouwen. 26-6-26. Simone en Julian bijvoorbeeld. Zij trouwden vandaag in Goes. En verslaggever Pinde Visser die sprak het pas getrouwde stel.
1: 2-6-6-2026. Speciaal uitgekozen?
2: Ja, op zich wel. Maar we hebben het wel speciaal uitgekozen.
3: We kwamen er eigenlijk pas later achter, hè, dat deze datum, dat die bestond in dit jaar. En toen dachten we, nou dan doen we die datum. Want we wilden sowieso al trouwen, dat stond gepland. Maar toen we erachter kwamen dat die datum dan toevallig op vrijdag was en net voor de zomervakantie, hadden we gedacht, ja, dat is wel mooi.
2: En ook nog in week 26, dus dat is natuurlijk ook nog wel speciaal, zeg maar. Dus alles is allemaal 26, dus dat is hartstikke leuk. Ja, zeker.
1: 26, jullie nieuwe geluksgetal.
3: Ik denk het wel, ja.
2: We gaan meedoen aan de staatsloterij, denk ik.
1: Ja. Was het moeilijk om ertussen te komen, hier bij het stadshuis?
3: Nou, de datum wisten we eigenlijk al heel lang. Dus we hebben echt de dag van tevoren, 's nachts wakker gezeten, een jaar van tevoren. We wisten dat je het een jaar van tevoren moest reserveren. Dus uiteindelijk was dat niet heel moeilijk, omdat we er echt op tijd bij zaten.
1: Ja. En ik zie jou in zo'n dik pak en jij in een jurk. Is het een beetje te doen met de hitte?
2: Ik moet zeggen, de gemeente Goes heeft wel wat dingen gefaciliteerd, zeg maar, zoals water, zeg maar, en een ventilator neergezet. Dus je moet er gewoon niet te veel aan denken. Het is een hartstikke leuke dag, zeg maar. Het gaat om ons tweeën, zeg maar, en je moet gewoon genieten. Je moet niet denken aan de warmte, dan valt het allemaal best wel mee. Ja.
1: Nou, mooi huwelijk gewenst.
2: Ja, dankjewel in ieder geval. Yes.
0: Wordt feest gevierd daar dus, ondanks die warme temperaturen in Goes bij die bruiloft van Simone en Julian. Het is bijna 5:30, zometeen de vrijdageditie van Zichtuit, maar mag je bellen over alles en nog wat je wil. Dat zometeen naar Carlijn de Splinter, die is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
4: De Zeeuwse Top 40.
5: In de Zeeuwse Top 40 praten we met Jentel Schieman van Jentel en de Boer. En je hoort muziek van Raccoon, Donsen en Surrender. Zaterdag vanaf 11:45, de Zeeuwse Top 40. Omroep
6: Zeeland. Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
7: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: 22 juli, demodag scootmobielen.
10: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
11: Dag Jaap.
12: Hi.
11: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
12: Ja, we hebben echt veel nodig.
11: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
12: Klopt.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is exact 6:30, het Zeeuwse nieuws. Dat krijg je van Carlijn de Splinter. Carlijn, goedemiddag.
13: Goedemiddag. In de afgelopen dagen is er veel meer drinkwater gebruikt dan normaal in Zeeland. Dat komt natuurlijk vanwege het warme weer. Waterbedrijf Evides was hierop voorbereid en zegt voldoende capaciteit te hebben om iedereen van drinkwater te blijven voorzien. Toch vraagt het waterbedrijf de inwoners om bewust om te gaan met water. Bijvoorbeeld door korter te douchen of door zwembadwater niet vaker te verversen dan nodig is. De honderden bloemen en knuffels bij de gedenkplaats langs de N290 voor de slachtoffers van het ongeluk bij Terhode zijn weggehaald. Dat meldt Omroep Zeeuws-Vlaanderen. Bij het ongeluk 2 weken geleden kwamen 3 kinderen en de directeur van basisschool De Warande in Aksel om het leven. Ze waren onderweg naar schoolkamp. De school en de gemeente Terneuzen bewaren een deel van de knuffels. Het is 26-6-2026. Een goede datum om te trouwen. Dat dachten veel koppels in ieder geval vandaag. In verschillende Zeeuwse gemeenten was het daarom een stuk drukker dan normaal. Simone en Julian gaven elkaar op deze bijzondere datum het jawoord in Goes.
2: We hebben het wel speciaal uitgekozen. En ook nog in week 26, dus dat is natuurlijk ook nog wel speciaal, zeg maar. Dus alles is allemaal 26, dus dat is hartstikke leuk.
13: En Tim van Dijken doet mee aan de Tour de France. Hij is opgenomen in de selectie van Red Bull. Het wordt voor de 26-jarige wielrenner uit Konijnsplaats zijn derde grote ronde. Eerder deed hij mee aan de Giro en de Vuelta. De Tour de France begint volgende week zaterdag. Het weer nog, het blijft nog lang warm, met in de nacht temperaturen rond de 22 graden. Aan het einde van de avond of in de nacht is er lokaal kans op een onweersbui. Morgen opnieuw hoge temperaturen tussen de 32 en Vuelta. De Tour de France begint volgende week zaterdag. Het weer nog, het blijft nog lang warm, met in de nacht temperaturen rond de 22 graden. Aan het einde van de avond of in de nacht is er lokaal kans op een

0: Van Goes naar Bergen op Zoom, daar rijden bussen. Dat is ook het hele weekend nog het geval.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren, dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
3: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
2: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Omroep Zeeland.
5: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
4: Omroep Zeeland.
0: Het is 5:30 geweest. Het is de hoogste tijd voor, zegt u het maar. Het is de vrijdageditie en dat betekent dat je mag bellen over alles. Nou, alles wat je kwijt wil, dat kun je delen door te bellen. 0118-499-999. Misschien gaat het over de warmte. Wil je juist even totaal niet over die warmte hebben, zodat je dat een beetje vergeet? Alles is welkom. Meld je zelf vooral. De komende ruim 20 minuten kun je bellen. We gaan naar Lia Heijboer, de eerste beller. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Nou, kan ik me voorstellen dat jullie heel graag lekker weer willen. Nou, dat is gelukt, hè?
6: Dat is zeker gelukt, ja. Maar we houden ook rekening met heel veel regen, dus we weten het maar nooit.
0: Nee, dat is zeker waar.
6: We zien het wel, hè. Zo is het. Goedemiddag, luisteraars. Tropische tijden in Nederland. We hopen dat we aanstaande zondag 28 juni... ook de muziekvereniging Con Affectione en Con Amore, vrij vertaald, met affectie en liefde, kunnen ontvangen om 12 uur in de Mannhuistuin aan de Zusterstraat in het centrum van Goes. De muziekvereniging uit Kwaadendamme en Hoedekerskerke werken al samen sinds 2015 onder leiding van Maarten Burger. Momenteel zijn er 34 actieve leden. Het repertoire is veelzijdig en populair. Dus een verrassing kan van alles zijn. Volgt u ons op Facebook of op onze website manhuistuinconcerten.nl voor de laatste berichten. En als het... krijgen we tropische regens, dan kunnen we terecht in de grote kerk, ook om 12 uur. Zoals altijd is de entree gratis.
0: Okay.
6: Hopen u natuurlijk weer te zien.
0: Nou, inderdaad. Laten we hopen dan op inderdaad goed weer. Het is allemaal even spannend, maar hou het vooral in de gaten voor ons. Lia Heijboer, en veel plezier met die Mannhuistuinconcerten. Dank voor bellen.
6: Ja hoor, dankjewel weer.
0: Fijn weekend. Dag.
6: Fijn weekend, dag.
0: We gaan naar Goes. René Ruijsen, goedemiddag.
7: Ook goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
7: Inderdaad, ik heb toch eigenlijk deze week iets bijzonders beleefd en ik denk dat het wel aardig is om dat te vertellen.
0: Vertel.
7: Het gaat over een boekpresentatie die afgelopen woensdag in het Tweede Kamergebouw heeft plaatsgehad. En dat boek is geschreven door Dominique Budding en heeft het overhandigd aan Diederik van Dijk van de SGP. En de titel van het boek is David van de Nazi's naar Hamas.
0: Okay.
7: Het beschrijft het leed dat de Joden is overkomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaar het woord nazi's. Mm. En het tweede deel van het boek, wat ze meegemaakt hebben in de tunnels van Hamas. De hoofdpersoon komt in contact met een predikant die hem een onderduikadres aanbiedt, waardoor er een verandering bij de Joodse jongen tot stand komt. Het boek geeft een beeld van hoe de Joden in het verleden en ook in de recente geschiedenis in verdrukking zijn gekomen. Het is goed dat wij daar oog voor hebben. Recent ben ik in Normandië geweest, waar de landingen hebben plaatsgehad, waardoor Europa bevrijd werd van het Duitse juk. De vele graven die daar nog zijn en de vele herdenkingsplekken die je daar kan bekijken, maken ons duidelijk wat voor offers jonge mensen hebben gebracht voor de vrijheid die we hebben gekregen. En toen kwam er ook een einde aan de concentratiekampen waar veel Joden omgekomen zijn. Mm. En de conclusie die ik zou willen trekken is: we kunnen niet zuinig genoeg op de vrede zijn. Laten

0: we oog hebben op diverse bevolkingsgroepen die in ons land wonen. En daarbij de Joden ook niet vergeten.
1: Nee, nee, absoluut, absoluut. Maar ik zit even vlug te kijken. Online boek is vanaf vandaag te verkrijgen, hè?
0: Ja, het is, de eerste druk is vrijwel uitverkocht. Okay. Dus de tweede druk is in gang gezet en die zal halverwege de maand weer uit herderen komen. Dus ik heb nu nog een beperkte voorraad.
1: Okay.
0: Maar het heeft me wel verwonderd. Het is echt een heel mooi boek geworden van 348 pagina's.
1: Ja.
0: En de wijze waarop hij dit beschrijft, die predikant, dat is wel heel boeiend. Het is echt de moeite waard om er kennis van te nemen, denk ik.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dank voor die tip en dank om dat eventjes te delen. Hier zegt u maar. René Ruijsen, dank voor bellen.
0: Graag gedaan.
1: En een fijn weekend. Dag.
0: Ook zo. Dag.
1: Van het ene boek naar het andere, maar dit is ook interessant, want meneer Van Tatenhoven die heeft eerder gebeld deze week al, naar zegt u het maar. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Wat u belde over een boek wat over uzelf was geschreven. We zijn toch benieuwd hoe dat in elkaar zit.
2: Ja. Ja, het is al uit de tijd van 1993, toen is die affaire aan het licht gekomen. En ik was daar in feite het slachtoffer van. Ik ben door justitie aan Engeland uitgeleverd, terwijl ik voor hun het werk opknapte. En nou ja, 6 boeken later is er nu Johan van Tassel gekomen. Dat was een hoofdregisseur in Amsterdam, die heeft dit boek geschreven en nog een eerder boek.
1: Ja.
2: Over de toestanden tijdens die ERT gebeuren. Want justitie was gewoon drugs aan het transporteren naar Engeland zonder dat iemand er iets van wist.
1: Hmm.
2: En hetgene wat het opbracht, dat werd mooi onder elkaar verdeeld. En toen kwam hij voor de dag. Van Tassel, wat denk ik een heel erg eerlijke man was. En die heeft gezegd, jongens, dit klopt niet. Je kan als justitie geen drugslijn zomaar naar Engeland hebben en zeggen, dat doen we om boeven te vallen. Want zo was het gewoon niet. Dus hij heeft hem stilgezet. Daar gaat zijn eerste boek over. Toen moest ook zijn kop eraf, omdat hij het stilzette. Want zijn collega's vonden het niet leuk dat het geld natuurlijk niet meer kwam. Maar goed, dan moet het eerste boek ook gelezen worden. En ik werd uitgeleverd aan Engeland. En daar werd bijgezegd, die man is vreselijk gevaarlijk. Dus die moet je heel goed opsluiten. Dus ik ben 6,5 jaar arrest geweest. Ik hoor hier die mensen wel eens kloepen of piepen in Vught. Nou, Vught stelt daar niks voor bij de Engelse gevangenis, hoor. Dat kan ik je wel vertellen.
1: Mm-hmm. Yeah.
2: Dus ik heb dat 6,5 jaar gehad en iedere keer werd gezegd, kijk, jouw gedrag is subliem, maar omdat wij die informatie krijgen van Nederland, due to information from abroad, kunnen wij jouw categorisatie niet verlichten. Dus ik werd steeds door Nederland dus zo neergezet en ik moest dus heilig blijven. Met alle dingen, kijk, dan heb je echt niet veel speelruimte. De vele bezoekers die ik gehad heb, die hebben al die stages moeten doorlopen om mij te mogen bezoeken. En die hebben ook gezien wat voor toestanden dat waren. Dus ik mag niet mopperen, want ik heb nooit geweten dat ik zoveel vrienden had. Het, als ik daar terugkijk, dan denk ik, nou, ik mag wel om mijn vrienden danken dat ik zo verschrikkelijk veel vrienden had. Want die hebben me nooit van mijn leven laten vallen.
1: Ik kan me voorstellen dat als mensen nieuwsgierig zijn en naar veel meer over dit verhaal. Hoe heet dit boek?
2: Het boek heet Narcostaat Nederland.
1: Oké.
2: En het is door een hoofdinspecteur uit Amsterdam geschreven.
1: Mm-hmm.
2: En ik ben met hem nu ook bezig om dus die 10 jaar op papier te zetten die ik daar. Want ik kreeg natuurlijk om te beginnen 37 jaar. En dan moet je toch wel even ook, zelfs als je goed met je voet op de grond staat, moet je wel even slikken, toch?
1: Dat kan me voorstellen, inderdaad.
2: Ja.
1: Nee, als mensen geïnteresseerd zijn in een boek, dan is dat bij deze een aanrader. En dan komen we even een stukje van dat verhaal in ieder geval te delen met ons, meneer Van Tatenhoven. Dank voor bellen.
2: Oké. Prima. Oké.
1: En een fijn weekend. Dag, hè.
2: Goedemiddag. Dank je. Dag.
1: Dus dan zegt u maar op deze vrijdagmiddag, wat wil je delen? Wil je het hebben over die warmte? Wil je eventjes uitpuffen? Wil je klagen? Heb je misschien wel leuke plannen voor het weekend? Iets leuks de afgelopen week meegemaakt? Bel dan vooral 0118-499-999. Hoop ik je zo te spreken.

0: der Welen. Kees, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
1: Ik kom even terug op onze nieuwe commissaris van de Koning, meneer De Jonge. Mm-hmm. Toen die hier binnenkwam in Zeeland. Er moest ontzettend veel werkgelegenheid bij komen. En de provincie moest met een, ik dacht bijna verdubbelen in bevolkingsaantal.
0: Ja, Zeeland 2050, die plannen inderdaad.
1: Die plannen, ja. Ja, nou wil ik eens, ik hoor hem niet meer schrijven of praten op de radio of waar dan ook. Want hoe zit het nou in Zeeland met de werkgelegenheid? Kennelijk komt er geen kernenergie bij in Zeeland. Want ik kan me voorstellen dat die mensen in de Paulina-polder daar geen zin in hebben. Hmm. En Tennet raadt het af om het in Zeeland te doen.
0: Ja.
1: Extra kabelkosten en al die dingen meer. Nou, dan lees ik berichten over meneer Dames en Werven. De ene orde naar de andere wordt geannuleerd.
0: Ja.
1: Hè? Ik heb nog geen één journalist gehoord wat de gevolgen zijn voor het Zeeuwse. Ik zie in het hele sloeggebied geen toename van werkgelegenheid. Ik lees nou ook het proces van 3 oplichters die we daar hebben gehad in het sloeggebied met steenkool en met oud ijzer en al die dingen wat die allemaal achterover gedrukt hebben. Ja, ook dat bedrijf is verdwenen. Ik weet niet wat er voor in de plaats gekomen is. Wat is de werkgelegenheid? Wat is de toename van werkgelegenheid in het Zeeuwse? En hoe krijgen wij een grotere bevolking als er geen enkele groei op wat voor front dan ook in Zeeland is?
0: Dat hoor ik
1: ook niet van beroemde journalisten van Radio Zeeland. Mm-hmm.
0: Hoe zou die groei er moeten komen volgens u dan?
1: Ja, toename van werkgelegenheid.
0: Ja.
1: Er zullen toch in het sloeggebied en in de kanaalzone, dat het makkelijkste bereiken is voor toe- en afvoer van spullen met scheepvaart, zullen er toch industrieën moeten komen.
0: Ja.
1: En als dat niet zo is, wat moet je dan doen? Je kan misschien allemaal metselaar worden, want we willen er veel woningen bij hebben, maar die worden toch op de duur ook op een andere manier gemaakt, nu, vandaag de dag, als vroeger.
0: Ja, en
1: die worden helemaal in de fabriek geproduceerd.
0: Kijk,
1: die fabrieken heb ik ook nog niet in Zeeland gezien.
0: Volgens mij hebben we wel ergens in die plannen van Zeeland 2050 gehoord dat er dan bijvoorbeeld een nieuwe stad zou moeten komen, dat de Randstad...
1: Dat is gewoon zinloos.
0: Nee, maar dat dan mensen vanuit de Randstad hier naartoe trekken.
1: Waar is er industrie bij? Waar kan je gaan werken?
0: Mm-hmm. Maar dat probeer ik te zeggen, de mensen vanuit de Randstad, die zouden dan hier naartoe moeten komen en dan moeten die verbindingen verbeterd worden.
1: In ieder geval zouden er ook geen CEO's meer moeten vertrekken. Want als ik kijk met wie ik bijvoorbeeld vroeger in de klas heb gezeten en wie er nog in Zeeland woont, dat is nog niet de helft. De rest is vertrokken.
0: Zoveel?
1: Ja.
0: Dat zijn er wel heel veel. Ja,
1: dat is gewoon waar.
0: Ja. Oké, maar zonder die werkgelegenheid kan Zeeland niet groeien.
1: Ja, zonder werkgelegenheid kan een provincie inwonertal niet groeien. Ja. Of je moet zeggen, we maken er een bejaardenoord van. Dat zou ook nog kunnen, hè?
0: Dat kan ook, ja, tuurlijk.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Nee, absoluut.
1: Dus ja, dat wou ik eens graag van De Jonge horen. Wat zijn zijn bedoelingen?
0: Ja, nou, de interessante vraag. En die is bij deze gesteld. Kees van der Welen, dank voor bellen. En een fijn weekend. Doe rustig aan.
1: Dag. Doei.

0: stukje van Jamie Cullum en Everlasting Love hier bij Omroep Zeeland. Gaan we naar meneer Van der Maas in Oosterland. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, ben Jan.
0: Waar wilt u het over hebben?
1: Ja, ik van de week was er, ja, zat ik een keer te luisteren, maar daar hadden we tegenwoordig natuurlijk over dingen die hadden jullie naar voren stellen. Maar toen dacht ik, oh ja, twee opnieuw geweest over die Maas, die hadden nu de kosten niet meer kunnen betalen.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, dat was 40%, 38% of zo van de mazen die aan minder inkomen als ze uitgeven, toch? Had ik het goed begrepen nog.
0: Ja, zoiets inderdaad. Die cijfers zag ik ook voorbij komen. Ja, dat zijn enorme aantallen.
1: Dat zijn enorme aantallen. En dan denk ik, hoe komt dat nou eigenlijk? Waar zou dat nou in zitten? Want ik hoorde me net altijd natuurlijk, ja, ze kunnen het niet meer betalen, maar dan zou ik mijn eigen afvragen. Geven ze het aan de andere kant niet uit wat dat ze niet hebben?
0: Ja, dus geven ze te veel uit inderdaad en komen ze dan op het eind erachter, oh, dat is te weinig.
1: Dat liek me, want vroeger, wat hadden we dan nog aan, maar kijk, vroeger hadden we ook, jij gewoon je inkomen, jij je lonen, wat hadden we dan ook uit.
0: Ja.
1: En daar zat je uitgaven tegenover, hè. Dat hij altijd nog zo geweest.
0: Ja.
1: Maar dan denk ik ook, wat ik dat nu al maar zie, hè, ook de overal waar ik dan in de rond kijk, dan denk ik, ja joh, hoe kan je dat betalen? En dan gebeurt dat toch. En dan, ja, daarna ze natuurlijk, dan is het, ja, het is op, zagen ze dan. En dan zagen ze van de regering, 38% van de mensen kan niet omkomen. Dan denk ik, ja, maar joh, aan wie lijkt dat nu?
0: Ja. Hey, dat is een goede vraag die u stelt, maar wordt alles dan niet te duur, dus als je het dan hebt over een studie, over een laptop, over je schoenen, als je dan op kamers moet gaan, dan moet er toch iets van een bed staan of een kastje. Wordt alles niet te duur dan?
1: Je weet of zalen waar je in de kring loopt, maar kijk wat hij nu noemt, hè. Schoenen, ja, 20 jaar heb je een paar schoenen op een zondags, dus dat kan nog, hè. Dat kan nog. Waarom 10 paar schoenen op, wie is het rekenen? Omdat hij nu dat voorbeeld neemt.
0: Mm.
1: Ja, ik bedoel, waarom ik zie altijd al de terrassen vol zitten. En ik, man, om zo een bare geld uit te geven. Ze zitten om op terrassen. En dan denk ik, dat kon ook vroeger nooit nog om te benen. Nee. En dit, maar ook geen centen. En nou, geen centen, nee, daar gaat die naartoe, hè, denk ik dan.
0: Ik zit dan even te kijken naar wat het CBS dan bijvoorbeeld noemt als de grootste oorzaak, in ieder geval voor die geldzorgen. Dat zijn dan toch die stijgende kosten, wat ze zeggen. Dus de vooral van kinderen, boodschappen, vervoer, inboedel. Die vaste lasten, die zorgen op zich voor minder kopzorgen, want die zijn redelijk voorspelbaar. Maar ze zeggen dus inderdaad dat sparen en sommige dingen ook gewoon betalen is heel lastig, omdat de rest van die kosten gewoon enorm aan het stijgen zijn.
1: Ja, die zijn al stijgen. Maar natuurlijk ben je al stijgen. Maar het loon is ook geweldig gestegen. Dat is wat ik hier pas een ondernemer horen. Ik geloof hadden zij binnen de laatste, weet ik, 3 jaar bomen die helemaal ophangen dat 20% naar boven gaan is. Dus dat is ook geweldig gestegen.
0: Maar is dat nog in verhouding? Of zijn die prijzen dan niet te ver doorgestegen en is dat salaris dan ergens blijven hangen?
1: Nee, dat is gewoon in verhouding. Alleen de Maas heeft te veel uit. En zeker, ja. Als je vroeger hier keek, hè, dan waren er, ja. Maar dan was er hier een ondernemer die had het jeugd nodig. Weet je niet, die in de bloemen.
0: Ja.
1: Daar stingen 40 fietsjes. Van die kleine fietsjes stingen er bij die vent om te helpen. En die kinders die waren er allemaal bezig. En dan zei die man, er werden soms zulke kleine kinders. Als niet tot 10 kan talen, dan doe het maar tot 8 en doe het nog 2 uur. Weet je, zulke kleine kinderen waren dat.
0: Ja.
1: En dat er dan op een gegeven moment wel eens een moeder ging zeggen van, hé, nu is het wel genoeg, hoe komen de baas naar huis?
0: Ja.
1: Ik bedoel, als ze nu diezelfde man, had hij nu gevraagd om kinders om te helpen, er is er niet in.
0: Hmm.
1: Want die kinders die kregen we daar rommelen, denk ik dan. Ik sta er boven natuurlijk. Ik sta er niet boven. Ik sta boven de leeftijd. Maar ik bedoel, vroeger was dat anders. En waarom is dat niet meer? Ik bedoel, de kinderen kunnen allemaal wat verdienen als ze willen.
0: Ja.
1: En de ouders die maar ze waar komen, maar 3 of 4 dagen. En dan denk ik, jongen, het zit. De verhouding, ze zeggen allemaal, ja, maar na tekort, ja. Ik denk, jongens hadden vroeger allemaal ook tekort, maar hij heeft niet uit tot allemaal niet hadden.
0: Ja. Maar het interessante onderwerp wat u eventjes aanhaalt in Inzicht Utmaar over die armoede. Meneer Van der Maas, dank eventjes voor bellen. Alvast een fijn weekend.
1: Jo, dankjewel.
0: Bedankt, dag. Nog even naar Bruinissen namelijk, naar Adrie de Ruiter. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
2: Ik wou het aan tegenwoordig doen, we zo vrij overdrieven. Als je een beetje groot u bent, dan doe je het verkopen als heer Eerus.
0: Ja.
2: Dat doen we. Nu, zoals ik van de week in de kranten, smog. Hier in Nederland, nu met die warmte, is smog.
0: Ja.
2: Smog, dat is vroeger in Londen. Als dat mistig was, en al die van die auto's en zo, en al die van die kachels, die rook die bleef daar hangen. Dat is smog. En dat is nu in China en India en die steden, daar is smog.
0: Mm-hmm.
2: Maar smog eier niet. Het is moeilijker, tuurlijk, het is warm, maar dat is wel lastig. Hey, maar dit is geen smog. En de lucht is al veel schoner hoor.
0: Ja, toch zegt dan bijvoorbeeld de RIVM nu, die daar dan inderdaad voor waarschuwt, die zegt, ja, de vervuilende stoffen die in de lucht zitten, dat is hoger dan normaal. Dus hou daar rekening mee.
2: Juist. Maar nu praat je, dat zijn ook vervuilende stoffen. Maar vroeger zat die er ook in, hoor. Alleen, er zijn tegenwoordig een heleboel nieuwe stoffen bij gekomen. Hey, want ik weet nog in mijn jonge jaren, dan was het nog als, vooral mijn oostenwind en mijn orenwind en ook wat, mijn noordenwind niet. Maar dan kon je niet varen kijken, dan was het heig. Dan zei men, in het roergebied, de wind komt uit het roergebied. Dat is allemaal verbeterd. En daarom denk ik, dat nu zonnetje ook zo scherp is, want dus toen zat er veel meer voor.
0: Mm. Maar als je dan toch kijkt naar die klachten, die kunnen ontstaan door die smog. Die heeft irritatie van ogen, neus, keelpijn, op de borst, afname van de longfunctie. Ja. Het zijn wel serieuze dingen waar we het over hebben natuurlijk.
2: Tuurlijk. Als je wat mankeert, dan heb je problemen nu.
0: Ja. Maar u twijfelt of de term smog daaraan moet hangen of dat we daar niet te veel overdrijven. Ja.
2: Want smog, ja. Nou, zat dat hij vroeger in hij dan en China zag een paar jaar geleden, en die grote Peking en zo, daar zag hun een walm boven die stad hangen. Dat is smog.
0: Oké, en dit wil je dan die term niet meegeven?
2: Het is langer zo waren niet als dat, bedoel ik maar. Jij het fases.
0: Nee, oké, maar het kan minder erg zijn natuurlijk, maar het kan er wel zijn. En dat is voor Nederlands begrippen is het dan best heftig natuurlijk deze dagen.
2: Dus het veel meer dingen in de lucht. Dan doen ze naar de boerenwiezen, dat komt allemaal in de Dulven. Maar er komt veel meer uit de lucht naar beneden, dat die boeren niks mee te maken hebben. Nou. En dan komen ook in die Dulftjes naar de boeren, maar we doen naar die boerenwiezen.
0: Ja. Okay.
2: Ja.
0: Adrie de Ruiter, dank nog even voor bellen vanuit Brennissen naar Zicht Utmaar. Fijn weekend gewenst.
2: Dag hoor.
0: Dag. Goed, zit hij erop, Zicht Utmaar. Voor deze vrijdag, maandag nieuw onderwerp waar je over kunt bellen, dan gaan we daar uiteraard over praten na zessen. En we gaan zometeen afreizen naar het wisselhuisje in Capelle. Want is het nou warm of niet? Er wordt hard gewerkt, want een flinke opknapbeurt is daar aan de gang. Je hoort er meer over zometeen na 6 uur in Zeeland Groep Thuis.
3: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
4: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
5: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
6: 22 juli, demodag scootmobielen.
7: Comfort and More, Fagotweg 2F, Middelburg.
8: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverteren.inzeeland.nl.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
12: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
14: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruit getrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen er steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, 6 uur geweest. Staartje van de middagspits, voor zover die er was. Nog steeds drukte, maar dat zal het hele weekend zijn rondom Concert at Sea. En 57, Rotterdam richting Middelburg. Daar een file van 2 kilometer, 5 minuten is je vertraging daar. Daar is alles afgesloten natuurlijk vanwege Concert at Sea. En ook op het spoor rijden geen treinen. Tot en met maandag heel vroeg in de ochtend tussen Goes en Bergen op Zoom rijden bussen in plaats van treinen door de werkzaamheden. Hou daar rekening met extra reistijd.
18: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
19: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
20: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
21: 22 juli, demodag, Scootmobiele.
22: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
20: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
23: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
24: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
25: Oma!
26: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
27: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
28: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
29: Wow!
28: Is binnen 3 minuten geregeld.
29: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
28: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
30: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
31: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
32: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
33: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
0: Eerder deze week spraken we hem al als ziel van de dag. Robin Valentijn, die druk bezig is met het spoorhuisje. Daar, het wisselhuisje eigenlijk, hè, bij het station bij Capelle Biesselingen. Hoe gaat het hem af? En ook de kunstenaar waarmee hij aan het werk is. Verhaal hoor je hier zometeen. Stefan van der Gijzen die weet wat we dit weekend kunnen verwachten qua weer. We hebben niet één, maar twee zeeuwen van de dag. Dat is waar in de aanbieding vandaag. Meer daarover zometeen hier in Zeeland komt thuis. Goed dat je luistert met muziek nu van Damiano David. Dit is Talk to Me.

0: Damiano Davi, Tyler, Now Rogers en Talk To Me hier bij Omroep Zeeland. Ja, warm of niet in Capelle, daar wordt hard gewerkt deze dagen. Want het wisselhuisje op het station dat verandert in het huisje van Jip en Janneke. Toepasselijke plek, want schrijfster Annie M.G. Schmid komt uit Capelle. Die temperaturen die lopen dan wel flink op, maar ophouden dat is echt geen optie. Verslaggever Laurent Jumelet sprak met degene die met het idee kwam, Robin Valentijn.
1: Wat zien we hier allemaal?
2: Nou, we zien, dit is het huisje van Jip en Janneke. Geef Jip en Janneke een huisje. Dat is een beetje het onderwerp. We hebben deze kant hebben geel. Dat is echt ook met richting de NS. Als er met de trein komt. Jip en Janneke die met het treintje speelt. Nou, hoe mooi kan het zo wezen. De andere kant is het raam. Aan de wegkant. Dus dan kijken ze uit het raam naar al die kinderen die naar school gaan. En mensen die gaan werken. Nou, dan kunnen ze even zwaaien. En dan de achterkant is het met de paraplu die omwaait, zeg maar. Dus dat zijn mooie tafereeltjes.
1: Waar zijn we vandaag mee bezig?
2: We zijn vandaag met de muur al bezig. Van een lelijk huisje gaan we een mooi huisje maken. Daar zijn we 2 jaar mee in de weer geweest. En deze week was de uitvoering door Gajan de Murk. En hier ben ik een beetje aan het assisteren. Water geven, een beetje helpen, een beetje plakken, een beetje spuiten.
1: Ja. Omdat het water geven, dat is wel nodig vandaag.
2: Ja, er zijn heel veel liters erin gegaan, want het is echt snikheet natuurlijk. En we proberen elke keer een schaduwkantje op te zoeken tot we omvallen. En dan denken we, nou, morgen een nieuwe dag, nieuwe kansen.
1: Want gaan jullie dan ook heel de dag door met dit warme weer?
2: Jawel, we gaan wel door, want tenminste tot het zonnetje er echt op staat. En dan moeten we gewoon stoppen. Maar dan gaan we s'avonds weer verder. En s'avonds koelt het lekker af. En dan doen we weer een kantje.
1: Waarom wordt dit wisselhuisje eigenlijk beschilderd? Waar kwam dat idee vandaan?
2: Het idee kwam eigenlijk omdat dit was voorheen een beetje een lelijke plek. Er was veel groen, een beetje rottigheid erachter. De mensen durfden hun auto niet te parkeren. Heeft de gemeente al dat groen een beetje opgeknapt. En nu durven de mensen weer lang te parkeren hier. En er kwam dat lelijke huisje tevoorschijn uit de klimops, uit de rommel. En dus dachten we, nou, dat huisje moet er gewoon wat moois mee doen. Dat is zo'n met de trein kom je binnen in Capelle, dan zie je het al. Vanaf de weg zie je het al. De kinderen op de fiets zien het. Dus dacht, nou, daar moeten we iets moois van maken.
1: Toch even terug naar de hitte. Het is vandaag echt super warm. Ik zie jullie ook al met zonnehoedjes, zonnebrillen, veel water zoals u net al zei. Maar wat doen jullie allemaal om er nou voor te zorgen dat jullie het zelf toch een beetje volhouden in deze temperaturen?
2: Nou, ik heb een parasol bij me. Dus ik heb hem echt met een parasol boven hem gestaan. Want we moesten net een stuk doen wat in het zonnetje zit. Dus parasol erbij. En ja, gewoon veel drinken, goed smeren. En we krijgen ook allemaal mensen die vinden ons heel erg zielig. Dat is heel leuk, want dan krijgen we druiven en we kregen ijsjes en ijskoffie. En we kregen echt van alles. Dus dat maakt het ook wel leuk.
1: Is het dan, nou, ik dacht eigenlijk van tevoren, het is een beetje overleven voor jullie vandaag. Maar is dat ook zo of valt dat dan toch een beetje mee?
2: Nee, het is echt wel overleven. Maar we willen het graag af hebben, want het is al zo lang dat we het van plan waren. Dan denk ik, ja, dan kunnen we het wel weer uitstellen. Maar dan tot wanneer dan weer, heb ik niet meneer. Of Gajan heeft natuurlijk meer opdrachten. Dus nee hoor, hij is de baas. Als hij die wil, dan wil hij het niet. Weet je wel. Ik pas me eraan aan.
0: Ja, en die baas is dan kunstenaar Gajan de Munnik. Die is al bijna klaar met het wisselhuisje. Maar vanavond, ze plannen het dan wel een beetje slim in qua warmte en zo. Vanavond als de zon ondergaat, dan gaan ze dus daar weer verder in Capelle.

0: ABC en A Look of Love. Het is 6:15. We gaan voor 2 nog een keer naar Stefan van der Gijzen. Warme dag, temperaturen boven de 35 graden uitgekomen. Hoe gaan we de avond in, Stefan?
1: Nou, vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Er is een kleine kans later in de avond op een regen- of onweersbui. Die kans is er ook vannacht, maar de kans lijkt klein te zijn. Temperaturen dalen aan het einde van de nacht pas naar 23 graden. Dus opnieuw een bijzonder warme nacht, een tropennacht. Ja, en als je geen airco in je huis hebt, dan zal het opnieuw slecht slapen zijn. Nou, we zijn morgen ook nog niet van de hitte af. Morgen wordt het 31 tot 35 graden. Opnieuw drukkend warm en benauwd. Opnieuw een dag om verkoeling op te zoeken. En in de loop van de dag verschijnt er wat bewolking, maar vooral morgenavond dan kunnen we ook nog eens te maken krijgen met een aantal zware regen- en onweersbuien. Ook iets om morgen overdag in de gaten te houden. Nou, zondag hebben we ook te maken met een paar buien. In de loop van de dag gaat het afkoelen tot zo'n 26 of 27 graden. Maar de echte afkoeling, gelukkig zou je haast zeggen, dat is na het weekend. Dan zakt de temperatuur terug naar een aangename 23 of 24 graden met af en toe ruimte voor de zon en ook nog een kleine kans op een bui.

0: today.
1: Sharon hoorde je in Old Phone bij Omroep Zeeland. Deze warme vrijdag, daar zijn we het over eens. Het was warm, toch? Jawel, jawel. En maar meer over die warmte lees je op het liveblog op onze site en ook in de app van Omroep Zeeland. Laatste Zeeuwse nieuws, dat krijg je zometeen als Simply Red. Dit

0: libido.
1: Juanes, adios libido. Het is bijna 6:30. Carlijn de Splinter zo nog met het laatste Zeeuwse nieuws. En Elias die is er natuurlijk ook dit weekend.
2: Het is bijna weekend. En ook de komende dagen kunnen we genieten van de hitte. Morgen op zaterdag ben ik er weer met de weekenduitzending. De vliegende mieren die op bruidsvlucht gaan zien we weer in deze tijd van het jaar. De boswachter vertelt er alles over. In de boekentip een ontroerende, razend spannende roman. En verder de weersvoorspelling. Een overzichtelijk overzicht van de belangrijkste Zeeuwse culturele evenementen en activiteiten. De berichten op het weekend antwoordapparaat. En natuurlijk ook de wekelijkse verloting weer.
3: Bingo!
2: Voor de Omroep Zeeland Sokken. Kortom, een mega volle show. Morgenochtend, weekend, op jouw radio vanaf 9 uur.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
4: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
8: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Ja, het is 6:30 geweest en het Zeeuwse nieuws dat krijg je van Carlijn de Splinter. Carlijn, goedenavond.
10: Goedenavond. In de afgelopen dagen is er veel meer drinkwater gebruikt dan normaal in Zeeland. Dat komt natuurlijk vanwege het warme weer. Waterbedrijf Evides was hierop voorbereid en zegt voldoende capaciteit te hebben om iedereen van drinkwater te blijven voorzien. Toch vraagt het waterbedrijf inwoners om bewust om te gaan met water. Bijvoorbeeld door korter te douchen of door zwembadwater niet vaker te verversen dan nodig is. De honderden bloemen en knuffels bij de gedenkplaats langs de N290 voor de slachtoffers van het ongeluk bij Terholen zijn weggehaald. Dat meldt Omroep Zeeuws-Vlaanderen. Bij het ongeluk 2 weken geleden kwamen 3 kinderen en de directeur van basisschool De Warande in Aksel om het leven. Ze waren onderweg naar schoolkamp. De school en de gemeente Terneuzen bewaren een deel van de knuffels. Tim van Dijken doet mee aan de Tour de France. Hij is opgenomen in de selectie van Red Bull. Het wordt voor de 26-jarige wielrenner uit Colijnsplaats zijn 3e grote ronde. Eerder deed hij mee aan de Giro en de Vuelta. De Tour de France begint volgende week zaterdag. Knuffels. Tim van Dijken doet mee aan de Tour de France. Hij is opgenomen in de selectie van Red Bull. Het wordt voor de 26-jarige wielrenner uit Colijnsplaats zijn 3e grote ronde. Eerder

0: Suzanne en Freek sluiten vanavond deze tweede festivaldag van Concertie af. Dat na een emotionele comeback vorig jaar op het festival. Het weer nog, het blijft nog lang warm met in de nacht temperaturen rond de 22 graden. Aan het einde van de avond of in de nacht is er lokaal kans op een onweersbui. Morgen opnieuw hoge temperaturen tussen de 32 en 35 graden met veel zon. Kijk voor meer nieuws en ook het weer in onze app of op omroepzeeland.nl.
1: Carlijn, dankjewel. En als je dan onderweg bent naar Suzanne Vreken, naar Concertetie, dan sta je stil op de N57. Middelburg richting Rotterdam voor Ouddorp 3 kilometer, daar ruim een half uur. Diezelfde N57, dan de andere kant op. Rotterdam richting Middelburg voor Port Zeelanden 2 kilometer, daar 5 minuten. En verderop voor de afrit Renesse nog eens 2 kilometer. Daar 7 minuten vertraging op dit moment. En het spoor, daar rijden geen treinen, maar bussen op het traject tussen Goes en Bergen op Zoom. Houd er rekening met extra reistijd.
2: Omroep Zeeland. Goedenavond. Zeeland komt uit.

Taylor Swift. Elizabeth Taylor hier bij Omroep Zeeland. Ze waren in de aanbiedingen Zeeuwen van de Dag. Willem van Vliet en Johan Meesters. Twee Zeeuwen van de Dag. Zij waren vandaag interneuzen voor klare taal. Wat is dat precies? Hun verhaal hoor je zometeen bij Omroep Zeeland naar de Bengals. Manic Monday.

0: Maasmidden, Nijl Horn en Drive Safe. Het strand en de duinen, die spelen deze dag een grote rol. Daar gaan we met deze ziel van de dag over hebben. Niet per se over het strand weer en over die extreme hitte, maar vooral over de toekomst van het strand. Mark Jansen van de Stichting Duinbehoud, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: De dag van de duinen, hè?
1: Ja, ja.
0: Hoe was dat?
1: Was een succes, ja. Dat was een onverwacht grote opkomst. Iets van 70, 80 mensen waren er, ondanks de hitte.
0: Oké.
1: En het was gelukkig koel in de zaal. Dat scheelt.
0: Dat helpt mee inderdaad. En dan kun je rustig praten over duinen, ja, en de toekomst. Ja. Wat is daar besproken?
1: Nou, we begonnen met een hele mooie lezing over het grote succes van de bescherming van de strandbroedvogels. Onder andere de bontbekplevier in Zeeland.
0: Ja.
1: Wilco van het IVN had daar een heel mooi verhaal over. Wat voor successen ze de afgelopen jaren hebben geboekt met de bescherming van broedvogels. Door vrijwilligers. Heel mooi was dat. Ja.
0: En dan moet ik me voorstellen, er zit zo'n zaal gevuld met best veel mensen. Worden er dan vandaag ook besluiten genomen? Of wordt er vooral veel gepraat en gebrainstormd hoe zou het moeten?
1: Nee, het is gewoon uitwisseling van ervaringen. En er waren ook mensen van Noord-Holland, Zuid-Holland aanwezig.
0: Ja.
1: En die kunnen de successen die in Zeeland geboekt zijn met de bescherming van broedvogels op het strand heel goed gebruiken om een stapje verder te komen. En zo de natuur te herstellen op het strand.
0: Ja. Het lijkt me ook een leerzame dag, toch? Met z'n allen daar.
1: Ja, inderdaad. Want we hebben ook een aantal presentaties gehad over de zeespiegelstijging. En wat dat betekent voor de stranden. Wat dat betekent voor de Waddeneilanden.
0: Mm-hmm.
1: En als je de toekomstvoorspellingen doorrekent. Ja, dan lopen wij het risico dat we over 300 jaar het grootste deel van onze Waddeneilanden kwijt zijn. Dus daar moeten we alert op zijn en daar beleid op ontwikkelen.
0: Ja, op welke manier moet dat dan gebeuren? Want dat is geen positief bericht natuurlijk.
1: Nee. En dat komt door onszelf. Wij stoten te veel CO2 uit. Wij zorgen voor een zeespiegelstijging.
0: Ja.
1: En dat leidt tot heel veel erosie langs de kust. En Rijkswaterstaat voert het beleid van de Zandse pleetsies. En dat is tot heden vooral gericht op de veiligheid van het achterland.
0: Mm-hmm.
1: En wat wij hebben benadrukt is dat er op het strand en de buitendijkse gebieden ook heel veel natuur aanwezig is die bescherming nodig heeft. Dus het verzoek aan Rijkswaterstaat om het Zandse pleetsiebeleid ook af te stemmen op de natuur.
0: Ja, maar dan gaat u dat toch met een beetje positief gevoel naar huis, na die dag van de duinen, of toch een beetje in mineur?
1: Nee, want het zijn vooral verhalen waar de kansen liggen en hoe mooi de natuur is. En dat we ervoor moeten knokken om de natuur te beschermen. Ja. Dat zijn positieve verhalen.
0: Oké, maar dat is goed inderdaad, dat die kansen worden gezien. En dank eventjes om daarover te praten. Mark Jansen van Stichting Duinbehoud over die dag van de duinen. Onze zilveren dag. Dank om dat te zijn en veel succes met alles.
1: Ja, dankjewel.
0: En dan ben ik toch één ding benieuwd. Gaat u nou in die warmte zelf ook de duinen opzoeken, of laat u die heel veel links liggen deze dagen?
1: Ik begeleid morgen 2 excursies.
0: Oh.
1: Over het Kennemer strand. En dan gaan we kijken naar de mooie orchideeën die daar te vinden zijn.
0: Oh, kijk eens. Goed insmeren dan, is het advies.
1: Goed insmeren, een beetje water weer nemen.
0: Precies, hè, dan komt alles goed. Leuk. Mark Jansen, dank voor dit moment. Veel succes en plezier morgen.
1: Dag
0: hè.

0: Teddy Swims hoorde je en Lose Control. Bijna 7 uur. Belangrijkste wat je hebt gemist op de radio is dit. Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk dat test een AI-versie uit van een man die in Kruiningen de watersnoodramp van 1953 meemaakte. Het is een idee van kleinzoon Arthur van der Torre, die nog maar pas geleden hoorde dat zijn overleden opa Jaap van der Pel de ramp meemaakte. Met AI wekt hij hem tot leven, zodat bezoekers vragen kunnen stellen.
1: Je kunt inderdaad vragen van, ja, kun je me vertellen of hoe het was de nacht tevoren of toen de dijken daadwerkelijk braken. Maar je kunt ook, ja, meer misschien kwetsbare of emotionele vragen stellen van, ja, hoe was het voor u of hoe voelde u zich daarbij?
0: Ja, in het museum daar staat nu een proefopstelling met een beeldscherm. En hoe de AI-versie van opa Jaap er uiteindelijk uitziet en of hij bijvoorbeeld een hologram wordt, dat is nog niet duidelijk. Dan Willy van der Kanten uit Terneuzen. Die vertrekt dit weekend naar Amerika en Mexico voor het WK voetbal samen met zijn vrouw, hun zoon Freek en vriend Bas. Hij heeft er zin in.
2: Nou, ik zelf heb kaarten voor de 16e finale in Mexico. De 8e finale, de kwartfinale en de halve finale. En mijn zoon die komt iets later, die komt 7, 8 juli. En die heeft de kwartfinale en de halve finale.
3: Oh ja, en zitten jullie dan wel bij elkaar of zit hij dan gewoon op een heel andere plek?
2: Nee, we zitten bij elkaar.
0: Ja, mooi dat dat WK zo beleefd gaat worden. Ja, dan nog even naar die hitte, kunnen we toch niet onderuit. Concert at Sea, dat gaat wel gewoon door. Op andere plekken in het land veel afgelast, maar Concert at Sea gaat door. Ze hebben maatregelen genomen op de Brouwersdam. Er zijn extra drinkwaterpunten en schaduwplekken. Alleen hoorde je vanmiddag, die plekken die zijn wel beperkt volgens deze bezoekers.
4: Dat vinden wij een klein beetje tegenvallen, maar ja, we doen het er maar mee, hè. Maar onszelf maar cool. Ik wist ook niet heel goed wat ik van tevoren moest verwachten, maar ik had inderdaad wel iets meer schaduw inderdaad verwacht.
0: En meer te vinden op onze social media kanalen over Concert at Sea. Daar volg je alles. Suzanne en Freek staan daar onder andere vanavond. Ik wens je een heel fijn weekend. Fijne muziek hoor je zometeen na 7 en natuurlijk bij Omroep Zeeland. En morgenochtend Elias met Weekend. Heel fijn weekend. Dit is Elton John. Zit bij

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Vergeet je niet in te smeren.
11: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
18: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
17: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in een ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer. Het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Goedenavond, dit is Omroep Zeeland. Het is 7 uur geweest. Hou rekening als je onderweg bent naar Concert at Sea. Kunnen flinke vertragingen staan op de N57. Onder andere voor Ouddorp. In de richting van Rotterdam. Ruim een half uur daar vertraging. Hou daar rekening mee. En ook als je met de trein wil reizen vanavond en dit weekend. Werkzaamheden zijn er tussen Goes en Bergen op Zoom. Rijden geen treinen, maar bussen zorgt voor extra reistijd daar. Omroep
16: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door twee aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
2: Dat is immer nog niet het einde der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
1: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwer Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
3: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
1: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
2: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
1: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
3: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
1: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Gaston, joga a mão pra cima e balança!
1: Wat voor weer is het in Zeeland? Bekijk het altijd en overal via de Omroep Zeeland app. Download hem nu. Omroep Zeeland, kom dichtbij.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
2: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
1: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
3: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
1: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer, vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden. En dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

Gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.